0: De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius gaan 6 weken in thuisquarantaine als ze weer in Nederland zijn. Dat schrijven minister Hermans van Volksgezondheid en minister Berendsen van Buitenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Voor zover bekend zijn er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden aan boord. Het schip waarop mensen zaten met het dodelijke Hantavirus vaart nu naar de Canarische eilanden, waar het zondagochtend wordt verwacht. Daarna worden de Nederlanders zo snel mogelijk gerepatrieerd. Er zou nu niemand aan boord ziekteverschijnselen hebben. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. In tegenstelling tot wat gisteren eerder op de dag werd gedacht, is er toch geen wolf gezien in Zuid-Holland. Dat meldt Bij 12, de organisatie die namens de provincies de wolvenpopulatie in de gaten houdt. Het zou de eerste keer zijn dat de wolf in Zuid-Holland was gezien. De fout is ontstaan bij het wolvenmeldpunt van de zoogdiervereniging. De melder had de wolf in Limburg gezien, maar woont in Barendrecht. Nu.nl meldt dat op een kaartje waarop de locatie van de wolf moest worden geselecteerd per ongeluk het thuisadres van de melder was terechtgekomen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Morgen overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 3 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het vloog sneller dan straaljagers uit die tijd. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed bekeken te worden. Bij de stukken zitten verder korrelige foto's van wat wordt genoemd ongeïdentificeerde fenomenen die tijdens de Apollo 12-missie op de maan werden gemaakt. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor de komende dag, overmorgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand bij de 1000 gevangenen uitwisselen. In Leeuwarden is per ongeluk een zandheuvel met nesten van oeverzwaluwen met de grond gelijk gemaakt. Een fietser zag eerder deze week dat de vogels bezig waren om nesten te bouwen in de zijkant van een zandheuvel bij een nieuwbouwproject. Een dag later bleek dat de bult was bedekt met een nieuwe laag zand en dat alle nesten waren verdwenen. Volgens de omgevingsdienst waren die nesten nog leeg. De gemeente Leeuwarden erkent dat het is misgegaan, heeft de heuvel hersteld en nog een tweede zandheuvel geschikt gemaakt. Daar zijn inmiddels alweer zwaluwen gesignaleerd. De voetbalvrouwen van PSV zijn landskampioen geworden door een overwinning op ADO Den Haag. In Eindhoven werd het 2-0. Het is hun eerste kampioenstitel en het is dus ook voor het eerst dat zowel de vrouwen als de mannen van PSV de titel in hetzelfde seizoen binnenhalen. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal. Fijn dat je

0: van steen.
1: Een geval van zuiver hout.
0: Het was het beste dat ik vinden kon.
1: Toen iemand wegging met het goud.
0: Mijn hart is van het hardste hout.
1: Maar het buigt nog als het moet.
0: Maar niet te ver en rustig aan.
1: Ik weet nog niet echt wat het doet.

0: 1 Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om de Andes-variant die van mens op mens kan worden overgedragen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht en daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Volgens het Witte Huis moet dat leiden tot meer openheid na jarenlange speculatie. Er zit een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust in 1948. De Amerikaanse luchtmacht zag bij Zeeland een onbekend straalvliegtuig dat extreem versnelde, rook- en condenssporen achterliet en mogelijk raketondersteuning gebruikte. Het toestel kwam nooit genoeg dichtbij om goed te worden bekeken. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand geldt voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand beide 1000 gevangenen uitwisselen. De presidenten Zelensky en Poetin kwamen allebei eerder al met voorstellen voor een staakt het vuren. Poetin wilde dat graag voor vandaag, als de dag van de overwinning op de nazi's wordt gevierd. Zelensky wilde dat het afgelopen woensdag al zou ingaan. Maar er kwamen donderdag en gisternacht toch zware Russische aanvallen op Oekraïnse steden. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek.

0: Afghanistan. Zijn broer heeft zakelijk belang, dus wat vind jij ervan? Het land waar ik kritisch ben, zolang dat er kan. Land waar mijn zoon is geboren en hier wordt hij een man. Dit is het land van Lange Frans. Het land waar ik nog steeds thuis kom na vakantie.
1: Kom uit het land waar Geert Wilders alles mag vertellen. Maar zeg nou zelf, is het dan nog wel gezellig? Het land waar van school naar de koffieshop te lopen is. Maar langzaamaan er geen koffieshop meer open is. Het land waar steeds meer moed en men minder lacht. Wat heb je aan je vrijheid als je bijna niets meer mag? Toch is dit land de vaste grond onder mijn voeten. Ik zou niet weten waar ik anders heen zou moeten. Het

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op de Andes-variant van het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daar gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. Na meerdere protesten tegen de komst van het centrum op de grens van het dorp Engelen en Den Bosch las de gemeente extra informatiemomenten in. De gemeente wil voor een periode van maximaal 15 jaar een groep van 50 jonge vluchtelingen opvangen op een bedrijventerrein. Tegen dat plan is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de snelweg A59. De gemeente organiseert nu meer informatiebijeenkomsten en daarom besluit de gemeenteraad niet in juli over het AZC, maar in september. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere speciale gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar ons enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een speciale videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer helder bij 5 tot 8 graden. Overdag eerst zon, maar later ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Maar het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert.

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Aan boord van de Hondius zijn nu nog circa 150 mensen. Het schip wordt morgenavond in de haven van Tenerife verwacht, waarna er nog 13 Nederlandse passagiers en bemanningsleden zo snel mogelijk naar Nederland worden gebracht. Daarna gaan zij 6 weken in thuisquarantaine. Er komt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. De gemeente Den Bosch stelt een besluit over een gepland asielzoekerscentrum uit. In het AZC wil de gemeente voor een periode van maximaal 15 jaar een groep jonge vluchtelingen opvangen. Daartegen is meermaals geprotesteerd, onder meer met een blokkade van de A59. Er komen nu meer informatiebijeenkomsten en pas in september neemt de raad een besluit. Met een speciale show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de Britse omroep BBC de 100ste verjaardag gevierd van David Attenborough. Onder meer koning Charles en prins William feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Aan het eind van de show werd bekend dat David Attenborough binnenkort het commentaar verzorgt bij een nieuwe documentaire serie. Het weer, eerst vrij veel zon en later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het Hantavirus vastgesteld. Van haar was deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en die uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. Daarnaast zijn er nog 2 vermoedelijke besmettingen. Bij alle bevestigde gevallen gaat het om dezelfde variant. Het Amerikaanse leger heeft gisteren 2 Iraanse olietankers uitgeschakeld. Volgens de VS probeerden de tankers, ondanks een blokkade, een Iraanse haven in de Golf van Oman binnen te varen. Het Iraanse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Amerikaanse acties vijandig en in strijd met het staakt het vuren. Toch zegt president Trump dat het staakt het vuren nog steeds stand houdt. Hij dreigt opnieuw om grootschalige bombardementen te hervatten als Iran geen akkoord accepteert over het heropenen van de zeestraat en het terugschroeven van zijn nucleaire programma. In Amsterdam en Zwalmen woeden sinds vannacht grote branden bij metaalverwerkingsbedrijven. De brand in Amsterdam ontstond bij een recyclingbedrijf in het westelijk havengebied. Een grote hoeveelheid schroot staat daar in brand. Daarbij zijn harde knallen gehoord. Waardoor die zijn ontstaan is niet bekend. De brand in Zwalmen ontstond vanochtend vroeg in een hoop metaalafval. Ook daar werden knallen gehoord. Peter Madjar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een eind aan het premierschap van Viktor Orbán, die dit jaar een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten, blijft droog bij 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Het nieuws van 8 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de mennosfeer. Dat draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars merken ook dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen jegens vrouwelijke hulpverleners. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondi is overleed, is het hantavirus vastgesteld. Van haar werd deze week lichaamsmateriaal meegenomen tijdens een van de evacuatievluchten van andere opvarenden naar Nederland. Hier is getest op het virus en de uitslag was positief. Daarmee komt het aantal bevestigde besmettingen op 6, meldt de WHO. De Amerikaanse regering heeft tientallen tot nu toe geheime stukken over vermeende UFO-waarnemingen openbaar gemaakt. Er zit ook een stuk bij over een waarneming voor de Nederlandse kust. In 1948 zou de Amerikaanse luchtmacht een onbekend vliegtuig hebben gezien dat veel sneller vloog dan straaljagers uit die tijd. Het Witte Huis zegt dat het vrijgeven van de stukken moet leiden tot meer openheid na jarenlange speculaties. In Hongarije wordt Péter Magyar geïnstalleerd als premier. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán. De verkiezingen werden gezien als de belangrijkste van het jaar in Europa. Jarenlang was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Magyar profileert zich als pro-Europa. Het weer, eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken. De meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Het draait om de gedachte dat vrouwen mannen onderdrukken nu en dat ze weer dienstbaar moeten worden aan de man. Vaak wordt haat en geweld tegen vrouwen daarbij aangemoedigd. Forensische instellingen zien steeds meer jongens en jongvolwassenen met grensoverschrijdend gedrag dat voorkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Behandelaars maken zich zorgen en merken dat het moeilijk is om met sommige jongeren in contact te komen, omdat de invloed soms leidt tot wantrouwen, vooral jegens vrouwelijke hulpverleners. Er geldt een tijdelijk staakt het vuren tussen Rusland en Oekraïne op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Het bestand zou moeten gelden voor vandaag, morgen en maandag. Ook zullen Oekraïne en Rusland tijdens het bestand ieder 1000 gevangenen uitwisselen. Peter Magyar wordt vandaag geïnstalleerd als premier van Hongarije. Daarmee komt na 16 jaar een einde aan het premierschap van Viktor Orbán, die onlangs een zware verkiezingsnederlaag leed met zijn partij Fidesz. Onder Orbán was Hongarije Ruslands meest loyale bondgenoot binnen de EU. Peter Magyar wil een andere koers. Met een grote show in de Royal Albert Hall in Londen heeft de BBC de 100ste verjaardag gisteravond gevierd van David Attenborough. Artiesten en andere gasten feliciteerden de bioloog en natuurdocumentairemaker. Prins William zei dat Attenborough de manier heeft veranderd waarop we kijken naar onze enige thuis, planeet Aarde. Koning Charles bedankte de jarige voor zijn werk in een videoboodschap met een hoofdrol voor Molly, de hond van koningin Camilla. Aan het eind van de show kondigde de BBC aan dat David Attenborough binnenkort het commentaar zal verzorgen bij een nieuwe documentaire serie. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: van 10 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. In Rusland is de jaarlijkse Dag van de Overwinning begonnen. Dat is de herdenking van de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou is dit jaar een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt-het-vuren voor deze dag. De Amerikaanse president Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïnse president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde, schrijven Amerikaanse media. Van de 3 opvarenden zouden 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september. In totaal werden al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen toegenomen. Bij de Duitse vrouw die aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius overleed, is het hantavirus vastgesteld, waarmee het aantal bevestigde besmettingen uitkomt op 6. Geen van de opvarenden zou nu nog ziekteverschijnselen hebben. De Hondius wordt morgenavond verwacht in de haven van Tenerife, waarna er nog 13 Nederlandse opvarenden naar Nederland komen. Het weer nog eerst vrij veel zon, later op de dag ook stapelwolken, de meeste in het noorden en oosten. Het blijft droog en het wordt 16 tot ruim 20 graden. Morgen ook zon, maar dan meer wolken dan vandaag. Ook dan blijft het op de meeste plaatsen droog en het is iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Ja, een beetje valse start. Ligt niet aan je radioapparaten van je streamkwaliteit. Maar ik heb deze mix gemaakt thuis. En helaas weggeschreven in een veel te lage bitrate. Waardoor het een beetje, nou ja, als een ouderwetse radio klinkt. We stijgen op, we vliegen weer, waar we ook landen. Ik zal je laten zien dat het mogelijk is. Want zelfs vrouw Holle telt de wolken hoog, hoog, hoog. Waar de geesten ronddwalen. Je hoorde Ganz Oben, een vrij onbekend nummer van de Duitse zangeres en band Nena uit begin jaren 80. Welkom bij Link op 9 mei 2026. Vorige keer draaide Pieter Nijhoff in het kader van het thema Wonder onder andere Alan Parsons Project met What Goes Up. En zo komen wij naar boven en omhoog, maar ook boven en hoog. Ik laat het en allerhoogste en de hemel vandaag buiten beschouwing. Zo hoog komen we vandaag niet. We moeten eerst nog eens een paar heuvels op. Maar je hoort op de achtergrond muziek uit de film Up. Met filmmuziek van Michael Giacchino uit 2009. Carl Goes Up, de hoofdpersoon, heeft allemaal luchtballonnetjes aan zijn huis gebonden. En dat huis maakt zich los van de grond en stijgt op. En gaat dan eerst door de grote stad. Tot verbazing van mensen die in wolkenkrabbers naar buiten kijken en ineens een huis voorbij zien vliegen. Dat is het begin, zeg maar, van deze toch wel dramatische tekenfilm van Pixar en Disney. Maar goed, we gaan dus eerst een paar heuvels op. Klimmen en rennen, wel te verstaan. De inmiddels ook verfilmde Amerikaanse tweepersoons musical The Last Five Years van Jason Robert Brown. Daarin lopen twee lijnen door elkaar, twee verhaallijnen. Hij beleeft alles chronologisch van toen naar nu. En haar verhaal loopt in de omgekeerde volgorde van nu naar toen. Zij is actrice en bezingt verderop in het stuk in het lied Climbing Uphill twee audities. Ze spreekt haar vader en praat tot slot tegen een vriendin over wie ze niet wil zijn. Je hoort Betsy Wolf in een opname uit 2013. En daarna rent Kate Bush haar heuvel op. Maar eerst dus uit de musical The Last Five Years Climbing Uphill.

Running Up That Hill. Ondertitel A Deal With God van de Engelse singer-songwriter Kate Bush stond op haar vijfde studioalbum Hounds of Love uit 1985. Het werd uitgebracht als de eerste single van het album door het toenmalige EMI Records. Bush zei dat de tekst gaat over het onvermogen van mannen en vrouwen om elkaar te begrijpen. Ze stelde zich voor dat ze door een deal met God te sluiten van plaats konden wisselen en tot een beter begrip konden komen. Ze had het nummer oorspronkelijk de titel A Deal With God gegeven, maar EMI vond dit te gevoelig en vreesde dat het de radio-uitzendingen zou kunnen beperken. Bush stemde ermee in de titel te veranderen, omdat ze al een tijdje geen hit meer had gehad en het nummer een kans wilde geven. En dat is gelukt. Ja, dan VOF De Kunst. Dat is een Nederlandse popgroep met als gezicht en zanger Nol Havens. Bestaat trouwens nog steeds de formatie. In de jaren 80 scoorde de groep enkele hits met Nederlandstalige popsongs. Later ging de groep zich vooral toeleggen op het zingen van kinderliedjes. VOF De Kunst werd opgericht in 1983 in Tilburg. En de letters VOF in de naam zijn een afkorting van Vennootschap onder Firma, de bedrijfsvorm van de groep. De groep begon met 12 leden en hun eerste single Suzanne werd direct een nummer 1 hit in de nationale hitparade. Overigens niet in de top 40 met hun malle puntensysteem in plaats van de pure verkoopcijfers. Waar het nummer bleef steken op de derde plaats. Begin 1984 volgde de tweede single Oude Liefde Roest Niet. De B-kant daarvan is 17 hoog.

Als we helemaal naar boven zouden gaan, als we de hoogte zouden veroveren, zou je zien dat de wereld mooi is. Mooi. Zaz is de artiestennaam van Isabelle Geoffroy. Franse zangeres, geboren in 1980. Haar muziekstijl vermengt jazz, soul, akoestisch en Frans variété. Van haar album Isa uit 2021 hoorde je zojuist Toulao. Helemaal boven dus. Lieselore Gerritsen, zij leefde van 1937 tot 2020, was een Nederlandse zangeres en schrijfster. Ze begon haar carrière tijdens haar studententijd in Leiden. Paul van Vliet en Floor Kist, ook Leidse studenten, hoorden haar zingen in een café en vroegen haar of ze mee wilde werken aan het door hen opgerichte Leids Studentencabaret. Met deze groep speelde ze in die jaren met veel succes zowel in Nederland als over de grenzen. Later trouwde ze met Paul van Vliet en samen met Vert Hugas, Judith Bos en pianist Rob van Kreeveld richtte ze in Den Haag Theater Pepijn op. Na 6 jaar hield de daar spelende cabaretgroep Pepijn op te bestaan, maar Theater Pepijn bleef. Vanaf de jaren 80 koos Gerritsen een andere weg. Ze ging lezingen en voordrachten geven uit eigen werk. Hoewel dit haar goed beviel, nam ze in 2004 toch nog een album op. Van de LP Ik heb het tegen jou uit 1978 hoor je Hoog op de dijk, met tekst van Lieselore Gerritsen zelf en muziek door Ben van der Linden.

Up Where We Belong werd geschreven door Jack Nietzsche, Buffy Sainte-Marie en Will Jennings en werd opgenomen voor Joe Cocker en Jennifer Warnes voor de film An Officer and a Gentleman uit 1982. Jennifer Warnes werd aanbevolen om een nummer uit de film te zingen vanwege haar eerdere successen met soundtracks. En ze had zelf het idee voor een duet dat ze met Cocker zou uitvoeren. Will Jennings selecteerde verschillende gedeelten uit de filmmuziek van Nietzsche en Sainte-Marie om de structuur van het nummer te creëren en voegde er teksten aan toe over de worstelingen van het leven en de liefde en opstaan. Die mensen proberen te ontwijken. En zo ontstond Up Where We Belong. Ja, en we zijn nu toe aan de kofferbak van deze week. Roger Cook, geboren in 1940, is een Engelse zanger, songwriter en platenproducer die vele hitnummers heeft geschreven voor andere artiesten. Hij heeft zelf ook een succesvolle carrière als artiest gehad. Cook componeerde onder andere de miljoenenhit I'd Like to Teach the World to Sing in Perfect Harmony. En hij is vooral bekend om zijn samenwerking met Roger Greenaway. Cook en Greenaway vormden vervolgens een duo en hadden tussen 1965 en 1967 een korte, maar succesvolle opnamecarrière onder de naam David en Jonathan. Parisien is mogelijk het eerste nummer dat ooit aan Roger Cook is toegeschreven. Je hoort het nu op de achtergrond. Het copyright is gedateerd op 23 mei 1962. En oorspronkelijk werd het geregistreerd als geschreven door Cook, Brian Roger. Dat is vermoedelijk een pseudoniem van Frank Weir en Arthur Parkman. Later voegden Cook en Roger Greenaway tekst toe en hernoemden het tot Where the Rainbow Ends. Bing Crosby nam het vervolgens op in 1968. Er zijn niet veel covers gemaakt. Bij ons werd door Rudy Karel bekend als De Hoogste Tijd, ook uit 1968. En het lijkt erop dat hij zelf de Nederlandse tekst heeft geschreven. En daarna gingen André van Duin, alias Ome Joop, en Ferry de Grote nog mee aan de haal in de Lach of Ik Schiet Show op de NCRV Radio. Maar eerst vissen we nu Bing Crosby uit de kofferbak, met de opname dus uit 1968.

0: De kofferbak.
1: Ja! Hey, Jammie, zijn we gaan sluiten. We gaan nog een beetje. Laatste ronde is geweest. Politie te pas, dat voor de deur. Op hoepelen.
2: Geef me nog een laatste biertje.
1: Hé, hey, joh, wat ik zeg, er wordt niet meer geschonken.
2: Voor je me de kroeg uitsmijt.
1: Sorry, je weet wel wat er gebeurt.
2: Ik wou nog even afscheid nemen.
1: Nou, dag!
2: Is het ook de hoogste tijd?
1: Ja, hoop joh, die zeugel die tapkast weg, weet je, hulp!
2: Morgen zit ik ergens anders.
1: Dat weet ik wel zeker, ik moet je niet meer hebben.
2: Je bent me weer voor heel lang kwijt.
1: Als je dat maar in de gaten houdt, joh.
2: Ik weet al wat de klanten zeggen.
1: Ik ook, blij dat die oproepeld is.
2: Ik heb het wel de hoogste tijd.
1: Ja, dus dat weet je toch zelf ook wel, hè?
2: Nergens op de wereld ooit zo'n stamcafé als dit.
1: Tuurlijk niet.
2: Zo gezellig, zo gewoon, maar ook zo gek.
1: Hoezo gek? Oh, je zit voor de spiegel.
2: Ze missen al die mensen, al die meiden, iedereen.
1: Nou, wij jou niet hoor.
2: Ik ben weer voor dat ik vertrek.
1: Nou, wij niet hoor.
2: Heb ik nog iets laat?

0: Ik heb een vervelende klant. Kun je die even komen halen? Kom je er al? Hoi. Ze komen er al.
1: Nog graag wat blijven hangen.
0: Ja, aan een touw zeker.
1: Maar het kan niet. Tot mijn spijt.
0: Nee, de politie komt er al. Ik heb ze gebeld.
1: Nee, ik heb nog niet de hoogte.
0: Nou, ik wel. Ik weet je.
1: Maar het is gewoon de
2: hoogste tijd. Zo, goedemiddag, politie.
0: Goedemiddag, heer.
2: Ik had een vervelende klant.
0: Inderdaad.
2: Ah, ik zie hem al. Kom maar mee, joh.
0: Nee, nee.
2: Vijf vanuit de grap.

Ja, radiohistorie van de NCV. André van Duin in de Lach of ik schiet show, alias Ome Joop dus. In het kader van de kofferbak van deze week, zaterdag 9 mei. Het thema is naar boven, boven en omhoog en hoog. Annie DeFranco werd geboren in 1970. Zij is een Amerikaans-Canadese singer-songwriter. Ze heeft meer dan 20 albums uitgebracht. En DeFranco's muziek wordt geclassificeerd als folk rock en alternatieve rock. Hoewel er ook invloeden zijn van punk, funk, hip-hop en jazz. Zij heeft van het begin af al haar albums uitgebracht op haar eigen platenlabel Righteous Babe. DeFranco kwam als twintiger uit de kast als biseksueel. En ze steunt veel sociale en politieke bewegingen door benefietconcerten te geven, mee te werken aan benefietalbums en te spreken op demonstraties. Via haar Righteous Babe Stichting heeft DeFranco culturele en politieke organisaties gesteund die zich inzetten voor zaken als abortusrechten en zichtbaarheid van de queer gemeenschap. Van haar negende album Up, Up, Up, Up, Up, Up uit 1999 hoor je zo het titelnummer. En de tekst begint met: omhoog, omhoog wijst de spits van de kerktoren, maar Gods werk wordt niet door God gedaan, maar door de mensen.

Ja, een soort uptempo reggae. Hoogste versnelling van de Nederlandse zanger Nilsson. Geboren in 1989 als Niels Littooi. Werd in 2016 als single uitgebracht en stond in hetzelfde jaar als zevende track op het album Weet je wat het is? En de single flopte. In het lied zingt de artiest over geloven in jezelf. En de zanger maakt het nummer om de Nederlandse deelnemers aan de Olympische Zomerspelen van 2016 aan te moedigen. Het lied werd later door NOC-NSF benoemd tot motivatielied voor diezelfde Spelen. Nilsson vertelde dat hij het idee voor het lied 2 jaar eerder bij de Olympische Winterspelen in 2014 had gekregen. Hij zag de energie en het enthousiasme van de sporters en wilde dit gevoel in een nummer vastleggen. Hij zei dat de sporters hem lieten zien dat als je iets wilt, je er zelf verantwoordelijk voor bent en er zelf voor moet gaan. In de hoogste versnelling dus. Ja, we gingen eerst omhoog in deze aflevering van Link en nu zijn we hoog. Van sommigen kun je wel zeggen dat ze omhoog gevallen zijn. Plotseling succes, soms niet door eigen inzet, maar door omstandigheden of inzet van anderen. Poëtischer benaderd kan het ook anders verlopen. Zoals de Duitsstalige hip-hop funk soulzangeres Cassandra Steen schreef en zong in Fallen nach oben. Ik ben hier nog nooit geweest, zo hoog boven de grond, met mijn hoofd in de wolken. We vallen omhoog. Als we vallen, vallen we omhoog. Fallen nach oben uit 2009.

0: Ja, Vallen nach oben met Cassandra Steen. Follies is een musical met muziek en liedteksten van Stephen Sondheim en een libretto van James Goldman. Het verhaal speelt zich af in een vervallen Broadway-theater dat gesloopt wordt en waar vroeger een musical-revue gebaseerd op de beroemde Ziegfeld Follies werd opgevoerd. De show volgt een reunie van de Wiseman Girls die destijds optraden in dat fictieve theater. Verschillende van de vroegere showgirls brengen hun oude nummers ten gehore, vaak begeleid door de geesten van hun jongeren zelf. De muziek is een mengeling van muziekstijlen uit de jaren 20 en 30 en roept een nostalgische sfeer op. Waiting for the Girls Upstairs met onder andere voormalig tv-ster Diana Rigg in een opname uit 1987.
1: Hey up there, way up there, what do you say up there?
2: Ben, wouldn't it be wonderful if we were young again?
3: Once was enough, thanks

Ja, zo gaat dit nummer nog een tijdje door. Waiting for the Girls Upstairs uit de musical Follies. Je hoorde de London cast uit 1987 met dus onder andere Van de Wrekers was hij volgens mij Diana Rigg, die tv-actrice. Ja, zo zijn we bijna aan het eind van deze aflevering van Link. Up, Up and Away is een nummer uit 1967, geschreven door Jimmy Webb en opgenomen door de Amerikaanse soul-popgroep The Fifth Dimension met achtergrondzang van leden van The Wrecking Crew. Het is een klassiek voorbeeld van sunshine pop met hete luchtballonnen als thema. Hier uitgevoerd door de Belgische mondharmonica-virtuoos Jean Toets Tielemans. En zo vliegen we omhoog en weg op de golven van de ether. Op naar een volgende link. Bedankt voor het luisteren.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. In Moskou is de jaarlijkse viering van de Dag van de Overwinning aan de gang. Op 9 mei herdenken de Russen de overwinning van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland. De traditionele militaire parade op het Rode Plein in Moskou was dit keer een stuk kleiner vanwege de oorlog in Oekraïne. Poetin had aangedrongen op een staakt het vuren voor deze dag. President Trump drong op 3 dagen aan. De Oekraïense president Zelensky heeft daarmee ingestemd. Wel had hij er moeite mee dat Poetin het bestand alleen maar wilde om de militaire parade veilig te laten verlopen. In Geldrop is bij een woningbrand de 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan, meldt Omroep Brabant. Toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. De oorzaak van de brand in Geldrop is nog niet bekend. Steeds meer jongens vertonen problematisch gedrag dat beïnvloed is door de manosfeer. Dat zeggen forensische instellingen. Die zien steeds meer jongens met grensoverschrijdend gedrag dat voortkomt uit die beïnvloeding, onder meer door de Amerikaans-Britse influencer Andrew Tate. Die vindt dat vrouwen nu veel te veel de boventoon voeren en dat ze ondergeschikt moeten worden aan de man, desnoods met geweld. Het Amerikaanse leger heeft in de Stille Oceaan opnieuw een boot gebombardeerd die volgens hen drugs vervoerde. Van de 3 opvarenden zouden erbij volgens Amerikaanse media 2 zijn gedood. De overlevende werd aan zijn lot overgelaten. De Amerikaanse aanvallen op vermeende drugsboten begonnen in september afgelopen jaar. In totaal werden daarbij al bijna 200 opvarenden gedood. Het Amerikaanse leger heeft nooit bewijs geleverd dat ze drugs vervoerden. De laatste weken is het aantal aanvallen weer toegenomen. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind worden tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS-journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Goedemorgen. Welkom in mijn dozijn, waar ook vandaag onze gast zit te popelen om zijn 12 favoriete platen ten gehore te brengen. Hij heeft een hele bijzondere lijst. Onze gast is Robert Kalfveld. Hij is een geboren Edenaar. In 1988 is hij geboren. Hij ging hier naar de lagere school, vervolgens naar het Marnix, waarna hij de middelbare hotelvakschool heeft gedaan in Wageningen en de hogere hotelvakschool in Apeldoorn. Vervolgens is hij in de evenementenbranche terechtgekomen, waar hij een jaar of 6 heeft gewerkt en van alles heeft gedaan. Daarover later meer. Toen kwam de COVID helaas en heeft hij een switch gemaakt. Hij is accountmanager geworden in Ede bij een transportbedrijf. Dat heeft hij ongeveer 3 jaar gedaan. Daarna weer heel wat anders. Hij ging trainen en begon als coach in een sportschool in Veenendaal, waar hij inmiddels manager is geworden. Hij begeleidt mensen, met name in sporten, maar geeft ook voedingsadviezen. Hobby's: koken, sporten, reizen, muziek, autosport. In Frankrijk gaat hij elk jaar heen. Video en film. Kortom, er is veel over te vertellen. We beginnen met de lijst. En dat is The Temptations. Papa was a Rolling Stone.

0: Papa was een Rolling Stone. Welkom in de studio, Robert.
1: Nou, dankjewel.
0: Leuk dat je er bent.
1: Ja.
0: Een lekkere start. Papa was een Rolling Stone. Ja. The Temptations, kun je er iets over vertellen?
1: Nou, het is natuurlijk een super lekker nummer. Dat is één ding wat zeker staat. Eigenlijk is dit nummer naar voren gekomen tijdens mijn opleiding Hogere Hotelschool in Apeldoorn.
0: Ja.
1: We zaten met wat maten op de spreekwoordelijke kamer. En toen werd er een LP opgezet met letterlijk dit nummer. En toen dacht ik, zo, dat is wel heel erg, klinkt wel heel erg goed. Dus dat doet me wel gewoon daar mooi aan terugdenken. Ja,
0: ja.
1: Ja, prachtig.
0: Volgens mij is die ook ooit gezongen door George Michael.
1: Dat volgens mij ook inderdaad. Maar ik vind dit nummer wel zelf de lekkerste.
0: Ja, ja. Het swingt goed. Het
1: swingt alle kanten op.
0: Ja. En de volgende die we zo gaan luisteren is van Dire Straits. En ja, die hebben natuurlijk ontzettend veel muziek en albums gemaakt. En wat maakt dat je Sultans of Swing hebt gekozen, nou, boven al die anderen?
1: Nou, het was eigenlijk een beetje een loterij, want het zijn er zoveel. Maar de Sultans of Swing zit gewoon zo'n heerlijke gitaarmoment in. Dat ik denk van, ja, die moet gewoon bovenaan staan. Ik bedoel, Mark Knopfler is gewoon een held. Op de gitaar.
0: Een held voor jou, ja.
1: Ja, en ik vind al zijn muziek van Sultans of Swing top. Ik heb ook meerdere LP's van hun thuis liggen.
0: Heb je ze ook ooit live gezien?
1: Nee.
0: Oh,
1: nee,
0: dat is jammer.
1: Nee. Dat is wel iets wat ik wel heel graag had nog wel kunnen willen meemaken. Alleen, ja, dat...
0: Het is er niet van gekomen.
1: Nee, helaas niet. Nee.
0: Nou.
1: Iets voor de toekomst. Wellicht.
0: Kun je zo naar je gitaarsolo luisteren hier in de studio. En daarna krijgen we Kenny Loggins. Maar daarover later meer. We beginnen met Sultans of Swing.

0: Danger Zone van Kenny Loggins. Nou, dat knalt er wel in, hè?
1: Wat een nummertje, hè?
0: Nou, daar kun je lekker op sporten, denk ik, of niet?
1: Nou, als het goed is, hebben ze bij mij op de sportschool nu staat de muziek keihard aan. Dus ze zullen daar waarschijnlijk wel extra motivatie hebben nu.
0: Ja, dat lijkt me ook. Even goed een keer gaan. Maar over je sportschool gesproken. Mm-hmm. Je bent begonnen als coach.
1: Klopt, inderdaad. Ja. Ik ben begonnen als coach bij een sportschool in Veenendaal. En zodoende daar mijn passie gevonden om ook echt mensen te helpen in het eigenlijk in een betere levensstijl.
0: Ja.
1: Dan moet je denken aan bewegen, maar ook daarnaast natuurlijk advies over voeding. En hoe je nou gewoon letterlijk het beste uit jezelf kan halen.
0: Ja.
1: Dat nu een kleine 2,5 jaar aan het doen. En in de tussentijd gewoon opgegroeid tot clubmanager. Dus dat is nu mijn clubpie.
0: Het is nou je clubpie, ja. Is het een grote clubpie?
1: Ik denk dat we in totaliteit best wel 600 leden hebben in totaal ongeveer.
0: Zo.
1: Dus het is een mooie club en hele attente en lieve sporters allemaal.
0: Nou, bijzonder. En je begeleidt mensen echt met schema's, met programma's?
1: We begeleiden mensen inderdaad met trainingsschema's. Daarnaast natuurlijk geven we ook advies over voeding. Eigenlijk die combi bij elkaar. Dat gaat er ook voor zorgen dat je een gezondere levensstijl tegemoet kan gaan. Inderdaad. Ja. Ja.
0: En dat lukt ook. Mensen lopen blakend over straat.
1: Ja, ze gaan wel met zelfvertrouwen de deur uit. En dat helpt ze gewoon in een betere voor de dag te komen.
0: Ja, ja. Mooi. En daarna krijgen we een nummer Mötley Crüe, als ik het goed uitspreek.
1: Mötley Crüe, ja.
0: Mötley Crüe. En Kickstart My Heart, over sporten gesproken.
1: Nou ja, god, ik denk dat dit nummer ook wel de nodige energie gaat opleveren zometeen. Het is wel een apart genre, maar ik vind het zelf heel erg gaaf.
0: Oké, we kunnen gaan staan swingen zo.
1: Ja. Wilbert zet de muziek maar ietsjes harder zometeen.
0: Mötley Crüe. En daarna krijgen we Goldfish. Maar daarover later meer. We beginnen met Mötley Crüe, Kickstart My Heart.
1: Yeah.

elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Choose Your Own Adventure van Goldfish. Inderdaad. Gezongen door Emily Bruce, heb ik begrepen.
1: Precies, inderdaad. Ja, lekkere muziek toch?
0: Lekkere muziek, even iets rustiger hè, dan de voorgaande.
1: Nou, die andere was op zich wel uptempo van Mötley Crüe. Ja. Maar ja, een mooi nummer ook, Kickstart My Heart. Met uiteraard gebaseerd op Nicky Six, die destijds een overdoos had. En letterlijk in de ambulance weer gereanimeerd werd met een mooie dosis adrenaline. Ja, ze doen dat nummer.
0: De zogenaamde kickstart. Ja. En het is gelukt kennelijk.
1: Ja, ze hebben het nummer gemaakt, dus dat klopt.
0: Oké, maar Goldfish, Choose Your Own Adventure.
1: Precies.
0: Over avonturen gesproken. Mm-hmm. Jij bent in Zuid-Afrika geweest, heb je stage gelopen.
1: Klopt, ja.
0: Vertel, wat heb je nou allemaal gedaan?
1: Ja, ten eerste is Zuid-Afrika gewoon een prachtig land om naartoe te gaan. En ik had destijds de mogelijkheid voor mijn hogere hotelschool om daar op stage te gaan.
0: Oh, super, ja.
1: En ja, de kans gewoon met beide armen aangegrepen.
0: Uiteraard.
1: Ja, prachtig land, letterlijk. Je wordt midden in de bush gedropt, als het ware. En ik moest daar...
0: Tussen de wilde dieren?
1: Ja. Nou ja, ze lopen overal rond. Dus als je daar tussen de wilde dieren en de mensen moet gaan helpen, is het wel spannend. Ja. We hadden daar een lodge, als het ware, waar je met maximaal 10 mensen te gast had. En ik zat daar nog met een kok en een ranger en letterlijk met z'n drieën midden in de bush.
0: Geweldig. En daar gingen jullie inderdaad koken voor groepen? Of?
1: Ja, nou, het was zelfs wel erg natuurlijk. Je had natuurlijk 's morgens ontbijt. Dat werd heel vroeg geserveerd. En als je dan even niet oplette en je liep naar binnen en liep naar buiten, zaten de baboons letterlijk gewoon op je tafel alles weer kapot te maken. Dus er moest wel iemand bijblijven.
0: Ja. En jullie deden de hele dag de groep van voedsel voorzien, zeg maar.
1: Nou ja, nee, op een gegeven moment in de middag gingen ze natuurlijk, de mensen gaan dan op game drive als het ware. Dus gaan ze door de, ja, lekker op safari.
0: Ja.
1: En in de tussentijd hadden wij een soort, gewoon lekker, eigenlijk even lekker vrij. En dan konden we de boel weer gaan preppen voor...
0: Beetje organiseren voor de avond.
1: Precies, voor de avondshift. Om dat allemaal weer goed gereed te hebben. Zodat ze een mooie zonsondergang tegemoet konden zien.
0: Ja.
1: Lekker met een drankje op de veranda. En een mooie rivier met de
0: nelpaard. Ik kan me voorstellen dat je ook nog had kunnen denken... Hé, hier blijf ik. Dit vind ik wel geweldig.
1: Ja, ook al regelmatig een paar keer terug geweest. Ik ben naar Botswana geweest. Wat natuurlijk ook een heel mooi land is. En waarschijnlijk aan het eind van dit jaar weer naar Zuid-Afrika.
0: Ooh.
1: Maar die plannen zitten nog een klein beetje in kannen en kruiken.
0: Ja,
1: met
0: dat blijft
1: de kerosineprijzen tegenwoordig.
0: Oh ja, dat sowieso. Ja. Eens even kijken. Nou, een avontuur zo gezegd.
1: Ja,
0: en ik hoorde net nog van een stage in Oostenrijk. Heb je ook stage gelopen?
1: Klopt. Ook heel erg mooi. We hebben natuurlijk daar in Salzburg stage gelopen. Ja, was mijn eerste buitenlandse stage destijds.
0: Oh.
1: Ja.
0: Een hele andere keuken dan de Zuid-Afrikaanse lijn.
1: Ja, dat is de Deutsche Grundlichkeit die daar naar voren komt. Hè. Dus alles heel strak en heel erg...
0: Grote schnitzels.
1: Tussen haakjes, ja.
0: Ja, mooi. En we gaan zo door naar Bomba Estéreo. En dat nummer heet Fuego.
1: Heerlijk nummer, Joe.
0: Ja, ik heb hem bekeken. Het ziet er inderdaad heel swingend uit.
1: Ja.
0: Wat maakt dat je deze hebt gekozen?
1: Heel grappig. Vanwege een voetbalspel, FIFA. En daar zat hij in.
0: Oh.
1: Ja, en het is gewoon de dag wel een heerlijk nummer. Ja.
0: Is het Braziliaans? Of het is,
1: het is Braziliaans, inderdaad.
0: Ja. Mooi. Bomba Estéreo. Daarna de Trucks met Wild Thing. Maar we beginnen met Bomba Estéreo Fuego. All right.

0: Wild Thing. Nou, was even wat anders dan het nummer daarvoor. Van de Trox, ja, bekend nummer, lekker nummer. Het bestaat al 60 jaar.
1: Ja, god, ik zat het op te zoeken. En toen dacht ik ook zelf van, zo, dat is best wel een tijd terug alweer. Maar ja, een heel ander nummer dan het nummertje ervoor.
0: Ja.
1: Bombe Stereo, lekker een beetje Zuid-Amerikaans. En dan gaan we in één keer hop door naar Noord-Amerika.
0: Naar het noorden, ja.
1: Ja, heerlijke switch.
0: Wild Thing. En het nummer wat we zometeen krijgen heet Born to be Wild. Dat komt ook uit een film, toch?
1: Ja, dat komt uit een film, Easy Rider. Dat is ook een hele oude film uit de jaren 60, als ik me niet goed vergis. Ja, is een heerlijke muziek ook om gewoon onderweg naar te luisteren. Ja, de reden dat ik dat zeg, we gaan jaarlijks naar een autorace in Frankrijk.
0: Ja.
1: En dat heet de 24 uur van Le Mans. En ja, dan rijden ze inderdaad 24 uur. Rondjes. Ja. Maar daar onderweg naartoe hebben we natuurlijk altijd muziek op staan in de auto. En het nummertje van Steppenwolf, Born to Wild, past daar perfect bij.
0: Ja,
1: onderweg.
0: Dat zal, ja.
1: Ja,
0: dat ook een soort easy rider.
1: Precies.
0: Op weg naar Frankrijk.
1: Ja, af en toe een beetje gas bijgeven als het een beetje kan. En als de politie niet kijkt. Maar ja.
0: Leuk. Want je hebt nou eigenlijk door de lijst heen wel wat meer filmmuziek, videomuziek. Wat, heb je daar specifiek iets mee?
1: Ja, nou god, ik kijk eigenlijk heel veel films. Ik vind films kijken sowieso leuk. Dat deed ik vroeger al toen ik jong was. Ja, er komen er zometeen nog een paar aan. Maar dat gaan we nog niet verklappen natuurlijk.
0: Nee, zeker niet.
1: Maar ja, filmmuziek is gewoon... het ondersteunt gewoon ook een bepaalde actie in een film. En dat maakt het de beleving des te mooier. Dus als, daar heb je dan ook weer een herinnering aan.
0: Ja, ook dat. En als je dan de muziek hoort, dan zie je ook de film weer voor je. Hè?
1: Precies. En zelfs een beetje kippenval momentjes af en toe natuurlijk. De goosebumps die dan op de arm weer omhoog komen.
0: De goosebumps. Want wat Easy Rider was, vond jij een mooie film, begrijp ik?
1: Is een leuke film, ja. Inderdaad. Ja. Maar ik vind met name de muziek vind ik eigenlijk het gaafste erin.
0: Het mooist. Ja. Grappig, ja.
1: Ja.
0: Steppenwolf. We krijgen zo Steppenwolf, Born to be Wild. En dan kun je weer even terug op de snelweg richting Frankrijk.
1: Ja, ik pak de autosleutels alvast.
0: Tot, ja. En daarna gaan we door weer heel wat anders. Johnny Cash. Maar daarover later meer. We beginnen met Steppenwolf.
1: Right.
0: Born to be Wild.
1: Ja.

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Johnny Cash.
1: Ja, met Folsom Prison Blues. Dus, als we het net over oude nummertjes hadden, deze is nog weer 10 jaar ouder dan de vorige.
0: 70 jaar, ja. Hij is van 56.
1: Ja.
0: En hij zat in de gevangenis, Johnny?
1: Hij heeft dit nummer geschreven voordat hij de gevangenis inging. Dat gaat dan over een gevangenis in Folsom Prison in Amerika.
0: Ja.
1: En uiteindelijk is hij daar ook zelf in terechtgekomen. Omdat hij ook de gevangenis moest vanwege, je raadt het niet, drugsgebruik destijds
0: nou,
1: in die tijd.
0: Ja.
1: Je verwacht het niet.
0: Maar, zou je niet verwachten bij zo'n man, hè?
1: Dus heerlijk nummertje. En eigenlijk die muziek die ben ik ook een beetje gaan volgen vanwege mijn stage. Mijn eerste hotelstage in Salzburg. Waardoor iemand mij op de kamer het... Johnny Cash liet luisteren en dacht van zo, dit is op zich ook wel een hele mooie muziek.
0: Ja. Raakt hij er een beetje bekend mee?
1: Precies.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Ja. De volgende is een zeer dramatisch nummer van Falco, Gene.
1: Ja.
0: Dat is ook een heel lang nummer.
1: Ja, klopt.
0: Een lekker nummer om op mee te zingen.
1: Je zou denken, waarom staat dat nummertje nou in de lijst?
0: Waarom staat hij in de lijst? En wel op nummer 3.
1: Ja, hij heeft niet met mijn achternaam te maken, Kouwveld. Het is niet omdat het een Duits Oostenrijks nummer is. Maar
0: nee.
1: Wij luisterden het destijds onderweg op vakantie. En ik heb een leuke familie. En dan gaan we dat nummer altijd keihard meeschreeuwen in de auto. En als je dan denk ik naast ons rijdt en naar binnen kijkt, denk je, wat zijn die lui aan het doen? Maar het is gewoon er zit gewoon een mooie emotie en herinnering voor mij aangekoppeld. Ja. Vakanties met
0: allemaal op weg naar Frankrijk, dit nummer ook.
1: We zijn veel naar Frankrijk gegaan, ja.
0: Ja.
1: Dus dit nummer kwam dan ook daar weer voorbij. Ja.
0: Dus inmiddels ken je al die nummers die jullie draaiden in de auto by heart, zeg maar.
1: Ja, en we schreeuwen ook altijd mee. Dus dat dat ziet er soms voor de medemens op de weg misschien een beetje apart uit.
0: Ja.
1: Maar dat interesseert me helemaal niks.
0: En ik kan me herinneren, ik heb het niet. Hier zat ook een uitgebreide video bij. Dat was destijds een van de eerste volgens mij met zo'n uitgebreide video.
1: Ja, dat kwam toen een beetje opzetten in die tijd. En de video's, dat maakt het wel gewoon mooi. Kun je ook gewoon inlezen ook wat het nummer ook. Hè? Het is natuurlijk ook een heel mooi nummer als je er gewoon goed naar luistert wat de tekst inhoudt. Ja.
0: Het is een prachtig nummer.
1: Ja.
0: We gaan er zo naar luisteren. En daarna krijgen we Bryan Adams. Wat kun je daarover vertellen?
1: Nou, zoals we net al een beetje gemerkt hebben in de lijst, er komt best wel wat filmmuziek naar voren. En dit is ook weer een nummertje uit de film Robin Hood. Destijds. Prince of Thieves. Met Kevin Costner.
0: Oh ja.
1: En ja, dit nummer luisterde ik al op een hele jonge leeftijd. Samen met mijn moeder. En daar gingen we dan ook samen mee dansen. En dat blijft me dan gewoon heel erg bij.
0: Leuk.
1: Want het is het nummer weer voorbij komt.
0: Ja.
1: Ja.
0: We beginnen met Genie van Falco.
1: Jawohl.
0: Jawohl.

0: Bryan Adams, I Do It For You. Ook filmmuziek.
1: Precies. Kwam weer uit de Robin Hood film inderdaad voorbij gecijpeld. Ja, hoop filmmuziek wat er in de lijst voorbij komt.
0: Ja.
1: Klopt. Ja.
0: Maar Robin Hood, kun je er iets over vertellen?
1: Ja, als je hem nog niet gezien hebt, de film, moet je hem kijken. Want het is spelen gewoon hele goede acteurs in. Ja. Kevin Costner, Morgan Freeman, Alan Rickman. Dus dat zijn wel gewoon toppertjes uit de filmindustrie.
0: Ja.
1: Zeker de moeite waard om te kijken een keer.
0: Oké. Okay. Ja. Je had hem vroeg met je moeder gekeken, heb ik begrepen?
1: Ja, op jonge leeftijd al. Natuurlijk. Op dat moment dat de film uitkwam was ik 3. Dus daar herinner ik me nog niet zoveel van. Maar dus dat was een op latere leeftijd wel de film gezien. Dat was heel erg mooi.
0: Ja. Ja, heb je ook bijzondere herinneringen aan?
1: Precies.
0: Ja. We gaan zometeen door naar jouw nummer 1.
1: Ja.
0: Maar dat is een superklassieke. Maar ik wil eerst nog, we gaan eventjes terug naar jouw hogeschoolperiode in Apeldoorn. Mm-hmm. Daar hebben we het nog niet over gehad. Daarna ben je de evenementenbranche in gegaan. Wat heb je daar zo ongeveer gedaan?
1: Ja, een breed scala aan opdrachten eigenlijk. We deden evenementenbranche in live cooking demonstraties. Dus dan gaan we gewoon workshops geven bij de mensen thuis of op locaties. Dan moet je denken aan een paella workshop of een barbecue workshop. Of gewoon leuk. Alles wat je maar met koken en kan leren aan en aan de mensen mee kan geven.
0: Ja.
1: En dat stroomde op een later punt een beetje over in de arcade / gaming industrie.
0: En dan heel wat anders.
1: Ja, en dat deden we ook op locatie. Maar dan meer met virtual reality. En de Max Verstappen racing seat. Dus Max Verstappen natuurlijk kwam toen net op. En dan kon je gewoon live in zo'n stoel gaan zitten. En je letterlijk als een Formule 1 coureur wanen. En in zijn auto gaan rondrijden. Met in zo'n kuipje. En voor de tv. En dan je rondetijden noteren. En kijken of jij sneller was dan natuurlijk de meneer Verstappen.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Hey, we zijn bij jouw nummer 1 aangekomen. Precies. De Golden Earring.
1: Ja.
0: Wat maakt dat je voor deze hebt gekozen op nummer 1?
1: Golden Earring, Radar Love. Ja, all-time klassieker. Natuurlijk, dit jaar hadden ze natuurlijk ook hun afscheidstournee. Ik ben meerdere keren naar een optreden van hun nog geweest. Toen de band nog.
0: Maar niet naar het afscheidsoptreden?
1: Nee, had ik helaas geen kaartjes voor weg te krijgen. Nee. Maar wel in het verleden naar meerdere optredens van hun. Toen de band nog natuurlijk compleet was. Gewoon muziek die me gewoon bijblijft en uiteraard ook lekker te luisteren is natuurlijk weer in de auto. En het nummertje Radar Love. Ja,
0: ja.
1: Er zijn er een x-aantal, maar deze staat gewoon op nummer 1 bij mij. Ja,
0: ja, dus echt jouw nummer 1.
1: Precies. Ik kan ik eigenlijk elke dag wel luisteren.
0: Ja. Ja. Ik dank jou hartelijk voor jouw mooie gevarieerde lijst.
1: Ja.
0: En ik dank Ruben voor de techniek. Mijn naam is Lucette Lantinga. En graag tot een volgende keer. We gaan erin met Radar Love.
1: Jullie ook.
0: Golden Earring. Dankjewel, Robert.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 12 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panamese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn binnengekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek. Hij bleek inderdaad besmet en hij staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Jette begint vandaag op Sint Maarten, daarna volgen Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Onlangs stelde de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie dat Caribische Nederlanders achtergesteld worden ten opzichte van Europese Nederlanders. Zo zijn er geen werkloosheidsuitkeringen of kindgebonden budget. 1 op de 3 inwoners leeft in armoede. Het kabinet wil een structurele investering van 30 miljoen euro voor het sociale minimum. In Moskou is de jaarlijkse herdenking van de overwinning op Nazi-Duitsland gehouden. De militaire parade op het Rode Plein was dit keer een stuk soberder, omdat president Poetin bang is voor drone-aanvallen uit Oekraïne. Mede daarom drong hij aan op een staakt het vuren. Na bemiddeling van de Verenigde Staten hebben Rusland en Oekraïne afgesproken 3 dagen de wapens te laten rusten. In Gelderop is bij een woningbrand een 37-jarige bewoner om het leven gekomen. Omwonenden belden vanochtend de brandweer toen ze een rookmelder hoorden afgaan. En toen de brandweer en ambulance bij het huis aankwamen, was de man al overleden. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en...

0: Studio C. Een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Bea Koops.
1: Dag luisteraars, hartelijk welkom bij Studio C op zaterdag 9 mei. Techniek doet Ruben Landman en ik zal de presentatie Bea Koops. We gaan er weer een heel erg leuk programma van maken. Tenminste, dat vind ik altijd wel. Het is altijd een heel fijn programma om te doen. Zometeen zitten er een aantal beeldende kunstenaars bij mij aan tafel. Van de maakplaats willen we alles over weten natuurlijk. Dan heb ik een telefoongesprek met Guus Kuyt. Hij is galeriehouder in Harskamp. Over zijn expositie al daar. En het is de dag van de molen, de Nationale Molendag vandaag. En ik heb Willem ten Brink uitgenodigd. Hij is stadsmolenaar en natuurlijk willen we alles weten over zijn Concordia molen en de molens in Ede. Dan heb ik Jaap van Ree aan tafel. Hij is amateurhistoricus en we gaan daar weer over de geschiedenis van Ede praten. We beginnen met muziek. The Beatles, Here Comes the Sun.

0: VOC Beeldende Kunst.
1: Met hun hart voor creativiteit hebben 7 kunstenaars uit Ede de handen ineengeslagen om een warme plek voor iedereen te creëren waarin je tot bloei kan komen. Dit is de Maakplaats Ede en bij mij aan tafel zitten 3 van de 4 van de 7 kunstenaars aan tafel. Joyce Mitox, welkom.
2: Hoi.
1: Rianne Doller, welkom. En René Arns, ook welkom bij mij aan tafel. We gaan het eens even hebben over de Maakplaats.
3: Ja, leuk.
1: Hoe is dat ontstaan?
4: Het is eigenlijk vanaf de stamtafel is dat ontstaan. Er waren 3 kunstenaars die wilden heel graag een bijeenkomst vieren. Dat is regelmatig wordt dat in Cultura gegeven. Er werden steeds meer kunstenaars betrokken zeg maar bij het proces. En toen hadden ze iets van, we moeten een pand hebben. En dat is de Maakplaats geworden.
1: Juist. En hoe kom je daaraan, aan zo'n ruimte waar je dan je uit kunt leven eigenlijk?
3: Nou ja, een van de kunstenaars, Rosalie Fournier, die was eigenlijk al de drijvende kracht in het vinden van de ruimte, denk ik. Die kwam erachter, die liep al maanden te zeuren bij die locatie. Ja. Van, is er wat vrij, is er wat vrij? En kreeg steeds negatief. Maar op een gegeven moment zei, ja, over 6 weken is er een ruimte. Dus dat was een kans en die gooiden ze in de groep. En toen ging het ineens heel snel, hè? Want toen hebben we met z'n allen heel snel de kop bij elkaar gestoken. En zeiden, nou, dat gaan we gewoon doen.
1: Ja.
3: We beginnen gewoon. We dragen allemaal bij. En dan kunnen we de huur ook betalen. En dan gaan we kijken of dat concept van
1: Want
3: de grond kan.
1: Over welk gebouw hebben we het dan?
2: Het is de Oranjelaan 7 in Ede. Dat is de oude school bij het station.
1: Juist. Ja. En daar zijn allerlei ruimtes die gebruikt worden voor creatievelingen. Zoals jullie.
2: Ja.
3: Ja.
1: En dan hoe start je? Ede doet bonnen, verzamelen van geld, weet ik wat allemaal.
3: Ja, het ging als een speer.
1: Ja, het ging.
2: Het begon eigenlijk te stromen. Er kwamen uit alle hoeken en gaten, kasten en tafels en materiaal en stoelen.
1: Ook spullen,
2: en oude krukjes. Ja.
3: Ook hier van Cultura kregen we allerlei meubels. Hele mooie grote stevige tafels. Echt fantastisch. En ladekasten. Dat kwam, maar het stroomde van alle kanten.
2: Alsof
3: binnen
2: het
3: een week al wordt ingericht.
1: Ja, geweldig.
3: Dat is echt ongelooflijk.
1: Geweldig is dat, hè?
3: Ja?
1: Dat gebouw is een oude school. Ik ken het. Dan start je met elkaar. Hoe is er een vereniging? Is het een stichting? Hoe gaat dat dan?
2: Voor nu zijn we gewoon een collectief van 7 kunstenaars. En we willen gewoon heel graag ergens beginnen. En dan gaan we gaandeweg wel ontdekken welke vorm het mag hebben. En ook we hopen dat we later ook een vaste ruimte gaan krijgen. Dat niet anti-kraak is. Maar je ziet heel erg dat je eerst moet bewijzen dat iets belangrijk is voor je zeg maar meer steun krijgt van de politiek en van de samenleving en zo.
1: Ja.
2: Dus we zijn nu eigenlijk gewoon aan het spelen en het ontdekken, wat ook heel belangrijk is in de kunst. En dan komt er vanzelf een vorm uit waarin we het gaan vastleggen, want het gaat nu gewoon in vertrouwen.
1: Juist.
3: Ja.
1: Hoe ziet jullie collectief eruit? Wat voor kunstenaars zitten daar? Ja.
4: Ja, het zijn verschillende eigenlijk van allerlei soorten. Zoals Rianne is met textielkunst bezig. René is met verf en met tekenen bezig.
1: En jij, Joyce?
4: Ja, ik ben ook met acryl. Ik doe een beetje fotografie, dichtkunst. Eigenlijk van alles wat, als het maar creatief is. En een soort van uiting van jezelf. En het is gewoon... Wat ik heel erg belangrijk vond, is gewoon een soort community stichten met mensen met dezelfde passie. En daar gaat het vlammetje nog meer van opborrelen. En als ik zie hoeveel mensen hier behoefte aan hebben en hoeveel het goed doet voor mensen die toch een beetje ook buiten de samenleving hebben gezeten en die nu hun vaste plekje beginnen te vinden. Ja, dat vind ik heel waardevol.
1: Je versterkt elkaar ook, denk ik.
2: Dat, en we zijn allemaal ook heel anders. Dat is wat het zo mooi maakt. We zijn verenigd in dezelfde droom, maar we doen allemaal heel erg ons eigen ding.
1: Ja. Hebben jullie ook speciale tijdstippen dat jullie daar zijn? Hoe gaat dat?
2: We hebben wel een schema. Ik geef bijvoorbeeld op woensdagavond altijd een cursus. En we hebben ook een paar keer per maand een vaste inloop. Een stamtafel waar iedereen welkom is. 25 mei om 3 uur is de eerste in de Oranjelaan, zeg maar. En we zijn nu ook nog een beetje aan het ontdekken wat de andere momenten worden.
3: Ja.
2: Als je ons volgt op Instagram, dan... krijg je te horen wanneer de dingen zijn. En er is ook een nieuwsbrief.
1: Juist. Ja. En via Facebook waarschijnlijk ook melden.
2: Ja.
3: Ja.
1: Facebook. Dat is heel belangrijk. Hè?
3: Ja.
1: Voor een grote groep. Om een grote groep mensen te bereiken. Officieel is de opening Straks om 3:00.
3: Ja. Ja.
1: Hoe ziet dat eruit, een opening? Met veel dweilorkest? Of...
4: Nee, we hebben het een beetje rustig gehouden. Gewoon mensen die interesse hebben, zeg maar. En naasten. En mensen die al betrokken zijn bij de stamtafel bijvoorbeeld. En gewoon een beetje een kijkje geven in wat we doen. Dus we proberen de ruimte te tonen. Zou een beetje feestelijk zijn met een paar hapjes en drankje. En gewoon vieren dat je samen kan zijn. En het begin. En
2: er wordt wel een lintje losgemaakt door de cultuurmakelaar Hanneke.
1: Hanneke van Laar.
2: We gaan de grootste tekening van Ede maken.
3: Ja.
2: Dus als er mensen zijn die willen helpen, kom vooral langs.
1: Ja, het wordt echt een happening.
2: Ja. Ja, dus het is heel bescheiden, maar het wordt een happening.
4: Ja, ja. Dat is waar.
1: zijn mensen gewoon ook door de week welkom? Of zijn er openingstijden? Of?
4: Daar zijn we nog naar op zoek, zeg maar. Dat is wel uiteindelijk de bedoeling. Omdat het allemaal zo snel verlopen is, moeten we ons nog eventjes oriënteren wie wat wanneer waar aanwezig is. Ja. Er worden ook op den duur kunnen in de toekomst workshops gegeven worden. Rian is daar al mee bezig met de quilt. En dat gaat alleen maar. En ik hoop, dat is mijn wens, zeg maar, om ook bij verschillende zorginstellingen en ook bij scholen, om hierbij betrokken te raken. Ja. Dat je gewoon echt mensen kan verbinden aan elkaar.
1: Ja, want het is ook belangrijk om de jeugd erbij te krijgen.
4: Oh, dat is absoluut. Echt.
1: Want jullie zijn een bepaalde leeftijd. De meeste beeldend kunstenaars die daar tijd voor hebben, die zijn wat ouder.
2: In de quiltwereld ben ik jeugd, hoor.
1: Jij bent jeugd in de quiltwereld. Voor mij ben je ook jeugd. Maar dat is ook belangrijk, hè?
3: Ja.
1: Want hoe gaan jullie dat dan doen?
4: Ik heb zelf een aantal workshops op scholen gegeven. En ja, dat is wel weer de bedoeling om dat op te pakken, zeg maar. En daar jongeren enthousiast te krijgen. Ik vind het heel belangrijk, want cultuur is meer dan alleen een beetje mooie plaatjes maken. Het is ook jezelf ontdekken, maar ook de ander. Het is ook leren samenleven met elkaar. En dat gun ik gewoon iedereen.
1: Ja. René, jij maakt schilderijen. Ja. Ik ken jou nog van de cultuurprijs in Kernhem.
3: Ja.
1: Hoe is het met jou, met jouw werk? Gaat het maar door?
3: Ja, dat stopt niet meer, hoor. Dat vlammetje is aan. Maar dat is ook, dat is goed even vragen, want dat is een van de redenen waarom ik ook hier ingestapt ben. Mijn leven is zo ongelooflijk veranderd 4 jaar geleden door het feit dat ik dat sluimerende talent mocht ontdekken. Waardoor mijn hele wereld is veranderd. Je loopt letterlijk anders rond en je kijkt anders. En dat is wat ik graag bij iemand zou willen helpen aansteken. Dat vuurtje. Als er maar 1 is, dan vind ik het, dan moet al meer dan genoeg.
1: Je wil mensen gewoon over drempels helpen.
3: Ja,
1: ook.
3: Gewoon dat, de kans geven om dat te ontdekken.
1: Ja,
3: en mooi. Dat is denk ik het mooiste van dit initiatief. Dat die kans er dan ook is op een heel laagdrempelige manier.
1: Ja, nou, en begon gewoon aan een stamtafel in Cultura.
4: Ja.
1: Waar iedereen gewoon bij aan kon schuiven.
4: Ja.
3: Nog steeds.
1: Jan, Jantina is een van de hoofdgasten, denk ik, nog steeds.
2: Een van de kunstenaars.
1: Ja, geweldig. Ja. Leuk. We blijven jullie volgen.
4: Leuk.
1: En misschien ook ooit eens met een camera erbij, weet ik veel.
2: Wees welkom.
3: Komt leuk, altijd zeker. Welkom.
1: Heel veel plezier en ook heel veel plezier met de opening.
2: Dank
3: je wel.
1: En dat is de Maakplaats en het is aan de Oranjelaan nummer 7. En de opening is vanmiddag om 3:00. Dat is zaterdag 9 mei. Dus mensen die willen, altijd welkom.
2: Ja.
3: Ja.
4: Heel erg bedankt.
3: Dank je wel.

0: Studio C, Beeldende Kunst.
1: Ja, aan de telefoon heb ik Guus Kuyt. Hij is galeriehouder van Galerie Zuid in Harskamp. Dag Guus.
2: Goedemiddag.
1: We gaan praten over de lentetentoonstelling. Die is tot met 6 juni.
2: Ja, dat klopt.
1: Die kunnen we nog bekijken. Wat is er te zien?
2: Ja, er is heel veel te zien. We hebben 3 schilderessen die elk op hun eigen manier eigenlijk vaak met de natuur bezig zijn. Zoals Willeke Jonkers, die zoekt het meer in het sfeervolle, het dromerige van de natuur. Maar ook mensen schildert ze, vrouwen die piano spelen, danseressen en dergelijke. Maar het is vooral een beetje dromerig haar werk. Dan hebben we Reinie Klomp, die schildert Italiaanse landschappen en bloemstillevens. En vooral belangrijk bij haar werk is kleur. Ze denkt kleuren, zegt ze zelf. Het zijn hele kleurrijke, grote, vlot opgezette schilderijen. Dan krijgen we Antoinette Leunen, die vergroot de natuur uit. Hè. Bijvoorbeeld een detail van een varen, daar maakt ze een heel groot schilderij van. Een varen komt dan als een boom in een kleurrijke omgeving op je over. Dus ze vergroot de natuur uit en maakt er eigenlijk iets nieuws van. Je zou het abstraheren kunnen noemen eigenlijk. Dan hebben we daarnaast Wil Breeschoten, die maakt sieraden en die maakt vooral kettingen. En kettingen met allerhande materialen, met hout, met kurk, met steen, met edelsteen, met half edelsteen, met glas. Eigenlijk, je kunt het zo gek niet bedenken of ze werkt het wel in haar kettingen. En belangrijk daarbij is vooral dat ze draagbaar zijn, dus dat ze goed te dragen zijn, goed passen om je nek en dergelijke. Dan krijgen we de keramisten, Ed en Jette Meisenberg, een keramisten-echtpaar. Hij doet het kleiwerk, hij maakt de vormen. Jette die glazuurt en die stookt de ovens. Komen uit Zetterbosch en die hebben hele kleurrijke keramiek. Vooral veel vogelachtige voorwerpen, beelden. Die kunnen zomer en winter buiten staan. En daarnaast hebben ze een serie fasen gemaakt waarbij ze uitgaan van een vrouwentors. En die vrouwentors van 20 tot 80 centimeter hoog is dan een hele grote vaas die je als object neer kunt zetten, maar ook als vaas kunt gebruiken.
1: Ja. Ja, hoe belangrijk is, je hebt veel afwisseling altijd. Hoe belangrijk is dat om veel afwisseling te hebben?
2: Ja, nou, mensen die bij ons komen, die komen van ver vaak, hè. Er komen gewoon mensen van dichtbij. En ja, dan moet je ze toch wel wat te bieden hebben en ook wel wat afwisseling hebben, vinden wij eigenlijk. Dat ze niet eigenlijk bijna voor niks komen. We hebben een keer bezoek gehad, 2 jaar terug, van mensen die waren, voordat ze bij ons kwamen, waren ze in Bussum op een tentoonstelling geweest. En toen zeiden ze, ja, er hingen 7 schilderijen in een hele grote ruimte. En wij waren vanuit Apeldoorn daar naartoe gegaan. En ja, ze voelden zich eigenlijk een beetje bekocht om voor die 7 schilderijen zo'n grote reis te maken eigenlijk.
1: Ja, begrijpelijk.
2: Ja.
1: Ja. Alles wordt verkocht ook bij jou?
2: Het meeste is eigenlijk wat te koop, ja.
1: Ja. Dat is ook altijd heel erg leuk. Je hebt een antiquariaat erbij, hè? Hoe is daarmee?
2: Ja, we hebben eigenlijk veel tweedehands boeken. En op allerlei, ja, niet eigenlijk op allerlei gebied, maar we hebben veel literatuur. Ook heel veel kunstboeken. Ik vind zelf dat we een hele mooie collectie kunstboeken hebben. Toch ook wel bijzondere boeken. Niet altijd de boeken van Rembrandt en Van Gogh en Renoir en zo. Maar ook toch wel wat minder in het oog vallende kunstenaars. Dus dat is wel, vinden we, ja, daar zijn we heel tevreden over.
1: Ja.
2: En daarnaast hebben we heel veel, ja, nu in het, dat noemen we het oude keukentje, daar hebben we een grote collectie nieuw oud glas staan. Dus nieuw, dat wil zeggen dat het verteerd bij ons staat. En het is wel allemaal oud glas, wat alles ergens anders in een huiskamer of ergens gestaan heeft.
1: Ja, glas met een geschiedenis.
2: Ja.
1: Je bent open ook op Hemelvaartsdag, las ik.
2: Ja, dat klopt, ja.
1: Dat is ook, want de openingstijden zijn donderdag tot met zaterdag.
2: Ja, van 2:30 tot 5:00.
1: Ja, het is goed allemaal bij te benen nog, al het werk wat je eraan hebt. Want het is zonder dat je maakt ook nog schilderijlijsten.
2: Ja ook, inderdaad, ja. Het is goed bij te. We vinden het ook allebei heel leuk, Anneke en ik. En we zijn er heel veel mee bezig. En we hopen er zo lang mogelijk als kan mee door te gaan eigenlijk. Hè?
1: Ja.
2: Net zoals als jij met de radio.
1: Ja, we blijven enthousiast, hè Guus?
2: Ja.
1: Dat is belangrijk.
2: Ja.
1: Nou, ik wil even zeggen dat je ook nog gesloten bent op 11, 12, 13, 14, dus tot met 20 juni. Dan zul je waarschijnlijk een weekje met vakantie zijn.
2: Ja, dat klopt.
1: Heb je ook af en toe nodig als mens. En nou, veel plezier met alles wat je tentoonstelt en ook met alle bezoekers daar. Dankjewel,
2: Guus.
1: Guus Kuyt.
2: Succes met het programma verder.
1: Hey, dank je.
2: Goed, tot ziens.

Bette Midler was dat met The Rose. Ja, en eigenlijk zijn we... Het is vandaag Nationale Molendag. En we zijn in de mood van de molens. Ik heb een liedje uitgezocht. Een muis in een molen in mooi Amsterdam. Gezongen door Rudy Karel.

0: Radio C evenement.
1: Het is vandaag Nationale Molendag. Dat is op 9 en 10 mei. En ik vond het een heel goed idee om een overbuurman uit te nodigen. Willem ten Brink. Hij is stadsmolenaar van de Concordia Molen in Ede. Nee, niet alleen van de Concordia Molen. Welkom Willem.
2: Dankjewel, Bea.
1: Je bent molenaar van de Concordia Molen, maar je bent ook stadsmolenaar.
2: Ja, ik ben de molenaar van de Concordia. Ik ben ook beheerder van deze molen. En stadsmolenaar ben ik ja, eigenlijk van de 5 Edese molens.
1: Ja, want we hebben er 5, hè?
2: We hebben 5 molens in Ede. Gemeente Ede zelf 5. In de plaats Ede 3.
1: Ja, want in Lunteren staan er 2, dacht ik. Is dat niet Molen de Hoop?
2: Molen de Hoop staat in Lunteren. En dan hebben we nog de Walderveen.
1: Juist, Walderveen.
2: Die staat niet bijna in Barneveld.
1: Ja, precies. Dat is nog net buiten Lunteren. Maar het hoort wel bij de gemeente Ede.
2: Ja, ja.
1: De Concordia Molen. Sinds 2022, meen ik, ben jij stadsmolenaar.
2: Ja, dat klopt. Ja. Want er was in Ede, we hadden al een stadsdichter.
1: Ja.
2: En toen vond men dat we ook een stadsmolenaar moesten hebben.
1: Goed idee, toch?
2: En ik had er de meeste tijd voor. Ik was ook de enige kandidaat, trouwens. En dat ben ik toen geworden, ja.
1: Ja.
2: Wat het precies inhoudt, ik houd praatjes bij groepen mensen die eigenlijk niet meer zo goed naar de molen toe kunnen komen. Dan breng ik de molen naar de mensen.
1: Ja, en hoe doe je dat?
2: Dat doe ik met een lezing. Met de plaatjes. Ik hou niet zo van overheid en van allerlei toestanden. Gewoon een praatje houden. Half uur, drie kwartier ongeveer, een uurtje. Ligt aan de vragen. En dat doe ik bijvoorbeeld bij Maan de Zand. Die mensen kunnen echt niet naar de molen komen. En dat doe ik ook bij koffieluitjes.
1: Oh ja.
2: Koffieluitjes, een fenomeen. Er zijn er nu 8 groepen.
1: Ja.
2: Ik geloof dat ik er nu 6 heb gehad. Waarvan 4 in 1 week koffieluitjes gedaan.
1: En hoe wordt dat ontvangen, jouw verhaal?
2: Ja, dat is ontzettend leuk. Mensen die denken als Nederlander heel veel van molens af te weten. En dat valt dan toch wel tegen. Ik gebruik bij die praatjes een aantal molentermen. En dan waarschuw ik ze.
1: Zoals?
2: Nou, het billen van de stenen bijvoorbeeld. Als we heel veel gemalen hebben, dan worden die groeven in die stenen worden wat minder diep. En die moeten dan wat dieper gemaakt worden. En dat proces heet billen.
1: En doe je dat ook zelf?
2: Dat doen wij ook zelf. We kunnen ook een molensteenmaker daarvoor laten komen. En die heeft daar een groot elektrisch apparaat voor. Maar wij doen het zelf met een bilhamer.
1: Juist. Dus, weer wat geleerd.
2: Ja, ja, maar een heleboel mensen bij die lezingjes die ik hou, die zeggen ook, ik begin meestal met welke kant draai je de wieken op. En dan zitten ze al te kijken, rechtsom, linksom. En ik heb dan een verschrikkelijk molentje bij me. En die zet ik dan aan en dan wacht ik even het antwoord af. En dan laat ik dat ding draaien en dan gaat hij tegen de wijzers van de klok in.
1: Oh.
2: Ja.
1: Hey.
2: En de volgende vraag is natuurlijk van hoe komt dat? En waarom gaan die turbines, die draaien allemaal wel rechtsom? Die zogenaamd meteen vanaf het moment dat ze er staan geld opleveren. Wordt even een klein beetje vergeten dat ze 7,5 miljoen kosten. Maar het linksom draaien van de molenwieken, de echte molens, dat heeft te maken met de as. De as die was vroeger van hout. En als je een boom groeit nooit helemaal recht omhoog, maar die zit altijd een beetje getordeerd. Jammer, bij de radio kun je dit niet zien, dit gebaar natuurlijk. Maar als je die in de molen legt en als je hem verkeerd om zou laten draaien, dan draai je die vezels los. En als je hem de goede kant op laat draaien, dus tegen de wijzers van de klok in, dan draai je die vezels vast.
1: Ik begrijp het, ja.
2: En
1: dus, wat heel interessant dit toch?
2: Ja, dit is voer voor technici, voor de molens.
1: Geweldig. Dus echt, doe je al het onderhoud ook zelf?
2: Kleine dingen doen we zelf. Plankjes die afbreken. Een beetje schilderwerk. Schoonmaken en alles doen we allemaal zelf. En als we grotere reparaties hebben. De Doesburger heeft bijvoorbeeld net nieuwe wieken gekregen. Dat is allemaal voor de molenmaker. En daar hebben we er nog een paar van in Nederland. Die dus de molens helemaal opknappen of renoveren.
1: Ja.
2: Zoals ze gedaan hebben in 2008 ja. Met de Concordia.
1: Ja. Die is ook een eind omhoog gegaan, hè, die molen.
2: Ja.
1: Waarvoor moest dat eigenlijk?
2: Dat moest omdat daarnaast is een appartementengebouw gepland in die tijd. En mijn voorganger die heeft gezegd van ja, maar je mag niet hoger. Want wij hebben volgens de wet hebben wij windrecht. En als je die verdieping erop zet, dan hebben wij geen wind meer. En vooral niet uit de zuidwesthoek. Want de wind in Nederland komt voornamelijk uit zuidwesten.
1: Juist.
2: En toen heeft die bouwonderneming die heeft gezegd van ja, maar dan moet die molen die moet hoger worden. En het slot van het liedje is dat hij dat betaald heeft.
1: Oh.
2: Dus dat hij 5 meter omhoog is.
1: Juist.
2: Dat noemen ze tegenwoordig een win-win situatie. Want hij kan dan een extra verdieping appartementen verkopen.
1: Geldt dat nu ook niet bij de Keetmolen?
2: De Keetmolen is, die heeft niet voor niks die naam. En hij staat niet voor niks op die plaats. Hij is locatiegebonden. Het is een...
1: Dat is bij het station, hè?
2: Bij het station Ede-Wageningen, ja. En die, dat is een beltmolen. Dat wil zeggen dat hij op een verhoging staat. Dan kun je ook onder in die belt houdt Nico, de molenaar daar, die houdt daar zijn praatjes. En dat blijft een beltmolen. Die kun je niet verhogen. Dat kan niet.
1: Maar er is allemaal bouwdingen komen eromheen.
2: Ja, er wordt helemaal ingebouwd. En de oude City Motors, er is wel een aannemer die daar wil bouwen, maar die mag niet hoger dan de onderkant van de wiek. En dat is 2,70 meter. En dat is geen aannemer die daar iets wil bouwen.
1: Nee, nee.
2: Dus dat gaat voorlopig nog niet door. De Witte Hinde is al natuurlijk een doorn in het oog, want die pakt heel veel wind.
1: Ja.
2: Ik weet niet precies hoe dat verder gaat. Er zijn procedures genoeg geweest al. We zijn ook bij de gemeente geweest. We hebben op de publieke tribune gestaan met 25 molenaars in vol ornaat. Het helpt niet de vooruitgang tegen te houden.
1: Eigenlijk lijkt het nergens op, hè? Want die molens die waren toch het eerst.
2: Ja, dat klopt. En ook de mensen die in de buurt van molens gaan wonen, die weten dat er slagschaduw is, dat er geluid is, dat er mensen komen. Kijk eens, als ik in Badhoevedorp ga wonen, dan weet ik dat ik vliegtuigen boven mijn bed krijg. En dan moet ik daar niet over zeuren, vind ik.
1: Nee. Het is eigenlijk een hele duurzame manier van industrie, hè? Een molen.
2: Ja, het vreet geen energie. Wij draaien alleen op de wind. Je hebt natuurlijk ook de molens die met waterkracht werken. Dat kost ook verder geen energie. Wageningen is een beroepsmolenaar. Die moet aan het eind van de week zoveel produceren. Wanneer er geen wind is, dan moet hij de motor aanzetten.
1: Ja, de vlijt.
2: De vlijtmolen, ja. De vlijt in Wageningen. Ja. Dat is een beroepsmolenaar hier in de buurt.
1: Ja. Daar kun je ook allemaal lekkere dingetjes kopen.
2: Ja.
1: Kan dat bij jou ook? In de Concordia molen?
2: Nee, want ik heb vrij veel bezoek. En ook scholen. Binnenkort komen er weer een paar scholen op de maandag. En ik laat de kinderen ook voelen van hoe hard het mais of de tarwe is. En dat je dan goede stenen moet hebben om

0: We de molen bezichtigen van 10 tot 4 uur, 9 en 10 mei. Verwacht je veel bezoekers? Je zit nu hier bij mij. Waren er geen bezoekers op dit moment? Kon je het
1: nou,
0: even loslaten?
1: Nou, ik ben gelukkig niet de enige molenaar. Ik heb, 's maandags ben ik de enige gediplomeerde molenaar. Ik heb 2 leerlingen op het moment.
0: Oh.
1: Een man van goed 62. In de toekomst gaat hij het misschien van mij overnemen. En ik heb een jonge dame van 30 die graag molenaar wil worden.
0: Het is wel animatie voor.
1: Ja, er is belangstelling voor. En nu op de zaterdag zijn er, ik heb vanmorgen even op de stelling gekeken, er zijn 3 gediplomeerde molenaars. En die draaien op de zaterdagen.
0: Zo.
1: Dus dat is helemaal verantwoord dat ik nu hier zit.
0: Ja, daar ben ik heel blij.
1: Ja.
0: Het is een geruststelling.
1: Oké. Okay.
0: Nou, ik vond het heel erg leuk dat je hier zat.
1: Nog even als toevoeging. Je zegt van 9 en 10 mei is molendag.
0: Ja.
1: Nationale molendag.
0: Ja.
1: Misschien in de rest van Nederland. Maar in Ede alleen op zaterdag.
0: Mm-hmm.
1: Want zondags hebben wij respect voor de zondagsrust.
0: Ja.
1: En wij draaien niet op de zondagen.
0: Goed. Dus zaterdags is de molen open.
1: Ja, zaterdags en maandags is die open.
0: Van 10 tot 4.
1: Globaal van 10 tot 4.
0: Goed.
1: Af en toe op een ander tijdstip, maar dat is dan op afspraak.
0: Geweldig. Willem, heel veel plezier in alles wat je doet, want je hebt er veel plezier in, hè?
1: Ja, ik vind het heel leuk om te doen. Het is een verantwoordelijke job. Risico's. Oppassen met ongelukken. Wij zijn er voor de veiligheid van de molen zelf, voor de bezoekers en voor de molenaars.
0: Ja. Willem ten Brink, stadsmolenaar van Ede en molenaar van de Concordia Molen in Ede. Dank dat je hier was.
1: Graag gedaan.
2: Des taches brunes sur les mains, des fils d'argent autour des tempes. Ils tiennent encore bon la rampe, les vieux gamins. On les croise sur son chemin dans tous les quartiers où l'on drague, une bobonne sous la main,

0: Le Vieux Gamin, gezongen door Serge Reggiani.
1: Lokale geschiedenis.
0: Bij mij aan tafel, Jaap van Ree. Welkom, Jaap.
2: Dankjewel.
0: Ik ben blij dat je er weer bent.
2: Ja.
0: We gaan er weer een heel leuk itempje van maken samen.
2: Ja.
0: Want wat is de bedoeling?
2: We gaan het vandaag hebben over de tweede helft van de 15e eeuw, 1450 ongeveer tot tegen 1500. En we kijken weer in de algemene of in de vaderlandse geschiedenis wat er gebeurde. En dat combineren we dan met iets uit de geschiedenis van Ede.
0: Zullen we beginnen?
2: Ja, oké. En we beginnen bij de boekdrukkunst.
0: Ik heb nu iets gehoord door. Volgens mij is dit jouw tekst.
2: Nee, jij doet de gooien.
0: Oké. Dat is bijna niet te geloven. Een zekere Johan Gutenberg heeft een uitvinding gedaan die wel eens heel veel gevolgen kan hebben.
2: Oh, je bedoelt die goudsmid in Straatsburg?
0: Ja, die goudsmid. Ken je die ook?
2: Nou ja, kennen. Ik heb van hem gehoord, maar over zijn uitvinding weet ik niets.
0: Hij heeft een nieuwe techniek bedacht voor het vervaardigen van boeken. Ik had al meer over het drukken van boeken gehoord, maar nog niet van deze uitvinding. Tot nu toe gebruikt men een oude Chinese techniek, waarbij de tekst in hout wordt ingesneden. Op die manier kan slechts één houten pagina in meervoud worden afgedrukt. Deze manier van drukken wordt sinds het begin van de huidige 15e eeuw veel gebruikt voor het drukken van prenten. Ze noemen dit die drukwijze een blokdruk.
2: Ja, die ken ik. Maar zo'n blokdruk corrigeren, dat is toch vrijwel onmogelijk, lijkt mij.
0: Ja, maar Gutenberg is op het idee gekomen geen houten pagina te gebruiken, maar losse metalen letters. Die kunnen veel vaker gebruikt worden. Met die losse letters maakt hij woorden en zinnen. En als een bladzijde vol is, kan hij die afdrukken. Vervolgens moet hij natuurlijk die pagina eerst controleren op fouten. En als er geen fout meer in zit, kan hij heel veel pagina's afdrukken. Het gaat veel sneller dan een pagina overschrijven, zoals we tot nu toe gewend zijn van de monniken. Een van de eerste boeken die hij inmiddels gedrukt heeft, is uiteraard een Bijbel. De Gutenberg-Bijbel. Die zou ik best voor mijn kansel willen scoren, maar dat gaat voorlopig niet lukken, vrees ik. Ik zei al dat de gevolgen van deze uitvinding enorm zullen zijn. Volgens de Duitse filosoof Lichtenberg zal de wereld sterker veranderen door het lood in de zetkasten dan door de lood in de kogels. En ik denk dat hij daar wel eens gelijk in kan hebben, Thor.
2: Ja, Johannes, de gevolgen van deze uitvinding zijn nu al enorm. Er komen steeds meer teksten op papier en het gaat allemaal heel snel. Doordat veel teksten en zelfs hele boeken snel worden gedrukt, worden die ook veel goedkoper, waardoor het gewone volk nu ook boeken kan aanschaffen. Mensen zullen leren lezen en zullen binnen niet al te lange tijd zelf de Bijbel en andere werken goed kunnen lezen. Ze worden hierdoor minder afhankelijk van de kerk en de leer van de geestelijke. Natuurlijk gaat niet iedereen de teksten op dezelfde manier interpreteren. En daardoor komen er ook heel andere, nieuwe ideeën. De geestelijken lijken het in de toekomst niet meer alleen voor het zeggen te hebben. Hun macht zal ongetwijfeld minder worden, Johannes.
0: Ja, dat denk ik ook, Thor. Zeg, heb je dit al gezien?
2: Wat is dat dan weer voor iets? Ik heb nog nooit zo'n papier gezien met vlakken en lijnen.
0: Dat is een landkaart, Thor. Behalve de Bijbel en andere boeken worden die ook gedrukt. Kijk, deze kaart is van onze omgeving. Hier staan wij. Eromheen ligt Ede en daar wat verder, naar het westen, zie je de Domtoren en Utrecht.
2: Oh, wat bijzonder, Johannes.
0: Je ziet door dat naast de Bijbel en andere werken ook landkaarten gedrukt kunnen worden. Landkaarten van onze omgeving, maar ook van gebieden verder weg. Deze kaarten kunnen ook snel vermenigvuldigd worden. De mensen komen nu dus rechtstreeks in aanraking met verhalen uit en kaarten van de wereld. Met andere woorden, het gewone volk leert de wereld kennen. En dit werelddeelbeeld verschilt behoorlijk van het beeld dat ze eerder hebben gekregen van geestelijken in de kerk. Ook wij leren de wereld kennen, Thor. En ik moet zeggen dat ook wij een ander beeld van de wereld krijgen dan we tot nu toe hadden. Ook wij hebben soms best veel moeite met de theorieën die sommige geestelijken binnen onze muren erop nahouden. Kijk eens, Thor. Ik heb hier de kaart van onze omgeving. Weet jij wat dat punt is, iets ten noordwesten van ons?
2: Je bedoelt Kernhem, kasteel?
0: Nee, iets verder nog.
2: oh, dat is de nieuwe molen die ze daar hebben gebouwd. Die wordt de Doesburger molen genoemd. Dat is een zogenaamde standaardmolen. Daar zijn er overigens meer van gebouwd hoor, in Europa. En kenmerkend voor dat type molen is het rechthoekig molenhuis. Dat rust op een zware, verticale houten spil, de zogenaamde standaard. Ik weet niet meer precies wanneer de molen werd gebouwd. Het moet ergens begin 15e eeuw zijn geweest. In de standaard staat wel het jaartal 1471 gesneden. Maar dat is waarschijnlijk niet het oorspronkelijke bouwjaar van de Doesburger molen. Misschien van een deel van de huidige opbouw. Ik weet wel dat voor molens in die tijd een windrecht betaald moest worden aan de hertog van Gelre. Belachelijk natuurlijk. De wind is niemands bezit, maar gewoon beschikbaar voor iedereen. Maar de hertog deed net of hij de wind produceerde. Er moest dus gewoon voor betaald worden. Wind terugleveren bestond niet en een salteringsregeling ook niet.
0: Door, heb je ook gehoord over Christoffel Columbus?
2: Ja, ik heb iets over hem gehoord, Johannes, maar ik ken de man verder niet.
0: Ik ook niet. Hij komt ook hier niet vandaan. Hij komt uit Genua, een havenstad in het verre Italië. Je weet wel, het land waar onze grote baas ook woont. Deze Columbus zou tijdens een diner bij een kardinaal aan de aanwezigen gevraagd hebben of ze een ei met de punt naar beneden op tafel zouden kunnen zetten. Wat ze ook probeerden, het lukte maar niet. Een van de aanwezigen zette heel voorzichtig het ei op de punt en het viel toch weer om. Daarop pakte Columbus het ei en zette het met een beetje geweld met de punt op tafel. Het ei was kapot, maar bleef wel staan. Slimme jongen, die Columbus, of niet door?
2: Ja, je moet maar op het idee komen.
0: Hij deed dat en zei vervolgens: het verschil, mijn heren, is dat jullie dat hadden kunnen doen, maar dat ik het daarentegen daadwerkelijk gedaan heb. Hiermee doelde hij op de ontdekkingen die hij had gedaan. Anderen hadden dat even goed kunnen doen, maar als ze maar op een idee waren gekomen.
2: Nou, we hadden al eerder van Columbus gehoord, Johannes. Begin 1493 hoorden we dat hij in de tweede helft van 1492 voor zijn eerste ontdekkingsreis op weg ging naar Indië. In die tijd haalden de Portugezen en Hollanders veel specerijen uit Indië. De reis naar het land was echt ver en duurde vele maanden. Vanuit Holland soms zelfs langer dan een jaar. Columbus had het idee dat de reis veel korter kon als je naar het westen zou varen. Hij was ervan overtuigd dat de aarde rond was, dus dat moest mogelijk zijn. En om zijn idee uit te voeren ging hij sponsors zoeken. Nou, de Portugese koning die zag helemaal niks in zijn plannen en wilde hem zeker niet sponsoren. Maar het Spaanse koningspaar Ferdinand en Isabella had wel belangstelling voor zijn plannen. En maakte het mogelijk dat hij in 1492 met 3 schepen op reis kon op weg naar Indië. En de tocht duurde niet echt lang, maar voor sommige zeelui toch wel te lang. Ze waren bang dat ze van de wereld zouden vallen, omdat zij ervan uitgingen dat die plat was. Maar na 2 maanden varen zagen ze voor het eerst land en Columbus dacht dat ze in Indië waren aangekomen. Toen wij dit een half jaar later hoorden, stond ik met mijn spits te klapperen. Na enkele maanden varen in Indië, terwijl het via de oostelijke route wel 3 tot 4 keer zo lang duurde. Wat een ontdekking. Hij had plannen om vaker die kant op te gaan, om ook het vasteland van Indië te ontdekken. En dat dacht hij in zijn tweede reis gevonden te hebben, toen hij dagenlang langs de Cubaanse kust voer. En daarna is hij nog 2 keer die kant op gegaan en ontdekte meer nieuw land. Hij heeft tot het eind van zijn leven gedacht dat hij een nieuwe route naar Indië had ontdekt. En eerlijk gezegd, Johannes, dat dachten wij toen ook.
0: Ja, want jaren later hoorden we dat Columbus nooit in Indië was geweest, maar dat hij in 1492 Amerika had ontdekt. Niet lang daarna begon het te rommelen binnen de kerk.
3: Oh, ja.

Dit was Studio C van zaterdag 9 mei. Ik dank Ruben Landman, hij deed de techniek. We zijn ook nog 10 weken lang te beluisteren via eenvallei.nl Radio Gemist. Mijn naam is Bea Koops. Ik groet u en graag tot een volgende keer.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. In een industriehaven op het Canarische eiland Tenerife worden de voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar is het hantavirus uitgebroken. Er worden lege tenten, hekwerk en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip vanaf komende nacht op te vangen, schrijft het ANP. Het schip gaat vlak voor de kust van de anker. Nederlandse opvarenden zullen nadien 6 weken in thuisquarantaine gaan. Naast de Spaanse ministers van Volksgezondheid en Binnenlandse Zaken zal ook de baas van de Wereldgezondheidsorganisatie aanwezig zijn. Ook een Nederlandse delegatie is aanwezig op het eiland. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment een vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. De gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra veiligheidsmaatregelen blijft de gemeente bij een negatief advies. Het festival Music On zou vandaag en morgen zo'n 20.000 bezoekers herbergen. Het terrein in Meerpark in Amsterdam is afgesloten. In de VS zijn vier mannen veroordeeld voor hun rol bij de moord op de Haitiaanse president Jovenel Moïse in 2021. Ze zouden het plan voor de moord beraamd hebben en geld, wapens en kogelwerende vesten aan de schutters hebben geleverd. Volgens Amerikaanse justitie wilden ze Moïse uit de weg hebben en hun eigen president naar voren schuiven. Het weer, op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wolken, maar nog steeds droog en iets koeler. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Jaargang 5, aflevering 217. Techniek vanavond, Nederlands trots in bange dagen, Marcel Moerman.
1: Ja, ik ben er.
0: Gisteren kon je bij Adrie Speckley al helemaal in de mood komen. En we gaan er vrolijk mee door. Van die nummers die zowel op volle toeren als in top-op voorbij kwamen. Dus Nederlandstalig, maar dan toch met een heel hoog popgehalte. Genre wat we bij gebrek aan een betere term Nederchansons hebben gedoopt. Marcel, zullen we beginnen?
1: We gaan beginnen, Harry.

0: Hilversum 3 bestond nog niet. Maar één vallei ook nog niet, denk ik, in die tijd. Herman van Veen, Hilversum 3. En dat is uitgerekend een hele grote hit werd op de radio. Dat verbaasde me dan weer niet, want het is eigenlijk een heel nostalgisch ode aan het medium radio. Dus dat andere radiostations dit ook wel wilden draaien, kan ik me wel iets bij voorstellen. Ja. En, want hij is hier te gast, Adrie Speckley. Ik was gisteren zijn gast. Hij is nu even bij ons langs aangeschoven. En we hebben het gisteren al een paar keer aangestipt. Heel veel Nederlandstalige nummers zijn wij achter. Zijn gewoon covers van andere nummers. Ja. Dit ook, hè?
1: Ja, dat is heel verrassend. Deze inderdaad ook. En als je, we hadden het er gisteren over, dat je zegt het net. En dan ga je er dus in verdiepen. En dan kom je erachter dat er echt heel veel nummers zijn gecoverd. En
0: ja.
1: Ook van nummers waar je totaal niet van verwacht.
0: Ja. Deze was voor mij dus eigenlijk echt een nieuwtje. Dat ik denk van, het schijnt een Beiers nummer te zijn. Dus uit Duits was het.
1: Ja.
0: Herman heeft dat gehoord ergens op een tournee in Duitsland. Want die toert ook in Duitsland. Die vond dat het melodietje zo leuk. Die zei tegen Willem Wilmink, wil je het vertalen?
1: Ja.
0: En die is er ook mee begonnen. Maar die zei, dit lukt me niet. Dus die heeft zijn eigen teksten maar een beetje opgemaakt.
1: Ja, precies.
0: Dus dit geworden.
1: Ja.
0: Ik vind het hartstikke leuke verhalen.
1: Ja, en het is ook een hele frappante tekst geworden. Hè? Hilversum 3.
0: Ja.
1: Ook in die tijd was Hilversum 3 natuurlijk een radiozender. En dat was voor ons een herkenbare zender waar de popmuziek werd gedraaid.
0: Ja. Ja. Maar ook deze, die is ook voorbij gekomen bij de popzenders. 100% zeker. Want dat is een beetje de link die we vanavond in Appassionata gaan maken. Van die nummers die en bij Op Volle Toeren zaten. Dat werd gepresenteerd door de onvervangbare Giel Montagne.
1: De snor,
0: hè. Het was altijd, eerst kwam de snor en dan kwam Giel erachteraan.
2: Ja, hij had een behoorlijk snor.
0: Behoorlijk. Maar die ook gewoon voorbij kwamen in Top Op. En Top Op was van Art Visser, hè.
1: Ja.
0: Maar later ook had je ook nog Countdown.
1: Ja.
0: Café. Dus een beetje van die Nederlandstalige nummers die en het levenslied waren. Een beetje op het levenslied geëikt waren. En die ook gewoon hartstikke populair waren in de hitlijsten. Die gaan we draaien.
1: Ja.
0: En dan gaan wij beginnen bij. Want we verkennen die overlapping dus. En bij de volgende artiesten, ik heb er twee uitgezocht. Daar snap ik denk ik wel een beetje waarom die overlap er was. Want Mouth en McNeil, oftewel Willem Duin en Maggie McNeil, waren een uiterst succesvol duo met hele fijne flower power muziek. In het Engels ook. En ze haalden zelfs het Eurovisie Songfestival ermee. Dus toen zij solo dingen gingen aanleveren in het Nederlands, zullen de oude fans ze denk ik ook wel opgepikt hebben. We beginnen met het nummer van Willem Duin, wat ook een cover is van het nummer Darling van Frankie Miller, geloof ik. Willem Duin met Willem, hier is die.

0: 1976 verscheen in het kader van de Boekenweek als boekenweekgeschenk de LP Zing je Moerstaal. Waarop grote artiesten als Focus en Earth and Fire Nederlandse gedichten op muziek zetten. Maar de grootste hit van die LP, het nummer wat we ons allemaal nog steeds herinneren en meezingen, is deze van Sjoukje van het Spijker, oftewel Maggie McNeil. Adrie, we hebben weer een cover klaarstaan.
1: Ja, precies.
0: En jij weet volgens mij daar alles van te vertellen.
1: Ja, het is, we gaan naar Egbert Douwe. En die cover die is van overgenomen van Come to My Bedside uit 1964 van Erik Andersen.
0: En hij heeft dat vertaald volgens mij. En dan kom je uit op iets van Kom uit de bedstee, mijn liefste.
1: Ja, en wie heeft dat weer vertaald? Dat is Peter Koelewijn.
0: Ja. Ook weer een naam die we gisteren ook veel voorbij is gekomen. Precies, ja. We gaan luisteren naar Egbert Douwe, of eigenlijk Rob Oud, met Kom uit de bedstee, mijn liefste.

handen om. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag. De nozem was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozem van de non. Kreeg de nozem van de non. En zekere juffrouw Janssen sloeg hem

kaplaan is weer des duivels werk. Zo gauw ik er niet bij ben, belazert hij de kerk, dan belazert hij de kerk.

0: Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar.
1: Hatsje! Cornelis Vreeswijk, De Nozem en de Non uit 1972. En Cornelis Vreeswijk was hier wellicht een eendagsvlieg, maar in Zweden was hij een wereldster. Een liedjesdichter van het kaliber Bob Dylan, denk ik daar. Ja. Hij werd daar aanbeden als een groot artiest. Adrie, ik denk persoonlijk dat humor in de nummers, in Nederlandstalige nummers, meehelpt om snel populair te worden.
2: Ja, kijk naar André van Duin bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Dat is in en al humor in de liedjes. En dat is zeer populair. En ja, en ook de humor moet dan ook wel op een bepaalde manier gevat zijn. Hè? Dus in die tijd dat Cornelis Vreeswijk bijvoorbeeld dit lied zong, dan had je ook wel eens conflicten. Omdat dat nog in die jaren 60, zeg maar, in dat verzeilde Nederland niet altijd goed viel. Dat
1: nee,
2: soort zaken.
1: Ja. De kerk mocht je eigenlijk niet aankomen.
2: Nee, precies.
1: Dan. Dat
2: precies
1: ja. Maar het is ook wel heel... Ja, nu denken we, het is hele droge humor eigenlijk.
2: Ja,
1: maar daarom
2: hele
1: wel
2: leuke
1: leuk.
2: Humor. Ja, ja, absoluut. Ja.
1: Het gaat ook niet ten koste van iemand. Hè. Het is
2: nee.
1: altijd...
2: Ja.
1: Over eendagsvliegen gesproken. Tol Hansen. Die
2: ja.
1: Heeft heel veel LP's uitgebracht. Meer dan dat hij hits heeft gehad. Want dat was er volgens mij maar één. Daarom denk ik een eendagsvlieg. Maar goed, dan hebben we het niet meer over humor die niet ten koste gaat. Want dit ging ten koste van onze hoofdstad. En als rechtgeaarde Rotterdammer kon ik daar best wel mee leven eigenlijk. Een leuk nummer, of niet?
2: Ja, absoluut. Ja.
1: Zullen we gaan draaien?
2: Laten we maar
1: Tol Hansen, Big City. Ja.

0: zit gewoon ontzettend lekker te kletsen hier al. En dan vergeet je bijna dat het nummer ook een keertje afgelopen is. Alexander Curley, oftewel Harm Douwe Bremer. Hij kwam regelmatig voorbij in de hitlijsten. Het begon allemaal volgens mij met I'll Never Drink Again.
1: Klopt.
0: In een soort van steenkolen Engels deed hij dat. Maar hij heeft ook heel veel succes gehad met Guus Kom Naar Huus.
1: Ja.
0: Ook een hele grote hit geweest. Adrie, duetten. Jij weet al een beetje welke er zo meteen gaan komen. Heb ik de allermooiste uitgekozen die de Nederlandstalige muziek rijk is? Of zeg je nou, ik weet er nogal een paar?
1: Nee, je hebt echt wel de hele goede uitgezocht. En die ik ook bijvoorbeeld zou uitzoeken voor eventueel in mijn programma in Gezellig Hollands. Want daar passen ze ook in. En je hebt wel hele goede uitgezocht en ook heel herkenbare. En natuurlijk heb je heel veel duo's. Je hebt ook gelegenheidsduo's, hè, Corrie. En met verschillende zangers die gezongen hebben. Maar dit zijn kwaliteitsduo's, laat ik het zo maar beschrijven.
0: Ja, want we hebben het over onder andere Frans Halsema. En we hebben het gisteren heel veel gehad. We hebben het gehad ook over Gerard Cox, volgens mij. Want die heeft is nu voorbij, hè, deze mooie zomer. Hij heeft ook heel veel liedjes gekregen. Ja. Maar die haalt een duo met Frans Halsema. En die zou weer voorbij kunnen komen in jouw cabaret. Want dat was een cabaretduo.
1: Ja, want die hebben ook die spelletjes nagespeeld. Hè. Ja.
0: Geen jager, nee. Wij zeggen dat gewoon niet.
1: Die heb ik, regelmatig. Nou, regelmatig, maar die heb ik zeker wel eens in het fragmenten gedraaid in Gezellig Hollands.
0: Ja, en Frans Halsema had die kant, die ontzettende humorkant. Ja. Maar ook een hele serieuze kant. Want het nummer waar we het over hebben is Frans Halsema en Jenny Arian. En het is eigenlijk een soort van protestsong. Zo kun je het wel zien, die ook vandaag de dag nog heel actueel is. Hier is Vluchten kan niet meer.

0: Het ultieme duet wat mij betreft. Wat nog steeds goed scoort in bijvoorbeeld ook de top 2000. Het is een ware nederpop klassieker. Maar wij vinden eigenlijk ook wel, dit is eigenlijk gewoon klassieke kleinkunst. Zo kun je het beste omschrijven.
1: Zeker,
0: ja. We hebben het gisteren in jouw programma gehad over hele grote namen in de nederpop of in de Nederlandstalige muziek. We hebben Peter Koelewijn voorbij laten komen, die heel veel gedaan heeft. Herman van Veen, we hebben het over grote namen gehad. Hoe groot in dat rijtje is Lennart Nijg volgens jou?
1: Heel groot. Heel groot als je eenmaal weet van wat hij allemaal gedaan heeft. Want hij heeft heel veel op de achtergrond gewerkt. Maar toen ik in de gaten kreeg van waar hij allemaal achter zat. Een hele grote naam. Ja.
0: Het is een van de misschien wel meest productieve schrijvers onze historie, denk ik.
1: Zeker, absoluut.
0: Een aantal namen waar hij mee gewerkt heeft, die we misschien beter kennen, zijn onder andere Rob de Nijs.
1: Ja, die
0: heeft
1: hij
0: ja. En natuurlijk met Boudewijn de Groot.
1: Ja.
0: Maar ik heb er nog eentje gevonden waar hij voor gewerkt heeft. Namelijk zijn toenmalige vrouw Astrid. Die schonk hij de tekst voor Ik doe wat ik doe. En volgens de overlevering is dat bijna een letterlijk overgenomen tekst van een gesprek wat Lennart Nijg heeft gehad met een prostituee. Hier is Astrid Nijg met Ik doe wat ik doe.
2: Nou doe je jas uit en warm maar eerst je handen.

heb mijn moeder laatst een reiscadeau gegeven. Anders had ze haar eigen zuster nooit gezien, die 10 jaar terug naar Canada ging voor het leven.

0: 1977. Rita Hovink, Laat Me Alleen. En ze heette eigenlijk Hendrikje Jannie Vink en ze werd maar 35 jaar oud. 1979 overleed ze aan de gevolgen van borstkanker. En haar hit Laat Me Alleen werd 4 keer uitgebracht. 1977, toen haalde het de 29ste plek. 1981, postuum, toen haalde het alleen maar de Nederlandse hitparade. En in 1987, toen heeft het helemaal de hitparade niet gehaald. Dus eigenlijk steeds met minder succes. Maar het grootste succes kwam toen Gerard Joling er een postuum duet van maakte met haar. Toen behaalde het in 2008 de 19e plek in de top 40.
1: Dat klopt, ja.
0: En het is goed dat we dit soort nummers en artiesten niet vergeten, denk ik.
1: Zeker, zeker. Want dat was echt groot, ja.
0: Ja. En dat brengt mij bij de vraag, Adrie. Want we hebben deze hele week Nederlandstalige muziek. Even voor de luisteraars. Morgen dan gaan ook de mannen van Dance X de Dutch Week, zeg maar, even verlengen. Zij hebben Joe Evico, Astronautje en Peper als gasten in de studio. En zij maken Nederlandstalige nummers met een lekker tropisch-caribisch tintje. Dat is morgen bij de mannen van Dance X. Dus ook die, als je houdt van de Nederlandstalige muziek, luister ook morgen naar Dance X, want dan ga je ook weer genieten. Maar wij doen dat dan incidenteel, Nederlandstalige muziek. Jij doet het iedere week.
1: Ja.
0: Wat maakt dat jij je hart verpand hebt aan het Nederlandstalige nummers of muziek?
1: Ja, dat is eigenlijk wat je deze week ook al een beetje hoort. Van gisteren, wat we gisteren in Gezellig Hollands hebben gedraaid. En wat jij nu draait. En wat je nog aan andere stijlen hebt. Je hebt dus heel veel stijlen daarin voorkomen in Nederlandstalige muziek. En dan is het wel zo dat ik gelukkig een hele brede smaak heb, hoor. Want ik hou ook van 12-inch muziek, dance muziek. Maar Nederlandstalige muziek, daar zit zoveel verschillend in. Zoveel artiesten die op hun manier muziek brengen. En dat kan tegenwoordig van die hele populaire muziek, waar ik overigens iets minder enthousiast over ben. Ik ben met name enthousiast over deze muziek die we nu draaien. En dan duurt nog heel veel meer. En wat leuk is om in Gezellig Hollands, die hou ik heel breed, hè? We hebben het gisteren over gehad. Daar kan iedere Nederlandstalig nummer kan daar in principe langskomen. Dus ook jouw nummers, maar ook de echte levensliederen.
0: Ja.
1: En dat vind ik leuk om dat te doen.
0: Het is prachtige muziek die we niet mogen vergeten. Lieve luisteraars, we gaan eruit met de man met een scherpe tong en een prachtige stem. Robert Long, hier is hij met Flink Zijn.
2: En ik kijk naar je gezicht.

uren zal ik wachten, tot ik niet meer denk aan jou. Ik zal wachten tot ik vrij zal zijn en net zo ver als jij zal zijn. Dus wachten tot ik

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Twee toeristen, onder wie een Nederlander, zijn naar Panama gereisd terwijl ze de mazelen hadden. Dat schrijven Panadese media. De 21-jarige Nederlander zou via buurland Costa Rica het land zijn ingekomen. De man vertoonde symptomen van mazelen, zoals koorts, huiduitslag en hoesten. Hij is behandeld in een privékliniek en hij bleek inderdaad besmet en staat nog onder medisch toezicht. Risico's voor de volksgezondheid zijn er nu niet, maar de autoriteiten in Panama doen bron- en contactonderzoek om verdere verspreiding te voorkomen. Een groot housefestival dat dit weekend zou plaatsvinden in Amsterdam is kort voor de start afgelast. De organisatie van het festival zegt dat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning voor een tent op het terrein heeft ingetrokken. En de gemeente bevestigt dat. De tent zou niet voldoen aan de veiligheidseisen. Ondanks gesprekken over extra maatregelen blijft de gemeente bij het negatieve advies. De organisatie spant een kort geding aan tegen de gemeente in een poging om het festival te redden. Dat begint rond dit tijdstip. Minister-president Jette is in het Caribisch gebied voor een werkbezoek. Het is het eerste bezoek aan die regio sinds Jette premier is. Hij gaat op de eilanden onder meer praten over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Hij start vandaag op Sint Maarten. Morgen reist hij door naar Saba. In Berlijn komt toch geen referendum over het grotendeels autovrijmaken van de stad. Het plan van juristen, verkeersdeskundigen en groene activisten valt in het water vanwege gebrek aan steun. De initiatiefnemers verzamelden te weinig handtekeningen. Zij wilden het autoverkeer in de Duitse hoofdstad flink beperken binnen de ringspoorlijn, een gebied waar ongeveer 30% van de Berlijners woont. Het plan had vanaf de start al te maken met weerstand. Het weer. Op de meeste plaatsen schijnt de zon, maar vanmiddag ontstaan er stapelwolken. Bij weinig wind wordt het tussen de 16 en 22 graden. Morgen zon en wat meer wolken. Nog steeds droog. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je

0: van mijn generatie bent, misschien ook nog wel ietsjes daarna, dan kan je mij niet wijsmaken dat je niet in de auto ooit een keertje een vers kopje thee meegeblerd hebt, hard, ja, als of, dit op de radio was.
1: Of toen je eerste huis ging kopen, hoor.
0: Ja, dat kan ook nog. René Vroeger en het goede doel, een eigen huis, oftewel alles kan een mens gelukkig maken, komt van het album Het Van het Goede Doel, Iedereen is Anders, waar ze met allemaal gastartiesten werkte, 1989. En als de mannen van het goede doel meewerken aan je nummer, dan moet je wel de hitparade in, volgens mij, tenminste, zeker in 1989. We hadden het er net over, Adrie. Er wordt nog steeds, en dat is misschien ook wel gelukkig, Nederlands product is nog steeds populair, hè, bij mensen heel veel. Er wordt ook nog steeds gemaakt. Toch hebben wij, en dat was dus de vaststelling gisteren in jouw programma en ook hier, we zitten erg op 60, 70, 80, zeg
2: ja,
0: maar.
2: Inderdaad.
0: En een klein beetje 90 misschien. Ik had ook niet de behoefte om iets van Bacardi of Engelbewaarder of Bon gepakt of zo ertussen te doen. Hoe kijk je naar de kwaliteit van de nummers die nu uitgebracht worden?
2: Nou, als je het voorbeeld neemt van de Engelbewaarder. Ik ben zelf favoriet van het nummer van Mieke. Die is ook wel in Gezellig Hollands natuurlijk langsgekomen. Maar ik moet zeggen, de uitvoering die nu is gemaakt door, hoe heet die? Schiet me even niet te binnen, maar de hele populaire uitvoering nu, die echt ook in de hitparades heeft staan, het is echt van deze tijd. Dan kun je mooi het verschil zien van hoe werd toen muziek gemaakt en hoe wordt nu daar met diezelfde nummers omgegaan.
0: Ja.
2: Maar goed, persoonlijk blijf ik die van Mieke echt wel een klassieker vinden.
0: Maar ondertussen, want dat is de naam die ik nog steeds vergeet te noemen. Pierre Corner, hebben we het gisteren heel veel over gehad. Over wat die allemaal geschreven heeft en gedaan.
2: Precies,
0: ook voor
2: precies.
0: Anderen. U zei gisteren meer hits geschreven voor anderen waarschijnlijk dan dat hij zelf hits gehad heeft. En dat waren er ook al veel.
2: Ja.
0: Dat hij nog steeds succes heeft dan met zo'n Engelbewaarder, zei het in een versie die jongere mensen veel meer aanspreekt, vind ik eigenlijk wel weer mooi.
2: Ja, zeker. Absoluut.
0: Want dat zegt wat van de kwaliteit van wat hij geschreven heeft, toch?
2: En als je ook kijkt, als je ik mag noemen de het kleine café aan de haven, hoeveel uitvoeringen door verschillende artiesten die het gemaakt zijn.
0: Heb je het over covers, maar dat nummer is zo vaak gecoverd, ook in het buitenland.
2: Ja,
0: hè?
2: Precies.
0: Ja. Heel mooi. Wat ook helpt om in de top 40 te halen, zeg maar, is als je de titelsong mag maken voor een uiterst populaire tv-serie. De tv-serie waar ik het over heb was Vrienden voor het Leven, met Peter Lussen als Eddie Edepet Veenstra en Marilou van Steenis als Ellen van den Berg. Hun komische avonturen om als koppel door het leven te gaan werden vastgelegd in het programma Vrienden voor het Leven. En Danny de Munk, gisteren hoorden jullie Ik voel me zo verdomd alleen bij Adrie. En hij zit er vandaag ook in met de hit die dezelfde titel had als die televisieserie. Hier is Danny de Munk met Vrienden voor het Leven.

0: Wat absoluut werkt als je een hit wil scoren is de kracht van herhaling. En dat is natuurlijk, als je een nummer voor reclame schrijft, dan krijg je de kracht van herhaling, denk ik. Jochem Fluitsma en Erik Fontijn die maakten met tekstschrijver Frank Pels dit nummer voor de postbankreclame. Bestaat niet meer die bank, dus dat mag ik zeggen. En het werd een monsterhit. Er is later ook nog een versie gemaakt door, ik ben hun namen even kwijt, maar dat dingetje even wat we nu alle twee hebben. Want we zijn met meer dan 15 miljoen mensen inmiddels. Ja. Dit is 1996, hebben we het over. Ja. Toch iets uit de jaren 90. Als we het hebben over grote namen in de pophistorie. We hebben vader Abraham gehad, Pierre Cartner dan eigenlijk. We hebben het over Lennart Nij gehad. Peter Koelewijn.
1: Ja, absoluut. Ja.
0: Vanaf dag één eigenlijk gewoon betrokken bij muziek in Nederland, denk ik.
1: Absoluut.
0: Van de rock'n'roll tijd al. Weet je wat? Leid het maar in en kondig hem maar aan.
1: Ja, we gaan KL 204, Als ik God was, draaien van Peter Koelewijn. Dat is uitgebracht in 1977, de single in 1978. Het komt van het album Het beste in mij is niet goed genoeg voor jou. En wat misschien nog wel te vermelden waard is, de NCRV die boycotte het nummer in eerste instantie. Om de tekst van Als ik God was. En bij het uitzenden werd zelfs je regel weggeknipt.
0: Ja.
1: Maar laten we gaan luisteren naar KL 204, Als ik God was, Peter Koelewijn.

0: Komt uit hetzelfde jaar als Peter Koelewijns hit die we hier voordraaiden. 1977. Ja, volgens mij is Raymond van het Groenewoud na Clouseau, maar dat was een echte popband, toch wel een beetje het meest succesvolle exportproduct uit België geweest in de Nederlandstalige muziek.
1: Ja, zeker. Zeker.
0: Met Je veux l'amour, ja, en de liefde voor muziek. Een nummer wat hij overigens later wel wat aangepast heeft. Want een nummer waarin de tekst zwarte apen gebruikt wordt om onze gekleurde medemens te typeren. Dat wordt tegenwoordig niet meer echt gewaardeerd. Maar het is wel een man die zijn ziel en zaligheid in ieder nummer legt, toch?
1: Ja, bij de eerste toon herken je hem al.
0: Ja. Ja, het is pracht, man. Ja, en dan gaan we denk ik, en dat zul je met me eens zijn, Adrie, naar ja, echt hele, hele grote namen uit de nederpophistorie, zeg maar. Want sommige artiesten, lieve luisteraars, die waren gewoon al hip toen men met hitlijsten begon. Toen men de eerste hitlijsten begon met bijhouden, toen was Rob de Nijs er al.
1: Ja.
0: Met zijn Lords. Rob de Nijs en de Lords. En uiteindelijk heeft hij zijn grootste nederpophit gescoord met het nummer Bangerhart. Ja. Wat echt een, er zat een disco beat
1: onder. Ja, dat was echt een commercieel succesvol nummer. Ja.
0: En dat voor de rock en roller die eigenlijk altijd oogde te willen zijn, zou ik maar zeggen. Die had ik eigenlijk moeten kiezen. Maar ik vind zoveel andere nummers van Rob de Nijs zoveel mooier en zoveel leuker om te draaien. En omdat we het ook hadden over Lennart Nijg en Boudewijn de Groot. Als groot tekst- en muziekschrijvers denk ik, deze moeten we er even in gooien. Er zijn een aantal versies van. Hij is gedaan door Adèle van Bloemendaal. Ja. Heeft hem gedaan.
1: Klopt.
0: Rob de Nijs heeft er een single versie van uitgebracht. En ik heb gekozen voor de albumversie. Mallebabbe.
1: Okay.
0: Klassieker, of niet?
1: Zeker weten.
0: Gaan we naar luisteren. Hier is Rob de Nijs met Mallebabbe.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop bezopen, stom en geil? Niet aan je borst gedrukt, je lijf nat van

0: beste keuze voor vanavond was misschien het nummer Avond geweest. Maar ik vind dit SP lijflied vind ik wel zo ongelooflijk leuk om te draaien. Een kleine favoriet van mij. Dus ik kies gewoon voor Jimmy van Boudewijn de Groot. En we zeiden net, als we de grote drie moesten samenstellen van de nederpopmuziek, van de Nederlandstalige muziek qua mannen, dan is het toch Rob de Nijs, Boudewijn de Groot en Ramses Shaffy.
1: Helemaal mee eens. Ja,
0: ja. Nou heb je natuurlijk dat Boudewijn de Groot, dus die was in de jaren 60 al, en toen de hitlijsten begonnen was die hip, dus die is daar een beetje in blijven voortbestaan. Nou kan het zo zijn natuurlijk dat het andersom ook zo werkt, dat omdat je de naam de Groot hebt, dat je in de Nederlandstalige hitlijsten meegenomen wordt, dus dat ze je op losse schroeven meenamen, want je had zo'n beroemde vader, maar dat je eigenlijk popartiest wilde worden.
1: Ja.
0: Zou dat het geval kunnen zijn geweest bij de zoon van Boudewijn de Groot?
1: Ik denk dat zeker dat invloed heeft gehad. Ja.
0: Dat ze hem vroeger bij op losse schroeven van, oh, jouw vader hebben we hier ook wel eens gehad, zeg maar, met zijn nummers. Maar ja. Want ik denk dat Marcel eigenlijk het liefst een popartiest. Hij wilde niet hetzelfde doen als zijn vader.
1: Nee. En dat wilde hij juist niet. En dat, ja.
0: Maar als je hem hoort qua stem. Ik vind dat hij, als ik hem hoor qua stem en de manier waarop die tekst dicht. Denk ik, ja, je kunt het wel niet willen, maar
1: je had het er wel
0: ik uit. Hoor wel waar jij de mosterd haalt, vriend.
1: Ja, zeker weten.
0: Ja, ja, hè? Ja. Het is misschien wel het meest poppy, rocky, echte top 40 nummer wat we draaien vanavond. Vind ik in ieder geval. Er zit een mooi bombastisch stukje in waar het mee begint en waarmee het eindigt. Komt van het album Manenkweken uit 1995. De zoon van Boudewijn de Groot, Marcel de Groot met Mag ik naar je kijken?

met nummers als Annabel. En deze, alle vrouwen, maakte de Arnhemse Hans de Boy. Hij was even de nederpop troubadour van Nederland. Hij haalde geen succes uit al die popsuccessen die hij haalde in de top 40. Hij kwam op een gegeven moment de Dalai Lama tegen, werd heel geïnteresseerd in het boeddhisme. Heeft hele lange tijd als een soort van halve zwerver over straat geleefd. Berooid enzovoort. Maar inmiddels heeft hij zijn hoofd en zijn leven weer op orde en maakt hij weer muziek. En dat is belangrijk. We gaan naar een typisch voorbeeld van een echte opvolle toerenman, vind ik in ieder geval. Die qua tekst en melodie ineens het top-op publiek aansprak. En dat kan je wel stellen, namelijk is het verhaal achter de hit die we zo meteen gaan draaien van Benny Nijman. Benny Nijman heb ik ooit, dat is even echt waar, de weg gewezen. Tijdens de Heideweek had hij een optreden en ik was op mijn fietsje aan het fietsen. Er stopte ineens een grote auto, dikke BMW of zo. Het raampje gaat los. Benny Nijman, weet jij waar? Ik heb geen idee meer waar hij toen naartoe moest. En volgens mij heb ik hem toen ook nog de verkeerde weg gewezen.

dat is vaak wat men van hem denkt. Is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht. En ook zijn flat is vast een bende.

fatsoen. Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zus, hij mocht niet zo.

jou trekken om mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

0: Stef Bos met papa. Absoluut een van de grootste tekstdichters van Nederland die vanavond niet mocht ontbreken. Zeker niet met dit nummer waarmee hij de harten raakte van iedereen die ooit een vader had waar hij of zij afscheid van moest nemen. En mijn eigen vader en zijn liefde voor Nederlandstalige liedjes was ook een beetje de reden om deze uitzending te maken. Samen met Adrie en ook morgen met de mannen van DanceX die vanaf 7 uur, hè? Zijn dat dus DanceX vanaf 7 uur? Ja, vanaf 7 uur. Twee uur lang. Die hebben Evico, Astronautje en Piper als gasten in de studio. En die mensen maken Nederlandstalige nummers met een lekker tropisch Caribisch tintje. Dus de zon is even weg, maar bij hun gaat die absoluut weer schijnen morgen. Ik vond het een heerlijke samenwerking, Adrie.
1: Ja, leuk. Ja.
0: We moeten vaker dit soort dingen doen, volgens mij.
1: Ja.
0: En sowieso meer aandacht voor het Nederlandstalige product.
1: Ja, ik vind dat je nou mooier kunnen zien. Hè? Ik vind de uitzending van gisteren meer de levensliederen. En wat jij, dat je zoveel stijlen hebt in de Nederlandstalige muziek. En we kunnen er nog wel.
0: Ja, morgen gaan we nog weer een stukje moderner, denk ik. Maar het is allemaal weer mooi. Ik vond het een hele fijne en we houden het warm om nog eens een keer ergens een thema te zoeken waar we elkaar weer kunnen
1: zeker
0: vinden.
1: Weten. Leuk om te doen. Ja.
0: Marcel, bedankt voor de on-Hollands goede techniek weer.
2: Dankjewel, graag
0: gedaan. Dat is het woordgrapje wat ik altijd even moet maken.
2: Weer bijgeschoold.
0: Volgende week, lieve luisteraars, dan gaan we het op zijn Frans doen. Om alvast een beetje in de vakantiestemming te komen, zullen we maar zeggen. Muziek uit Frankrijk in het Frans. En dan hebben we bijzondere aandacht in het eerste uur voor die stijl die de Fransen ontwikkelden en groot maakten. Namelijk het chanson. Zeg maar het levenslied in het Frans. Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. En wat was tot slot nog een gegarandeerde succesformule als je in beide programma's op volle toeren en countdown of top-op wilde scoren? Als je acteur was in Nederlands meest populaire soapserie GTST, zoals Anthony Kameling. Hier is Hero met Toen ik je zag.

0: van 3 uur.
1: Door Alt Megens met het NOS-journaal. In een flatwoning in Vlaardingen zijn aan het eind van de ochtend de lichamen gevonden van 2 mannen. Hoe ze zijn overleden wordt door de politie onderzocht. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Niet duidelijk is hoe lang ze al in de woning waren. Een bekende van de 2 had de politie gewaarschuwd nadat hij geen gehoor had gekregen. De brandweer heeft in de Vlaardingse flat metingen gedaan, maar er is geen sprake van koolmonoxide of andere vergiftigingen. De organisatie van het House Festival Music On heeft een kort geding aangespannen tegen de gemeente Amsterdam, omdat het festival is afgelast. Dat gebeurde vlak voor 12 uur, toen het festival zou beginnen. De gemeente trok de vergunning in omdat de veiligheidseisen van een tent op het terrein niet in orde zouden zijn. Op het Canarische eiland Tenerife worden voorbereidingen getroffen voor de komst van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Daar brak begin vorige maand het Hantavirus uit. Er worden legertenten, hekwerken en mobiele toiletten geplaatst om de opvarenden van het cruiseschip op te vangen. Het schip gaat komende nacht vlak voor de kust voor anker. De Wereldgezondheidsorganisatie is ook op het Spaanse eiland om de autoriteiten te helpen. En verschillende landen, waaronder Nederland, hebben vliegtuigen gestuurd om opvarenden terug naar huis te brengen. De verkeersborden boven de snelweg A44 bij Oegstgeest zijn zo goed als onleesbaar geworden. Toch gaat Rijkswaterstaat vooralsnog niet over tot herstel of vervanging, omdat de organisatie andere prioriteiten stelt, meldt Omroep West. Voor de automobilisten is het intussen gokken wat er op de borden staat. De 22 jaar oude borden worden vervangen op het moment dat er ook andere werkzaamheden zijn. Het weer, vooral in Zeeland, is het zonnig. In de rest van het land meer bewolking. Temperaturen liggen tussen de 16 graden op de Wadden en 22 graden in het binnenland. Morgen afwisselend zon en wolken en dan wordt het maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Gezellig Holland, een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.

0: Een kind zonder moeder is de grote doorbraakhit van de Vlaamse zangeres Mieke. Het lied verscheen in 1974 en werd geschreven en geproduceerd door Pierre Cartner. Het nummer groeide uit tot een grote hit in zowel Nederland als Vlaanderen en bereikte zelfs de nummer 1 positie in de Nederlandstalige hitlijsten. Tot op de dag van vandaag geldt het als een van de meest herkenbare Nederlandstalige levensliederen. Heel hartelijk welkom bij deze bijzondere gezellig Hollands hier op 1 Vallei. Een warm welkom aan alle luisteraars uit Ede, Renswoude, Rhenen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. En als u wilt reageren kan dat, of een verzoekje wilt aanvragen, kan dat via gezellighollands@1vallei.nl. Uw verzoekjes en opmerkingen zijn van harte welkom. Deze week is het bij 1 Vallei de zogenaamde Nederlandse Week. Zo hebben wij het gebombardeerd. De programma's Appassionata, Dance X en Gezellig Hollands staan hierbij centraal. En Harry van Appassionata is de gast vandaag in Gezellig Hollands. Hartstikke leuk. Je bent ooit de eerste gast die in Gezellig Hollands aanwezig is.
1: Hey, dat is een mooie...
0: Ja, dat is een mooie primeur. En het is voor mij natuurlijk even wennen van hoe ga je daarmee om. Want normaal heb je het alleen recht. Maar waar het om gaat is dat we dus een Nederlandstalige week hebben. En we draaien in alle drie de programma's hele bijzondere, toch verschillende Nederlandstalige muziek. Nu in Gezellig Hollands hebben we echt de oude smartlappen. Maar wat ga jij woensdag doen, Harry?
1: Woensdag hits die eigenlijk en in Op losse schroeven. Dat was dat door die meneer met die grote snoren altijd werd dat gepresenteerd. Ja. En Giel Montagne. Ja, ja. En dat was echt Nederlandstalig. Maar die dan ook vervolgens in Top Pop voorbij kwamen. Dus een beetje, ja, van allebei.
0: Ja, precies. Precies. Ja. En ik vind dat heel leuk dat je op die manier toch heel verschillende Nederlandstalige muziek aan draaien. Hè? En we gaan, komende uur horen we de echte smartlappen en de levensliederen. En het is, laten we eerlijk zijn, wel voor de liefhebber, want het is wel een uur lang levensliederen. Ach, vader lief, toe drink niet meer. Dat is een bekend levenslied van de zangeres zonder naam. Dat is weer een goed tweede nummer om mee te beginnen. Het nummer werd uitgebracht rond 1970 en is geschreven en gecomponeerd door Johnny Hoes. Het aangrijpende lied vertelt het verhaal van een gezin dat leidt onder alcoholmisbruik en groeide uit tot een van haar meest emotioneel geladen nummers. Het past volledig binnen het repertoire waarmee de zangeres zonder naam uitgroeide tot de koningin van het levenslied.

0: Niemand laat zijn eigen kind alleen is het onroerend duet van Willy Alberti en zijn dochter Willeke Alberti. Vader en dochter scoorden met dit nummer begin jaren 80 een grote hit. Het lied benadrukt de onvoorwaardelijke liefde en bescherming van een ouder voor een kind en groeide uit tot klassieker binnen een Nederlandstalige levenslied. Door de bijzondere familieband tussen Willy en Willeke kreeg het nummer een extra emotionele lading, wat hij veel luisteraars diepe indruk maakte. Tijdens deze plaat hadden we het erover, Harry. Dit muziek die we nu draaien, hè? Jij draait woensdag een ander type. Jullie hebben het Nederlandse chansons genoemd.
1: Ja, Nederchansons. Ik moest er iets op verzinnen. Ja,
0: ik vond het wel leuk gevonden. Maar we hadden het er net over tijdens deze plaat voor ons. Zijn het veel jeugdherinneringen. Hè? Onze ouders die draaiden dit veel.
1: Ja.
0: En ja, nu haalt dat herinneringen op. En we zeiden er net ook tegen elkaar van ja. In onze tijd toen wij jong waren. En dan heb ik het over dat wij een jaar of 20 waren. Mocht je dit eigenlijk ook niet leuk vinden.
1: Nee, dan moest jij moest er een beetje tegenaan trappen. Dan was je stoer. Hè?
0: Precies. Dan moest je, want als je, dat zei je niet tegen je vrienden. En thuis draaide je het stiekem op de pick-up. Draaide je met de koptelefoon op. En dan, maar goed, het heeft zijn charme. En het volgende nummer ook, want dat is, ik voel me zo verdomd alleen. Dat is het bekendste liedje van Danny de Munk en verscheen in 1984. Het nummer is het titellied van de speelfilm Siske de Rat, waarin Danny de hoofdrol speelde. Het lied werd geschreven door Herman van Veen, Karin Lomans en groeide uit tot een enorme hit. In Nederland bereikte het nummer de nummer 1 positie in meerdere hitlijsten en werd best verkochte single van 1984. Door de indringende tekst en de jonge leeftijd van Danny raakte het lied een snaar bij een breed publiek en geldt het tot op de dag van vandaag als een klassieker binnen het Nederlandstalige levenslied.

0: Rozen voor Sandra. Dat was een grote hit van Ronnie Tober uit 1971. En we hadden het er net wel eens over dat als je onderzoek doet naar de Nederlandstalige nummers, dat je er vaak achterkomt dat het covers zijn,
1: ja,
0: Harry.
1: Ja, klopt.
0: Je noemde het net.
1: Veel vaker dan dat ik dacht eigenlijk.
0: Ja, ja. En dit is er ook zo eentje. Want het nummer is een Nederlandstalige versie van het lied Roses to Reno. En werd oorspronkelijk in 1970 een succes van de Belgische zanger Jimmy Fry. En inderdaad, je hebt veel meer Nederlandstalige nummers, ook hele bekende.
1: Ja, we gaan het er morgen ook nog over hebben. Ja, ja,
0: die dan toch uiteindelijk een soort van cover blijken te zijn. Deze Nederlandse tekst werd trouwens geschreven door Nellie Bell. En Ronnie Tober's versie groeide uit tot een populaire hit in de Nederlandse top 40. En dan gaan we ook nog echt naar een hele klassieker. En dat is Ik heb eerbied voor jouw grijze haren. Mijn ouders draaiden dat grijs, omdat ze ook grijze haren waren. Want het is echt een klassiek Nederlandstalig levenslied. En met name door de uitvoering van Gert Timman. En het lied werd oorspronkelijk geschreven en gecomponeerd door Bobbejaan Schoepen. En verscheen begin jaren 60 in de Nederlandse uitvoering van Gert Timmermans uit 1963. Groeide uit tot een grote hit en bereikte de tweede plaats in de hitlijst Platennieuws. Het nummer kreeg brede waardering vanwege de respectvolle en ontroerende boodschap over ouderdom, levenservaring en dankbaarheid. Dat had je trouwens toch sowieso bij Gert Timmerman, dat je daar toch een bepaalde sfeer proefde in zijn nummers. Heb je wel eens vaker nummers van Gert Timmerman gehoord?
1: Volgens mij hebben hun ook Alle Duiven op de Dam gedaan,
0: ja,
1: toch?
0: Dat was een hele grote. Ja.
1: Ja. Het zijn allemaal van die nummers die mijn vader zo graag meezong op de radio.
0: Ja, we zeiden net al, het brengt toch wel een vorm van heimwee naar beneden.
1: Ja, echt.
0: Goed, we gaan luisteren naar Gert Timmerman. Ik heb eerbied voor jouw grijze haren.

voor die lieve oude mensen met hun diep doorploegd gelaat. Heeft mijn hart een gastvrij deurtje dat altijd wijd open staat, omdat hen het

0: Ja, en als je kijkt in dit programma, de stijl die we nu hanteren, daar hoort vader Abraham zeker thuis. Maar ik heb wel zitten denken van, ik heb nu gekozen voor Bedankt Lieve Ouders, maar ik had ook een smurfelied.
1: Het Kleine Café aan de Haven.
0: Het Kleine Café aan de Haven. Hij heeft echt heel veel zelfbekende nummers gemaakt.
1: Engelbewaarder.
0: Een engelbewaarder.
1: Heeft hij geschreven?
0: Die heeft hij geschreven, ja. En Mieke was de eerste.
1: Jazeker.
0: Het is nu een enorm succes voor
1: eigenlijk een wereldster, die vader Abraham.
0: Ja, zeker.
1: Op Nederlands niveau.
0: Ja, als je echt in zijn leven duikt van wat hij allemaal... en voor welke artiesten die allemaal geschreven heeft. Het is echt heel breed. En Bedankt Lieve Ouders, wat was een ontroerend levenslied vanuit 1973. Dat is een oudje. Ja, goed. En vader Abraham is natuurlijk een alter ego van Pierre Cardin. Ja, en dan gaan we nu ook nog naar een hele grote. Die door veel mensen toch best wel verafschuwd is. Ik verscheurde je foto van...
1: Koos.
0: Tot in den treuren gedraaid. En je mocht hem niet mooi vinden. Maar bij elk feestje en wanneer er wat alcohol in het spel kwam, dan kwam die zeker langs. En ik verscheurde je foto, dat is een foto van een hit van hem. En die verscheen in februari 1984. Dat is natuurlijk ook alweer een tijd geleden. Het nummer behaalde de zevende plaats in de Nederlandse top 40. En werd een klassieker binnen het Nederlands levenslied. Met dit lied vestigde Koos Albers zich definitief als zijn naam. Als ras Amsterdammer zanger van het levenslied. Want hij heeft daarna natuurlijk nog heel veel gemaakt. Maar laten we eerst eens even luisteren naar Ik verscheurde je foto van Koos Albers.

0: Ja. Ach, Margrietje. Het is een van de bekendste liederen van de Vlaamse zanger Louis Neefs. Het nummer verscheen begin jaren 70 als single en werd uitgebracht in 1972. Het lied werd geproduceerd door Peter Koelewijn met muzikale begeleiding van het orkest onder leiding van Harry van Hoofd. We hadden het er net al over, zoals Peter Koelewijn, die kennen we natuurlijk van Kom van het Dak Af, is natuurlijk een van zijn allerbekendste. Maar ik zoek vaak informatie op inderdaad voor, als ik een nummer draai, dan wil ik graag weten van wat zit daarachter. En dan kom je ook wel de naam Peter Koelewijn verrassend vaak tegen.
1: Veel geschreven en geproduceerd inderdaad.
0: Ja, geschreven en geproduceerd. En ja, wat ook wel leuk is, we hadden het net over Margrietje en zeker dat die plaat die we ervoor hadden. Je kunt tegenwoordig gelukkig op YouTube heel vaak, ik vind dat leuk als liefhebber, op losse groeven. Op volle toeren.
1: Ja.
0: Maar naar onze Giel Montagne kijken.
1: Met de legendarische snor.
0: Met de legendarische snor. En die heeft hij altijd gehouden.
1: Ja.
0: En ja, zijn manier, als je nu kijkt naar zijn manier van presenteren. Misschien wel een beetje ingestudeerd. Maar in die tijd was hij heel bekend en heel geliefd met zijn programma's.
1: Want we keken er graag naar. Ja.
0: De Tros heeft uiteindelijk ons toch wel ook voor die tijd veel laten horen. In het kader van Nederlandstalige muziek. Want bij de andere omroepen moest je niet zijn.
1: Ja, klopt.
0: Bij de Tros, die deed dat. Want het volgende nummer, dat is ook zo'n hit die door mensen wordt verafschuwd, maar ook door liefhebbers wordt gewaardeerd. Ik weet niet of jij hem kent, Harry, maar dat is Manuela van Jack Herp.
1: Ja.
0: En het nummer verscheen in 1971 en werd geschreven door Pierre Cartner, daar is hij weer. Harry Toppel, George Bosselman en Tom Bos. Met de productie van Pierre Cardin. Het lied is de Nederlandstalige bewerking van een Duits nummer. En vertelt het dramatische verhaal van twee geliefden. Ook weer een cover van een bepaald nummer.
1: Ja.
0: Het komt toch al in veel nummers terug.
1: Ja. Hè?
0: Door producers, schrijvers, maar ook door covers. Laten we maar eens gaan luisteren naar Manuela en van Jacques Herp.

0: Huilen is voor jou te laat is de grootste doorbraakhit van Corrie en de Rekels. Het nummer werd uitgebracht in 1970 en is geschreven, gecomponeerd en geproduceerd, jawel, door Pierre Cartner.
1: Ja, daar is hij weer.
0: Ja, daar is hij weer. En ja, wat me ook te binnen schiet is het feit van Corrie Konings. 1970, dit nummer, ze draait nu nog steeds mee. Hè? Ze
1: goed,
0: maakt,
1: ja.
0: Ze maakt nog steeds muziek.
1: Onvoorstelbaar.
0: Ik heb daar bewondering voor, hoor, dat mensen dat ook zo lang het publiek aan zich kan binden. Het lied groeide uit tot een enorme hit en bereikte de vijfde plaats in de top 40. Bijzonder is dat het liefst, dit nummer maar liefst 41 weken in de hitlijst stond. Dat is echt een ongelooflijk lange tijd, waarmee hij jarenlang het record hield als langstgenoteerde top 40 hit. Met dit nummer zette Corrie Konings haar eerste grote stap in de Nederlandse muziekwereld en begon de carrière die haar later de titel Koningin van het Levenslied leverde. Ja, ik mag het nog steeds graag horen.
1: Ja.
0: Ze heeft echt ook heel veel variatie aan nummers

0: gebracht.
1: En volgens mij leerde je op dit nummer de rumba bij dansles.
0: Ja, inderdaad, ja. Daar kon je echt heel goed op dansen. Ja, de volgende die we gaan draaien, dat is ook een bijzondere. Want dat is Poppy loopt toch niet zo snel, is de grootste hit van Herman van Keeken. Ik weet niet of jou dat wat zegt,
1: ja,
0: Harry.
1: Ja, ook deze kennen we.
0: Ja, ik vond het altijd wel, als je dat nummer hoorde, en dan haalde je altijd dat een beeld voor dat hij wegliep en dat zijn dochter of zijn kind hem achteraan liep. Want, en het nummer werd uitgebracht in 1971. Nu ik zo die jarental al noem, hebben we wel veel dit uur veel nummers uit de jaren 70 en 80.
1: Ja.
0: En daar kwamen we dit soort nummers natuurlijk ook echt heel veel naar voren. Het nummer werd in 1971 en is geschreven door, jawel, Peter Kandler, Peter Koelewijn en G.O. Stevens met productie van Peter Koelewijn. Het is echt ongelooflijk wat die mensen op de achtergrond allemaal gemaakt hebben.
1: Er zijn een paar hele grote geweest binnen binnen de muziekscene in Nederland. Ja,
0: inderdaad.
1: Ja.
0: En dat wordt niet altijd gerealiseerd. En het lied is een Nederlandse Nederlandstalige bewerking van het internationale succes. Ja. Daddy, don't you walk so fast. Herman van Keeken.

0: Ja, ik zing dit lied voor jou alleen van Jan Smit, die het nummer in 1997 uitbracht. Hij was toen pas 11. En als hij zag, hey, kunt je je nog wel herinneren, Harry, ja, dat als een jochie stond te zingen. En als je hem dan nu ziet zingen, dan...
1: En presenteren en alles.
0: Zit er toch wel een wereld van
1: geschiedenis. Kleine Jan is groot geworden.
0: Kleine Jan is zeker groot geworden. Goed, nou ik kijk even op de klok en we hebben nu nog ongeveer 2 minuten. Dus Harry, hartstikke leuk dat je hier op de koffie was.
1: Ja.
0: Dat kunnen we vaker doen.
1: Zeker weten.
0: En we gaan morgen ook zeker naar jouw programma luisteren. Want dan hebben we ook weer 2 uur hele mooie Nederlandstalige muziek.
1: Precies.
0: En dan een iets andere genre.
1: Ja.
0: Wij sluiten af met Kleine Jodeljongen.

0: 4 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. In een toespraak beloofde Magyar grote veranderingen. Kiezers hopen dat hij de rechtsstaat herstelt en de corruptie aanpakt. Brussel hoopt op een betere samenwerking met Hongarije, nu Magyar aan de macht is. Afgelopen weken is de nieuwe premier al 2 keer in Brussel geweest om te praten over het ontdooien van 17 miljard euro die onder Orbán zijn geblokkeerd. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 15 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. De Nederlandse politie hield er rekening mee dat hij op weg was naar Rusland. Uiteindelijk is hij gisteravond op zo'n 30 kilometer afstand van Belarus gevonden. De jongen lag onder een dekentje bij een bushalte te slapen. De Poolse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat zijn ouders onderweg zijn. En waarom de jongen de reis ondernam is nog onduidelijk. Bijna alle stemmen van de lokale en regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk zijn nu geteld. Het is definitief, de Labour-partij van premier Starmer heeft dik verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage, de Liberal Democrats en de Green Party hebben juist veel zetels gewonnen. In Wales en Schotland waren er parlementsverkiezingen. Ook daar leed Labour grote verliezen. Starmer zegt dat zijn partij onnodige fouten heeft gemaakt, maar hij is niet van plan om te vertrekken. De 12e editie van de Vuelta Feminina is gewonnen door Paula Blasi. De 23-jarige Spaanse renster reed Anna van der Breggen op de slotklim in Noord-Spanje uit de rode leiderstrui. In het algemeen klassement eindigde van der Breggen dus als tweede. Blasi was vorige maand ook al de sterkste in de Amstel Gold Race. Het weer in het zuiden zon, een graad of 16. Verder naar het noorden neemt de bewolking toe en wordt het hooguit 13 of 14 graden. Morgen afwisselend zon en wolken, in het zuiden meer kans op een bui. Het wordt morgen maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
3: Radio, radio.
4: Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en soms iets minder bekend door elkaar, maar altijd weer persoonlijk voor u uitgezocht. En waarmee kunnen we beter beginnen als met een titel die de lading van dit programma volledig dekt. I Can Hear Music, dit zijn de Beach Boys.

Martha Reeves, Dancing in the Street. Een nummer wat we trouwens ook kennen in de uitvoering van de mama's en de papa's. En volgens mij heeft David Bowie daar ook iets mee gedaan. Maar ik ben ik even kwijt. Ga ik nog even voor u opzoeken. Die ik ook al heb opgezocht. Dat is Crispian St. Peters. Een nummer uit 1966. You Were On My Mind. Goed voor een nummer 5 notering in de Nederlandse hitlijst. Well,

Mac en Katie Kissoon, Love Will Keep Us Together. Ja, laat dat ook een wens zijn, niet alleen voor mensen onderling in het kleine verband, maar ook in het grotere verband. Dan zijn we toe aan de rubriek Onbekend van Bekend. En dat is het in dit geval, want Herman Brood, ja, wie kent hem niet van platen als Saturday Night, Never Be Clever, maar ook met Maak van uw scheet een donderslag of Als je wint, heb je vrienden. In 1966 richtte hij in Arnhem de band The Moan op. Ja, daarvan is geen hitwerk bekend in die vroege jaren. En al vrij vlot daarna vertrok Herman naar QB and the Blizzards. Maar in dat jaar brachten ze een nummer uit, Every Day is Just the Same. En je hoort Herman Brood zingend en op de piano.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het luisteren naar muziek uit de periode dat u jong was een goede remedie is tegen sombere gedachten en een dipje. U zit nu dus lekker te therapieën. Uw begeleider, Jan van Weterloo.

schrijver van dit lied, vertolkt door Glen Campbell, die zag ooit in de woestijn een enorm lange lijn van telegraaf, telefoon, ik weet niet precies, ja, telefoon denk ik, die werd onderhouden door iemand in een busje, eenzaam en alleen in die enorme vlakte. En daardoor wist dit lied ontstaan, The Wichita Linesman. I Can't Tell the Bottom from the Top. The Hollies, goed voor een nummer 10 notering in 1970.

In de uitvoering van Diana Ross en de Supremes. Get ready. En dan zijn we toe aan de jingle van de week. En dan gaan we vanwege een speciale gelegenheid ook een speciale manier doen. 85 werd ze op 27 april. Tineke de Nooy, de mevrouw van Radio Veronica. Die al in 1960 in dienst kwam als jonge dame. En daar al die tijd is gebleven. Ook later op televisie. Maar het begon met de hele simpele aankondigen van plaatjes. Al vroeg in het programma Koffietijd met Tineke. Dat tot 31 augustus 1974 stand hield op de zeezender Radio Veronica. Niet dat ze altijd blij was met het brandmerk van de huisvrouw koffiejuffrouw uit te hangen. Maar toch is het programma haar wel dierbaar geworden. We luisteren naar een klein stukje van Tineke uit die tijd.

0: Dag allemaal, ik wens u natuurlijk allemaal een hele goede morgen toe. Zijn ze bij u ook in de stad en in het dorp al weken overigens bezig met het ophangen van lichtjes, met erebogen en alles en nog wat? Weet u wat, ik geloof dat het aanstaande woensdag weer een echte ouderwetse koninginnedag wordt. Zoals het vroeger moest zijn geweest. Ja, we zullen maar vast oranjebitter in huis halen, hè? Dat hoort. Het is iets wat je normaal nooit en ten nimmer drinkt. Oranjebitter met koffie, zou dat smaken? Nou, dan zullen we ons daar woensdag aan wagen. Hier is Peter, de broer van Jan Hen. Flipflap.
1: En zo gaat het nog een tijdje door. Geknipt uit een programma uit april 1973. Koffietijd met Tineke. Ja, het stukje wat je een beetje raar achterstevoren hoorde, dat was tabaksreclame. Dus die heb ik er wel in laten zitten, maar achterstevoren. Want je moet natuurlijk niet willen dat dat nu nog wordt uitgezonden. Ja, van Tineke zijn natuurlijk vooral die ene jingle heel bekend. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 enzovoort. Maar er zijn natuurlijk veel meer jingles over haar gemaakt. Zoals bijvoorbeeld deze. Ja, en ter gelegenheid van die verjaardag van Tineke draaien we ook nog een keer die hele bekende jingle. En daarna de tune van haar programma Koffietijd. At the Georgia Camp Meeting van de Sweet Danes. 1, 2,

Ruby is the one. Dat was Earth and Fire. Wat is dat toch een geweldige band uit Nederland. Ik had nog even iets te vertellen over. In het begin zei ik Dancing in the Street. Had daar Mick Jagger ook niet iets mee van doen. Of David Bowie, ja, allebei. Ze zongen Dancing in the Street in 1985 op de eerste plaats de top 40 binnen. Was natuurlijk een grote hit van ze. Dus die had ik even niet over het overgeven moeten zien. Dat doen we ook niet met deze. De Spencer Davis Group. I'm a Man, 1967. Ook een hit in Nederland.

0: Spanish Harlem, dat was natuurlijk de Queen of Soul, Aretha Franklin.
1: Uit den oude platenbak van uw presentator.
0: Ja, vandaag weer een hele leuke. Ik had het singeltje Pictures of Lily van The Who, een hit ook in Nederland, had ik van mijn broer doorgekregen en zo kwam die in mijn platenbak terecht. En die B-kant, dat was een hele bijzondere. Het heet Doctor Doctor en het gaat eigenlijk over een hypochonder die helemaal knettergek wordt van wat hij zichzelf allemaal aan ziektes bedenkt en zegt tegen de dokter: help me alsjeblieft, desnoods geef ik mijn laatste cent en erfenis aan jou. Dit is Doctor Doctor.

Boudewijn de Groot voor de overlevenden. Fleetwood Mac maakte in hun beginjaren heel andere muziek als de latere bekende Don't Stop en al die andere nummers die zo bekend waren van het album Rumours. In 1968 brachten ze op het Blue Horizon label de LP Mr. Wonderful uit. Daarvan gaan we de eerste track draaien. Stop Messing Around.

De Chiffons met He's So Fine. We sluiten af met een plaat helemaal in het kader van deze week van 5 mei. Peace van Peter. Want oorlog was nooit een oplossing. Oorlog is nooit een oplossing. En oorlog zal ook nooit een oplossing worden. Het wordt tijd dat de mensheid iets anders bedenkt om zijn conflicten te beslechten. Graag tot volgende week.

0: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het housefestival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat de ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het housefestival konden. Maar de rechter zegt dat de gemeente de vergunning voor de tent vanwege veiligheidsredenen terecht heeft ingetrokken. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. De twee uit Spanje en Brazilië werden eind vorige maand samen met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger. Iedereen werd naar een Grieks eiland gebracht, behalve de Spanjaard en de Braziliaan. Israël ziet ze als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Op een feestelijke bijeenkomst in Boedapest is Péter Magyar beëdigd als nieuwe premier van Hongarije. Vorige maand won hij de verkiezingen van Viktor Orbán, die 16 jaar aan de macht was. Magyars partij Tisza kreeg een 2/3 meerderheid in het parlement. In een toespraak beloofde hij grote veranderingen. De enige voetbalvereniging op Vlieland stapt per direct uit de competitie. De club VSV 31 zegt dat tegenstanders steeds vaker niet komen opdagen bij wedstrijden op het Waddeneiland. Ze vinden het te ver. De druppel die de emmer deed overlopen was de afzegging van FC Harlingen voor de wedstrijd die morgen gespeeld zou worden op Vlieland. De KNVB heeft een club die meerdere keren weigerde naar Vlieland te gaan uit de competitie gehaald. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden neemt de bewolking toe. Vanavond is het droog, wel bewolkt bij 11 tot 16 graden. Komende nacht opklaringen, 8 tot 10 graden. Morgen meest droog met zon en wolken, alleen in het zuiden kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Goedenavond, mijn naam is Angelina en het komende uur neem ik je mee op een muzikale reis langs verrassende verhalen en verborgen talenten. Latent Talent is het jeugdprogramma van Eén Vallei waarin talent centraal staat, met vanavond weer een hele leuke gast, maar dat hoor je allemaal straks. Dus zet je radio iets harder, leun achterover en zing lekker mee, of laat je verrassen. Wat jong geleerd is uitgedaan.

0: Jorde Enza met Schaduwlicht. Soms komt er iemand voorbij waarvan je meteen denkt, dit is een stem die je bijblijft. Onze gast van vandaag is zo iemand. Ze wist al indruk te maken op het grote publiek toen ze meedeed aan The Winner Takes It All, waar ze niet alleen liet horen wat ze vocaal in huis heeft, maar ook liet zien hoeveel gevoel en persoonlijkheid ze in haar muziek legt. Hoe ontwikkel je jezelf van performer naar artiest met een eigen identiteit? Waar haalt ze inspiratie vandaan en wat kunnen we de komende tijd van haar verwachten? Enza zit voor me. Goedenavond.
1: Ja, hallo.
0: Voor de luisteraar die nog niet weet wie je bent, wil je even wat over jezelf vertellen?
1: Ja, dat is helemaal goed. Mijn naam is Enza. Ik ben 22 jaar oud. En ik kom uit het prachtige dorpje Beusichem. En ik heb inderdaad pas geleden meegedaan aan The Winner Takes It All, waar ik een heel mooi avontuur heb mogen beleven.
0: En je bent ver gekomen.
1: En ik ben heel ver gekomen, ja. Tegen alle verwachtingen in eigenlijk.
0: Ja, want jij zag een aanmeldformulier en je dacht, dit is voor mij, dit ga ik gewoon doen.
1: Ja, ik dacht, niet geschoten is altijd mis. Als je iets wilt bereiken in de muziekwereld, moet je soms een beetje brutaal zijn of soms een beetje uit je comfortzone stappen. Dus ik dacht, laat ik het maar gewoon doen. En als ik één liedje mag zingen, dan ben ik eigenlijk al heel erg blij. Dus dat was mijn instelling.
0: En op een gegeven moment hoorde je dat je mee mocht doen. Toen was je daar voor je allereerste nummer. Die gaan we straks ook draaien.
1: Ja, leuk.
0: En hoe voelde dat dan?
1: Ja, heel spannend. Ik weet nog op de eerste draaidag dat je ook de medekandidaten ziet. En er waren best wel wat artiesten die al een hele mooie carrière hebben. Hele toffe dingen hebben gedaan. We hadden het er net al even over. Ik sta ook maar gewoon voor de klas.
0: Ja.
1: Dus ik voelde me ook best wel geïntimideerd. Ik dacht, jeetje, hier sta ik tussen. En bijna hoe ga ik dit aanpakken?
0: Ja, want dit hele avontuur gaan we zo meteen natuurlijk nog even bespreken. Maar naast zingen sta je dus nog voor de klas.
1: Ja.
0: Als onderwijsassistent, hoe combineer je dat dan?
1: Ja, voor nu ben ik nog 5 dagen aan het werk. En ik heb na het programma heel veel mooie, leuke, lieve reacties gehad. Die mij hopelijk ook een stuk verder gaan brengen met mijn muziekcarrière. Wat ik heel graag wil. Dus ik ben steeds meer de stap aan het maken richting, misschien in de toekomst steeds minder onderwijs en steeds meer muziek. Dat is toch wel wat ik hoop.
0: Want toen jij uiteindelijk een baan moest gaan zoeken, moest gaan werken, heb je voor het onderwijs gekozen. Was dat ook bewust?
1: Ja, omdat ik heb altijd wel getwijfeld tussen bijvoorbeeld een muziekopleiding of werken in het onderwijs, waar ook wel echt mijn hart ligt.
0: Ja.
1: Maar wel met de gedachte, het onderwijs gekozen, dat ik in het onderwijs altijd een financiële basis heb en zekerheid heb. En in de muziekwereld ligt dat toch even net wat anders. Er zijn heel veel mensen die hartstikke goed kunnen zingen of hartstikke goede, sterke muzikanten. Maar wil je er echt je brood van verdienen, dan moet je wel iets bijzonders, iets unieks hebben en keihard werken om aan de top te komen. Dus
0: dan moet er maar net een plekje voor je zijn.
1: Precies, ja.
0: Je hebt in ieder geval afgelopen tijd al een hele mooie basis opgebouwd. Onder andere bij The Winner Takes It All. Maar we hoorden net Schaduwlicht van jou. Hoe is dat nummer dan gekomen? Want dat is jouw eigen nummer.
1: Ja, ik moet zeggen, ik heb het niet zelf geschreven. Ik ben na The Winner Takes It All in contact gekomen met een tekstschrijver. En hij had eigenlijk heel erg het gevoel van, jeetje, wat jij doet met Nederlandstalige muziek is zo bijzonder. En ik heb een nummer eigenlijk klaar liggen die ik zelf geschreven heb. En ik denk dat die wellicht heel goed bij jou past als zangeres. Maar luister het even. Als je het niks vindt, dan weet je wel, dan laten we het gaan. En toen hoorde ik de tekst van het liedje en toen dacht ik, oh wauw, dit past eigenlijk ook wel heel goed bij mij. Dus we hadden gelijk een soort muzikale klik. En toen zijn we gewoon heel snel de studio ingedoken met elkaar. En hebben we het gewoon zo snel mogelijk uitgebracht.
0: Ja, wat mooi. Want al hard bezig met eigen muziek maken of komt dat nog?
1: Ja, ik moet zeggen, ik schrijf zelf ook liedjes. Maar ik speel helaas geen instrument. Dus dan is het eindproduct is wat lastiger om helemaal zelf te maken. Maar ik heb nu wel ook de energie en het vertrouwen en de kracht gekregen dat ik dat wel wil gaan doorpakken. Dus wellicht in de toekomst komen er nog meer eigen nummers.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Maar we gaan zo meteen ook nog luisteren naar de nummers die jij bij The Winner Takes It All hebt gezongen.
1: Ja.
0: Maar nu eerst hebben we Agda en de Munnik.
2: Oh,

0: Through the Direct met Onefall. Ja, wij willen jou graag even iets beter leren kennen. En daarom heb ik wat dilemma's voor jou klaarstaan. De 30 second jingle is er helaas niet. Maar dan genieten we maar van dit nummer op de achtergrond. De oude openingstune. Nooit meer zingen of nooit meer muziek schrijven?
1: Oeh, nooit meer muziek schrijven.
0: Altijd live zingen of alleen nog in de studio werken?
1: Altijd live zingen.
0: Bekend zijn in Nederland of internationaal doorbreken?
1: Toch bekend zijn in Nederland.
0: Samenwerken met je favoriete artiest of een nummer dat wereldwijd viral gaat?
1: Samenwerken met mijn favoriete artiest.
0: En wie zou dat zijn?
1: Bente.
0: Bente?
1: Ja.
0: Oh ja. Ja, ja. Jullie matchen wel die Nederlandse stijl inderdaad.
1: Ja, ik vind haar heel tof. Ik volg haar al ontzettend lang. Voordat ze een beetje in de bekende piek zat.
0: Ja.
1: En ik heb altijd heel erg bewondering gehad voor de muziek die ze maakt. Maar ook gewoon de persoon die zij is. Heel erg zichzelf. Mm-hmm. Ja, daar ga ik wel goed op.
0: Mooi. Altijd vrolijke muziek maken of juist alleen maar emotionele nummers?
1: Die is wel moeilijk.
0: Ja, als je met Bente schrijft dan...
1: Ja. Ja, misschien dan toch wel emotionele nummers.
0: Ja?
1: Ja, daar ligt denk ik toch mijn kracht.
0: Ja, dat verhaal echt brengen?
1: Ja, ja, en dan moeten andere artiesten die heel goed in vrolijke nummers maken zijn... dan maar heel goed dat blijven doen.
0: Ja, goede combinatie.
1: Ja.
0: Op een groot festival optreden of een klein intiem concert?
1: Groot festival dan toch.
0: Welk festival? Als je alles mocht kiezen...
1: Ja, dan lijkt het me gewoon heel gaaf om een keer paaspop of... ik weet niet, gewoon iets
0: gewoon een groot festival.
1: Gaafs, ja.
0: Altijd inspiratie hebben, maar geen tijd? Of alle tijd, maar geen inspiratie?
1: Altijd inspiratie, maar geen tijd.
0: Nee, dan heb je toch inspiratie.
1: Ja.
0: En dan, die tijd komt vanzelf wel.
1: Precies, ja.
0: Hey, wat was voor jou de reden om mee te doen aan The Winner Takes It All?
1: De reden dat ik meedeed was omdat ik eigenlijk al wel langere tijd wat wilde met mijn muziekcarrière. Dat ik echt iets wilde opbouwen. Maar ook altijd wel heel onzeker ben geweest over mezelf. En toen zat ik op een gegeven moment in een bepaalde periode dat ik dacht... Weet je, ik moet het wel proberen. Want als ik het nooit ga proberen, dan ga ik ook nooit weten... of ik het zou kunnen bereiken, of ik er iets uit zou kunnen halen. Dus ik wil in ieder geval wel dan alles gegeven hebben. Dus me toch maar ingeschreven. En uiteindelijk heeft het hartstikke goed uitgepakt.
0: Ja. Het was eigenlijk juist de onzekerheid die jou zei, doe het.
1: Ja, precies, ja.
0: En met welke verwachtingen stapte je dat avontuur in?
1: Eigenlijk met hele lage verwachtingen. Ik was al heel blij dat ik de voorrondes door was. En dat ik überhaupt deel mocht nemen aan het programma. Dat was voor mij echt al een feestje. Want toen had ik zoiets van, joh, ik mag gewoon één liedje zingen. Sowieso, ongeacht of ik nou de battle win of verlies. Dan heb ik één liedje gezongen, heb ik mezelf kunnen laten zien. En dan is het voor mij al helemaal oké.
0: Ja, want je staat dan tegenover 49 andere artiesten. Kende je daar ook al iemand van toevallig?
1: Ja, ik zag wel heel snel al Cezina, die ook natuurlijk met The Voice en andere programma's heeft meegedaan. Ik zag Nick Nicolai, die ooit Holland's Got Talent heeft gewonnen. En zo zag ik nog wel wat andere mensen waarvan ik dacht, hey, ik heb jou wel vaker voorbij zien komen.
0: Er stonden echt grote namen tussen.
1: Er stonden wel grote namen tussen, ja.
0: Maar jij ook. En wat was jouw eerste reactie toen je hoorde dat je al door was, na de eerste ronde?
1: Na de eerste voorronde of mijn eerste battle, zeg maar.
0: De eerste battle?
1: De eerste battle. Eigenlijk best wel emotioneel. Omdat ik me zo gezien en zo gehoord voelde. En dat voelt dan als een soort hele fijne bevestiging die je ineens krijgt. En zeker als je met zoveel onzekerheid eigenlijk erin gaat. Ik voelde me heel emotioneel, maar ook juist wel heel krachtig. Dat ik dacht, yes, ik kan dit. En ik sta het gewoon te doen, bijna alsof ik mezelf had overtroffen.
0: Ja, je zegt het al een beetje, maar wat heb je dan over jezelf geleerd dit avontuur?
1: Ja, ook dat ik gewoon soms uit mijn comfortzone moet stappen en mezelf ook niet moet laten gek maken. Want daar ben ik soms heel goed in, om mezelf dan zo net een beetje naar beneden te praten. Maar ik ga dat gewoon voortaan niet meer doen. Ik ga het eerst proberen en als dan blijkt dat het niet is gelukt, pech. Maar dan heb ik het in ieder geval wel geprobeerd.
0: Ja, letterlijk, the winner takes it all.
1: Ja, precies.
0: Maar tijdens het programma heb je... Nederlandse muziek moeten zingen. Is dat ook jouw eigen interesse?
1: Ja, ik heb altijd wel... Ik ben ook een hele erge liefhebber van Nederlandstalige muziek. En ik zong het ook wel regelmatig. Maar ik heb wel echt ook door het programma geleerd dat dat wel iets is wat gewoon heel goed bij mij past. Het was ook een soort ontdekkingstocht voor mezelf. En ik heb in het programma echt geleerd dat Nederlandstalige muziek en ik, dat dat wel een hele mooie match is.
0: Ja, wat vind je dan zo mooi aan Nederlandstalige muziek?
1: Dat het heel dicht bij mezelf ligt. Als ik een Nederlandstalig nummer zing, dan voel ik het echt. En dan heb ik ook het gevoel dat ik het kan overbrengen aan een ander. Terwijl dat misschien met Engelstalige nummers al snel wat verder weg ligt. Dat de essentie van het nummer wat minder naar boven komt of zo. Ja,
0: want voor veel mensen lijkt het misschien maar even een nummertje zingen. Maar zo zit dat natuurlijk niet in elkaar. Want je komt daar, je krijgt een nummer aangewezen. Dit moet allemaal gerepeteerd worden. Hoe zag dat er dan uit?
1: Ja, dat was eigenlijk heel grappig. Want het eerste liedje wat ik heb gezongen was Heb je even voor mij?
0: Ja.
1: En dat was in eerste instantie niet mijn eigen idee. De productie zei, joh, Bente heeft hier ooit een cover van gemaakt. En we vinden dit eigenlijk wel heel tof als verrassingseffect.
0: Ja, alleen bij Bente was jij natuurlijk al verkocht.
1: Ja, precies. Toen dacht ik al, nou, dit doe ik. Maar toen ging ik het nummer luisteren en de versie die zij toen had gemaakt. En toen dacht ik, het is eigenlijk een Polonaise nummer waar mensen op feesten en lekkere drankjes drinken en uit hun plaat gaan. En dat is best spannend als we daar dan vervolgens een ballad van maken. Dus ik vond dat wel spannend, ja.
0: Ja, maar toch, je kreeg hele mooie punten.
1: Ja, een 10.
0: Een 10.
1: Een 10, ja.
0: Wauw, dat beter kan niet.
1: Nee. Dus ook daardoor was ik wel heel erg geraakt. Ook wel emotioneel.
0: Ja, dat snap ik. En het heeft je heel ver gebracht. Ja. Want in de finale zong je Avond van Boudewijn de Groot. Dat is niet zomaar een nummer. Dat is echt een klassieker.
1: Ja.
0: Hoe voelde dat voor jou?
1: Ja, wederom heel spannend. Ik heb alle nummers die ik heb gezongen ook wel een beetje eigen gemaakt. Een eigen draai er aangegeven. En ook wel geïnspireerd op andere covers die er ooit zijn gedaan. En dat was wel heel fijn. Want je kon echt met de band kon je samen aan de slag om er iets van te maken waar je jezelf het fijnste bij voelt. Maar ja, als je zo'n klassieker uitkiest, is het wel extra spannend als je het een beetje gaat veranderen.
0: Ja.
1: Want het kan of een verrassing zijn en heel goed vallen. Maar ja, er kunnen ook wel mensen zijn die zoiets hebben van, hey, aan dit nummer mag je echt niet komen, want dit is zo'n klassieker.
0: Wat betekent het nummer voor jou persoonlijk?
1: Nou, het heeft wel een extra lading gekregen nadat ik het bij de finale heb mogen zingen. Het is natuurlijk al best wel een oud nummer ook. Maar ja, wat ik zeg, de tekst, de Nederlandstalige tekst, dat raakt je gewoon heel diep als je dat zingt. En ik denk niet eens dat je er per se in de basis heel veel affiniteit mee hoeft te hebben. Maar als je dat hoort en je kunt je erin verplaatsen, dat is wel heel erg mooi.
0: Heel erg mooi. Ja, je hoort de versie van Ensa nu bij Latent Talent. Dit is Avond.

0: de techniek dacht gewoon, ik draai nog een keer avond. Want ik snap het wel, het is zo'n prachtig nummer. Wat voor reacties heb je gekregen?
1: Ja, ik heb echt hele bijzondere reacties gekregen. Sowieso ben ik echt overspoeld met voornamelijk hele positieve reacties. Mensen die zeiden, wauw, wat heb jij het mooi gebracht. Ik ben heel erg geraakt. Dat vond ik misschien nog wel het meest bijzonder. Dat ik heel veel mensen heb geraakt ermee. Dat had ik niet verwacht. Ja. En ik heb ook heel veel... er zijn heel veel bijzondere verhalen die mensen met mij hebben gedeeld. Over overlijden, over bepaald verlies. Vond ik heel bijzonder als, als je elkaar helemaal niet kent, maar toch zulke bijzondere verhalen met elkaar uitwisselt.
0: Ja, dat je door die muziek toch even die impact mag hebben.
1: Toch die verbinding die het dan maakt. Dat vond ik wel echt heel speciaal.
0: Ja, wat vond jij zelf het mooiste nummer om te zingen?
1: Ik vond, denk ik, heb je even voor mij, vond ik misschien het tofst om te doen.
0: Ja.
1: Ook het spannendst, maar ook het tofst, omdat het zo een grote verandering is. Maar het mooist vond ik dan, denk ik, toch zeg maar dat het niet zo is.
0: Ja?
1: Ja, dat nummer, dat voelde ik heel erg. En dat was ook eigenlijk het enige nummer waarbij ik van tevoren helemaal niet zenuwachtig was. Waarbij ik me zo in mijn kracht voelde staan. En waarbij ik gewoon dacht, dit ga ik zingen en dan ben ik... Ik was van tevoren eigenlijk al tevreden. Ik had er zoveel zin in, zoveel goede moed. En achteraf ook heel tevreden over hoe het was gegaan.
0: Je hebt het gewoon gerokt eigenlijk.
1: Ja, eigenlijk wel.
0: Ja, mooi. Ja, want je staat daar dus tussen die 50 mensen en je weet niet wanneer je aan de beurt bent.
1: Ja.
0: Dat is ook zenuwslopen, lijkt me.
1: Dat vond ik echt het ergste van alles.
0: Ja.
1: Ja. Echt, ik had op sommige momenten het gevoel van, is dit wel goed voor mijn hart? Dat ik echt, mijn hart ging zo erg tekeer. En ik kreeg het warm. En ik dacht echt, dit kan niet goed zijn voor een mens. Maar goed, ja, je moet door.
0: Ja, en toen op een gegeven moment was je aan de beurt.
1: Ja, ja.
0: En toen liep je podium op, zenuwen eraf? Of,
1: Nou, die eerste keer was ik heel zenuwachtig.
0: Ja.
1: Maar ik was eigenlijk heel blij dat ik niet als eerste hoefde te zingen, die battle. Dus ik moest tegen Gino battelen, die moest eerst. En daardoor kon ik heel even achter met Helene zitten en even nog een diepe adem nemen. En toen dacht ik, oké, nu ga ik het maar doen.
0: En dat ging heel erg goed, want uiteindelijk dus de finale bereikt.
1: Ja.
0: En toen stond je daar in de finale. Je kreeg punten, heel veel punten.
1: Ja.
0: Maar toen... Ja.
1: Ja.
0: Heel veel punten, maar net... Net niet genoeg.
1: Ja.
0: Want je ging helaas niet door op...
1: Op 0,1 punt.
0: 0,1
1: Ja,
0: punt.
1: Dat is echt heel zuur.
0: Ja. Ja. En ja, hoe voelde dat voor jou?
1: Ja, stom genoeg. Ik heb heel veel de vraag van iedereen gekregen. Oh, vond je dat niet heel zuur? En paalde je niet vreselijk enorm? En zelfs met zo'n klein puntenaantal, dat moet wel vreselijk zijn geweest. Maar eigenlijk zag ik er stiekem van tevoren best wel tegenop om tegen Floor te zingen. Floor is een operazangeres voor de mensen die het niet hebben gezien en gehoord. En zij kan echt ongelooflijk mooi zingen. Smaken verschillen, maar wat zij doet met haar stem is echt heel knap. En ik zag haar ook wel als een potentiële winnares. En daar moet je dan ineens tegen zingen. En toen dacht ik, oh, van tevoren dacht ik al, dit is verloren. Ik zing nu mijn liedje en ik ga naar huis. En toen heb ik mijn liedje gezongen. En toen bleek eigenlijk dat het best wel goed was gegaan. En dat het helemaal niet zo ver uit elkaar lag.
0: Misschien is het dan juist wel een compliment dat je maar 0,1 achter zit.
1: Ja, ik was ook echt eigenlijk alleen maar heel blij. Ik dacht, wauw, ik heb maar met 0,1 punt van haar verloren. Dan moet ik het wel eigenlijk heel goed gedaan hebben.
0: Ja.
1: Zo zag ik het. Dus ik ben echt met... tuurlijk baal je ook wel 2 seconden. Maar ik ben echt met opgeheven hoofd het podium afgelopen.
0: Het heeft je in ieder geval heel veel gebracht.
1: Zeker.
0: Maar... Waar mensen jou ook van kunnen kennen is I Can See Your Voice. Al jaren niet op tv geweest, maar wel een heel leuk programma.
1: Klopt.
0: Hoe ging dat dan? Want toen was je wel een stukje jonger nog.
1: Ja, klopt. Dat is inderdaad echt een tijdje terug. Maar toen had ik ook zoiets van, weet je, nieuwe poging om toch gezien, gehoord te worden, eventueel vervolgstappen te maken. En in principe is dat met dat programma ook wel gebeurd. Toen had ik al toch wat volgers erbij gekregen, toch wat boekingen uitgehaald, bruiloften. Maar het was een relatief kleiner programma dan dat The Winner Takes It All was. Dus het heeft me niet gebracht waar ik op had gehoopt.
0: Ja.
1: Ook wel iets meer zelfverzekerheid. En ik vond het een hele toffe ervaring. Was mijn eerste tv-ervaring ook. Dus ik heb er ook wel veel van geleerd. Maar heel veel gebracht, nee, heeft het me niet per se.
0: Want hoe zag dat er dan uit? Want dan moet je dus, dan moet het, de jury moet raden of je wel of niet kan zingen.
1: Ja, klopt.
0: Wat dachten ze bij jou? Daar ben ik nog heel benieuwd naar.
1: Nou, ik noem het altijd een beetje mijn 5 minutes of fame.
0: Ja.
1: Je staat dan met een aantal kandidaten op een rijtje en je hebt allemaal een nummer. En de jury gaat dan inderdaad raden, denken we dat je wel of niet kan zingen. En in de eerste ronde stemmen ze dan iemand eruit, puur op basis van uiterlijk.
0: Mm-hmm.
1: En dat was ik. Ze dachten puur op basis van mijn uiterlijk dat ik niet kon zingen. Dus ik baalde enorm, want ik dacht eindelijk, yes, ik ben op televisie. Yeah. Ik heb het zo ver geschopt. En toen moest ik als eerste eruit. En ja, dan mag je nog wel je reveal nummer zingen. Dus dan mag je even laten horen van, oeh, kan ze het wel, kan ze het niet? En toen hoorden ze dat ik wel kon zingen. Dus dat was ook wel weer een leuk moment. Dat ze baalden van, chips, we hebben de verkeerde eruit gestemd.
0: Want wat zong je?
1: Make It Rain van Ed Sheeran.
0: Heel anders.
1: Ja. Als ik geen Nederlandstalige muziek zing, dan zing ik echt wat meer soul nummers. Een beetje soul, jazz, blues.
0: Ja.
1: Ja.
0: Bijzonder. Ook heel erg leuk. Hey, en op tv zie je dan een rijtje met artiesten of geen artiesten daar dus achter staan.
1: Ja.
0: En die staan allemaal in een pose. Moest je echt zo lang stil blijven staan?
1: Ja, je moet echt zo lang stil blijven staan.
0: Ja?
1: Dat was denk ik het enige positieve wat ik kon vinden aan het feit dat ik eruit was gestemd. Want ik had spierpijn.
0: Dat snap ik.
1: Ja.
0: Ja, als je zo met een microfoon omhoog staat, dan baal je even. Na
1: ja, ik moest inderdaad,
0: seconden.
1: Ik was het typetje de cachère, want je bent allemaal ook een soort typetje.
0: Oh, ja.
1: En toen werkte ik nog als bijbaantje in de supermarkt. En toen moest ik een soort met mijn hand in de lucht staan alsof ik iemand riep. Dus mijn arm en mijn schouder. Oh, het was echt verschrikkelijk. Ja.
0: Toch een voordeel nog dat je er dan uitging.
1: Precies.
0: In ieder geval een heel mooi verhaal. En we gaan zo meteen ook nog de andere nummers uit The Winner Takes It All draaien voor jou. Maar nu eerst hebben we Bruno Mars met I Just Mind.

0: Ja, de DJ is hier, maar Bruno Mars is daar. You're the I Just Mind. Lekker vrolijk tussen al deze nummers. Heb je even voor mij? Ging best wel goed op de socials, volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, eigenlijk in goed opzicht, maar ook wel in minder goed opzicht. Ja, omdat het zo'n verandering was met wat het nummer origineel eigenlijk is, merkte ik dat er heel veel opspraak was. Heel veel mensen hadden echt zoiets van, wauw, wat tof, wat cool, wat heb je er iets tofs van gemaakt. Maar er waren toch ook wel heel veel mensen die zoiets hadden, ja, Frans Bauer, daar mag je eigenlijk niet aankomen.
0: Maar toch deed je het.
1: Maar toch deed ik het, ja, ja. En ja. Ik vond het heel spannend ook om het te doen, omdat ik zoiets had van het kan of heel erg mooi worden en inderdaad emotioneel en dat het mensen raakt, omdat het verrast. Mm-hmm. Maar ik dacht, ja, aan de andere kant kan het ook wel bijna een soort van komisch worden, dat mensen me niet serieus nemen, omdat ze dit gewend zijn als een soort feestnummer. Dus dat vond ik wel heel spannend. En uiteindelijk is het gelukkig de goede kant op gevallen. Waylon emotioneel ook. En inderdaad een 10 van hem gehad. Dus ik was heel blij.
0: Die kan je in ieder geval in je zak steken.
1: Precies.
0: Ja, en alle drie de nummers hebben eigenlijk precies dezelfde stijl. Is dat ook bewust gekozen?
1: Ja, ja, ik merk dat als ik nummers wat vertraag en een beetje wat zweverig is, misschien niet helemaal het goede woord, maar als ik het iets rustiger maak, waardoor ik iets meer speling heb om mijn stem te laten spreken in de nummers, merk ik dat ik het beter kan overbrengen, dat het inderdaad mensen raakt. En dat mensen ook voelen dat ik een verhaal vertel. En dat is denk ik ook wel de essentie.
0: Ja, mooi. Ja, we hebben het nu zoveel gehad over Heb je even voor mij. Zullen we maar gewoon draaien?
1: Laten we het maar doen.

0: Je hoorde Enza met Zeg me dat het niet zo is. En daarvoor met Heb je even voor mij. Meest besproken nummers van deze uitzending, kunnen we wel zeggen.
1: Ja, ik denk het ook. Ja.
0: Maar hoe ben jij ooit begonnen met zingen? Doe je het al lang?
1: Ja, ik zing eigenlijk echt al zo lang dat ik me kan herinneren. Ik heb ook hele leuke video's van vroeger dat ik amper kon praten, maar wel kon zingen. Dus het heeft er denk ik altijd al een beetje in gezeten. En ik moet zeggen dat ik het talent niet van mijn ouders heb bijvoorbeeld. Maar ik kom wel uit een heel erg muziekliefhebbend gezin. Dus er staat altijd bij ons muziek aan. We gaan ook altijd wel veel naar concerten, theatershows toe. Dus ik denk dat het gewoon een beetje met de paplepel is ingegoten.
0: Nou, binnenkort sta jij zelf gewoon aan daar.
1: Ja, dat hoop ik wel. Ja.
0: Ik heb even een quizje klaarstaan. Een kies of klets, zoals ze dat altijd zo mooi noemen.
2: De Latent Talent Quiz.
0: Alleen nog maar je eigen muziek schrijven of alleen nog maar covers zingen?
1: Dan zou ik... lastig. Misschien toekomstgericht dan toch alleen mijn eigen muziek.
0: Een nummer maken dat iedereen kent, maar jij niet mooi vindt. Of een nummer waar je super trots op bent, maar niemand luistert.
1: Dan een nummer waar ik heel trots op ben, maar niet zo vaak beluisterd wordt.
0: Live optreden met één fout erin of een perfecte studio-opname zonder gevoel?
1: Je maakt het me wel heel lastig hoor. Dan maar met een foutje, ja.
0: Altijd dezelfde stijl blijven of compleet van genre veranderen en risico nemen?
1: Ja, ik hou wel van een risicootje.
0: Samenwerken met een grote artiest die je niet echt ligt of met een onbekende artiest waar je een goede klik mee hebt?
1: Dan ga ik toch ook voor de goede klik. Ja, is wel belangrijk.
0: Kritiek krijgen van mensen online of helemaal geen reacties krijgen?
1: Kritiek.
0: Doorbreken via social media of via live optredens?
1: Het heeft allebei zo zijn voordelen. Dan doe maar toch live, ja.
0: Nooit meer zenuwachtig zijn voor een optreden of altijd een beetje spanning houden?
1: Ja, een beetje spanning is wel goed, denk ik. Houd je wakker.
0: Gezonde spanning.
1: Gezonde spanning, ja.
0: Eén hit scoren en altijd daaraan herinnerd worden of langzaam groeien met een loyale fanbase opbouwen?
1: Ja, de tweede. Ja?
0: Ja.
1: Ja.
0: Toch, ja. Want ben jij nu zelf ook bezig met social media of...
1: Ja, ik heb wel de afgelopen tijd gemerkt dat het heel belangrijk is. Je krijgt natuurlijk na zo'n programma, sta je heel erg in de belangstelling. Krijg je best wel veel aandacht. Komt heel veel op je af. Maar de kunst is dan eigenlijk om het ook vast te houden. En
0: ja.
1: Als je niet investeert in social media en in jezelf laten zien, bezig blijven in de muziek. Ja, dan merk je toch wel dat het heel snel afloopt. En die druk voel ik dan ook stiekem wel een beetje. Dat ik denk, ik moet wel bezig blijven. Ik moet wel mezelf blijven laten zien.
0: Ja.
1: En inderdaad, wat je zegt, die fanbase, moet ik wel een soort van tevreden houden ook. Ja.
0: Maar lukt dat een beetje?
1: Ja, de ene dag beter dan de andere, maar ik doe enorm mijn best.
0: Mooi. Ja, ondertussen houden we gewoon even Dancing Queen op de achtergrond. Want wat een lekker nummertje is dit. We hebben het zoveel over The Winner Takes It All. En daar hoort Dancing Queen ook bij. Ben jij een beetje een Dancing Queen?
1: Thuis in de woonkamer, onder de douche, maar niet op de bühne.
0: Nee? Wat staat er in jouw playlist?
1: Dat gaat echt alle kanten op. Dat gaat van Bruno Mars naar Kinderen voor Kinderen tot echt alle kanten op.
0: Leuk.
1: Ja.
0: Ik ben niet de enige dus, die Kinderen voor
1: nee,
0: Kinderen.
1: Nee.
0: Yes! Soms is het gewoon even lekker om zo'n nummertje aan te
1: Precies,
0: hebben.
1: Precies, ja.
0: En als jij nu naar onze playlist kijkt, van welk nummer denk je dan, die wil ik deze uitzending nog wel even horen?
1: Ja, dan gaan we toch wel voor iets Nederlandstaligs, denk ik.
0: Ja, en dat wordt?
1: Laat het licht aan van Snelle.
0: Is heel mooi.
1: Ja.
0: Dus die hoor je nu.

0: Dit is Latent Talent met Sylvia en Angelina van Hunnik.
1: Talent zoals jij dat bent.

0: Je hoorde Fever Dream, ja, de tijd vliegt. Ensa, wat is jouw grootste droom als artiest?
1: Ja, als ik echt groot mag dromen, dan zou ik het eigenlijk wel heel tof vinden als ik een nummer mag uitbrengen of een album mag uitbrengen. En als er één of misschien wel meer nummers gewoon flink beluisterd gaan worden en misschien wel in de top 50 mogen staan.
0: En waar kunnen mensen jou volgen om meer te zien daarvan?
1: Ja, mijn Instagram, mijn TikTok. Daar deel ik eigenlijk alles op, het hele proces. Dus,
0: Nou, heel erg leuk dat je vanavond kwam aansluiten bij Latent Talent. Bedankt dat je hier langs kwam. En zometeen om 8 uur hebben we natuurlijk weer Appassionata met Harry Hendriksen. Maar nu eerst hoor je nog Thrive Safe. Tot volgende week.

0: Door Alt Megens met het NOS Journaal. Het House Festival Music On, dat voor dit weekend in Amsterdam stond gepland, mag van de rechter niet doorgaan. Dat is de uitkomst van een kort geding van de organisatie tegen de gemeente. Vanochtend trok de gemeente de vergunning voor een tent op het terrein in, waardoor het festival vlak voor opening werd afgelast. De organisatie wilde met een kort geding afdwingen dat er ruim 20.000 bezoekers alsnog naar het House Festival konden. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om het Nederlandse cruiseschip Hondius en de opvarenden op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak daar het Hantavirus uit. Middels zijn 3 mensen aan het virus overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. 2 actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde de 2 als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de 2e etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui en dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
1: Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: We zijn gestart met Radio Gaga van The Queen. Daarna hoorden we Peniston met We've Got a Love Thing. Daarna de Jacksons met Shake Your Body. Vervolgens kwam Kelly Monique langs met What Do I Have To Do. En daarna hoorden we Hot Chocolate met Every Is A Winner. En dat nummer stamt alweer uit 1978. Daarna was Gloria Estefan aan de beurt met Surrender. En zojuist sloten we af met Jam & Spoon met Follow Me. Samenstelling Adrie Speckley.

0: is één Vallei met het nieuws van 7 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Twee actievoerders die vorige maand meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die vastzitten in Israël, komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Waarschijnlijk worden ze binnen enkele dagen het land uitgezet, maar dat is nog niet bevestigd door de Israëlische autoriteiten. De twee uit Spanje en Brazilië werden met bijna 200 andere activisten in internationale wateren tegengehouden door het Israëlische leger en naar een Grieks eiland gebracht. De Spanjaard en Braziliaan worden door Israël gezien als de organisatoren van de hulpvloot. Daarom werden ze meegenomen naar Israël en gevangen gezet. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Op Tenerife wordt alles in gereedheid gebracht om de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius op te vangen. Het schip komt aan het einde van de nacht aan bij het Canarische eiland. Begin vorige maand brak op het schip het Hantavirus uit. Inmiddels zijn 3 mensen daaraan overleden. De opvarenden worden naar eigen land gevlogen. De Nederlanders moeten dan 6 weken in thuisquarantaine. Voor het eerst heeft een wielrenner uit Uruguay een etappe in een grote ronde gewonnen. Bij de tweede etappe van de Giro d'Italia ging de winst naar Guillermo Silva. Hij won de sprint van een uitgedund peloton nadat een vlucht met onder meer Jonas Vingegaard was teruggehaald vlak voor de finish. De laatste 30 kilometer was er een grote valpartij, waarna de wedstrijd even werd stilgelegd. Paul Magnier is de roze trui kwijtgeraakt aan ritwinnaar Silva. Het weer vanavond droog, wel bewolkt, 11 tot 16 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is dan kans op een bui. Wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Abedion Music, Evert-Jan van Beek.

Muziek van de Australische producer en muzikant Edward Stratton. Maar hij werkt eigenlijk onder zijn artiestennaam Flume. Je hoort hem trouwens samen met de singer-songwriter Andrew Wyatt. Die komt uit Amerika en ken je misschien wel van het Zweedse indie-pop trio Mike Snow. Een plaatje uit 2015 hoorde je, Some Minds. En het begin van een nieuwe aflevering van het programma Abelio Music. Hallo, hartelijk welkom. Het is dinsdag 5 mei vandaag, bevrijdingsdag. Aflevering 103 van het programma Abelio Music, waarbij we natuurlijk weer wat de nodige muziek in het indie-pop genre voor je klaar hebben staan. Allereerst gaan we beginnen met nieuwe muziek van de Belgische band Kids With Buns. Er stond voor het eerst onder de aandacht in 2020... toen ze in de finale stonden van Humo's Rock Rally. Dat is een tweejaarlijkse wedstrijd, moet ik zeggen, voor rockbands. Drijvende kracht achter de band zijn Marie van Uitvank en Amber Pinnington. In 2023 kwamen ze met een debuutalbum genaamd Out of Place. En hun huidige single, die heet Blind. En die hoor je nu. Tenminste, ja, daar is die.

Deze Canadese dames begonnen ooit onder de naam Dunwich Dolls. Maar tegenwoordig werken ze onder artiestennaam The Beaches. Je hoorde ze met Touch Myself uit 2025. En daarvoor dus de nieuwe single van de Belgische band Kids With Buns. En die heet Blind. De Amerikaanse band Culture Wars komt uit Los Angeles. De vijfkoppige band brengt de rauwe gitaarklanken van de jaren 90 en 80 over naar deze tijd. De band stond vorig jaar al eerder onder aandacht bij Abelly Music met het nummer Typical Ways. Op 10 april, jongstleden, verscheen het debuutalbum van de band met de titel Don't Speak. En daar staat ook de gelijknamige single op. En die hoor je nu.

Ze werken vanuit Londen aan hun muziek. Is op zich niet zo gek bij de naam London Grammar. Maar oorspronkelijk is deze band opgericht in Nottingham. En je hoorde het plaatje uit Strong uit 2014, moet ik zeggen. Maar wat ik wel wilde zeggen is dat we ook weer naar een andere band gaan die ook toevallig uit Nottingham komt. Amber Run is dit met Honey Lights uit 2023. Zometeen de huidige single van de band met de naam Bleachers. There's nothing.

Leuk dat je luistert naar Eén Vallei. En meer specifiek naar het programma Abelia Music op de dinsdagavond tussen 10 en 11 uur. Je hoort de muziek van Amber Run en Honey Light is uit 2023. De zeskoppige Amerikaanse band Bleachers werd in 2013 gevormd door muzikant Jack Antonoff. De invloeden qua muziek gaan vaak terug naar de jaren 90 of zelfs verder. In 2014 verscheen debuutalbum Strange Desire. Dat is inmiddels de zesde studioalbum van de band. Die komt naar verwachting op 22 mei uit. Aanstaande dus. Gaat niet heel lang meer duren. En gaat Everyone for 10 Minutes heten. Voor het album komt alvast de single Dirty Wedding Dress. De Bleachers dus.

De Britse singer-songwriter Sam Fender hoorde hij met Dead Sound uit 2018. Daarvoor hoorde hij dus de huidige single van de Amerikaanse band Bleachers. Zeskoppige band, hun huidige single die heet Dirty Wedding Dress. Afkomstig dus van een zesde studioalbum dat op 22 mei aanstaande moet gaan verschijnen. Everyone for 10 Minutes gaat heten. De Amerikaanse synthpopband Future Islands werd opgericht in 2006 in Greenville, North Carolina. De vierkoppige band kwam in 2014 met het album Singles. Een leuk detail is wel dat de eerste succesvolle single ook van het album afkwam. Het nummer Seasons Waiting on You leverde in meerdere landen een notering in de hitlijst op. Het is aftellen tot de release van album nummer 8. Die gaat heten From a Hole in the Floor to a Fountain of Youth. Van het album komt alvast het nummer Find Love. Dat is beter dan End Love.

Interpol, de band uit New York. Wie kent ze niet, zou ik aan zullen zeggen. Je hoorde ze met Take You on a Cruise uit 2004. Afkomstig van een album genaamd Antics. En daarvoor hoorde je dus ook nog de huidige single van Future Islands. En die heet Find Love. Zo dadelijk de nieuwe single van de band Melt. Met een dubbel T aan het eind. Maar allereerst deze Britse singer-songwriter Leon Els. Dit is Black Car uit 2016.

Uit 2016 dus, deze Black Car van Leon Els. Hoe Els, zou ik bijna willen zeggen. We gaan naar de vierkoppige indie popband Melt, met de dubbel T dus. Komt uit Canada. Ze werken aan de muziek vanuit Vancouver. Het bijzondere aan deze band is dat ze alle vier multi-instrumentalist zijn. En ook allemaal teksten voor hun nummers schrijven. De debuutalbum Swim Slowly verscheen in 2019. Waarna in 2023 opvolger Eternal Embers of... Ja, de Eternal Embers uitkwam. Inmiddels is dit wachten op album nummer 3. En de release datum staat op 12 juni aanstaande. Het nieuwe album gaat Pathways heten. Een aantal nummers van het album zijn al eerder uitgekomen. En nu is het de beurt aan Never Let Go.

Hey, je kent ze vast wel, deze Britse band. The Boxer Rebellion. Begon in 2003, de Britse band met Nathan Nicholson als leadzanger. Is ook bij Abeli Musical veelvuldig voorbijgekomen. Een nieuw album van de band, genaamd The Second I'm Asleep, is sinds 27 maart te verkrijgen. Van het album kwam eerder al het nummer Flowers in the Water als single uit. En nu is het dus de beurt aan Last of a Dying Breed. Daarmee zijn we bijna aan het einde van Abeli Music voor deze week. Wil je meer informatie over de artiesten die in dit radioprogramma worden gedraaid en over de nummers, beter gezegd ook, dan kun je dat vinden op de website abelion.nl. abelion.nl, dus abelion.nl. Ga zeker even een kijkje nemen. Vind je trouwens ook contactmogelijkheden, wil je reageren op dit programma. Dan tot besluit nog muziek van The Shade. Dat schrijf je als S-H-A-E-D. Dit is Once Upon a Time.

0: van 8 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend vroeg aan bij Tenerife. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig landt vandaag op het Canarische eiland. En morgen vliegt het toestel naar Eindhoven. Nederlandse passagiers en bemanningsleden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. In Libanon zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen, melden Libanese staatsmedia en het ministerie van Volksgezondheid. De meeste slachtoffers vielen in het zuiden van het land en in de omgeving van de hoofdstad Beirut. In het noorden van Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 militairen gewond. In het zuiden van Libanon werd door Hezbollah een Israëlisch voertuig geraakt met een drone. Daarbij raakte niemand gewond. Sinds 17 april geldt tussen Hezbollah en Israël een staakt het vuren. Maar aan beide kanten zijn de aanvallen doorgegaan. Twee actievoerders die meevoeren met een hulpvloot voor Gaza en die gevangen zitten in Israël komen vrij. Dat zeggen hun advocaten. Met bijna 200 andere activisten werden ze vorige maand door het Israëlische leger naar een Grieks eiland gebracht. Israël beschouwde die twee als de organisatoren van de hulpvloot, nam ze daarom mee en zette ze gevangen. In Oost-Polen is de vermiste Maxim gevonden. De jongen van 14 vertrok 3 weken geleden op de fiets vanuit Apeldoorn en was sindsdien spoorloos. Hij is gisteravond bij de grens met Belarus gevonden. De jongen lag bij een bushalte te slapen. Waarom hij de reis ondernam is onduidelijk. Het weer vanavond droog, vannacht opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden is kans op een bui. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Voor jou en mij. Eén Vallei.
3: Een hele goede avond en wat leuk dat je weer luistert naar de weekendploeg hier op 8 mei. We hebben dit eerder opgenomen, dus als er wat raars is gebeurd in de wereld, sorry. Maar we beginnen lekker met Journey. Hier komt Don't Stop Believing inderdaad. Wat zei je, Dirk?
4: Nooit stoppen met geloven.
3: Zo is het. Heerlijk nummertje. Op de vrijdagavond.
5: Living in a lonely world.
3: New Journey.

0: Heerlijk. Goeie avond hier op de 8 mei. Een mooie dag. En we zitten hier weer bij elkaar. Met z'n drieën, hè? Evan, Dirk.
1: Hey, Gerbrand.
0: En Evan zit hier al even, want die heeft al 2 shows opgenomen voor de zomer. Special.
1: Ja, specialties, hè? Specials. 17 juli, 24 juli, dames en heren. Ga voor de radio zitten. Het wordt een topuitzending.
2: Ja. Kijk. We hebben geweldige muziek. Nou. Heeft hij heel lang voor gezeten.
0: Hij heeft hier al even gezeten. Hey, dat
2: en trouwens, vorige week, voordat we hebben vorige week natuurlijk over een dag later na onze uitzending, is er te horen gekomen dat Antoon en Alexia uit elkaar zijn.
1: Ja, hij liep met een andere vrouw. Zijn visuele manager of zo. Allemaal shownieuws te zien. Dat kijkt natuurlijk, daar hebben we het natuurlijk vorige keer ook over gehad.
0: Mijn vader heeft dat gezien. Ja, die is groot fan van shownieuws.
2: Is dat niet een keer leuk om jouw vader uit te nodigen in de radioshow? En dan gewoon een heel half uur over shownieuws.
0: Ja, en dan ordinair rondlopen. Iedereen in het centgebied. Want dat kent die man veel mensen dan.
2: dat we gewoon een hele week lang shownieuws gaan kijken. En dan gaan we een quiz doen met je vader. Leuk, ik zie een vorm.
0: Ik vind het wel een leuk idee. Maar voor nu gaan we weer even naar het oude vertrouwde. En dat is natuurlijk niks anders dan...
2: Christian Eddy. Eddy Christiani.
3: De Keetknaller.
2: Met oude taaien.
0: Ja, Dirk zei het al. Vandaag is Eddy Christiani de man met de Keetknaller. Met het nummer oude taaien. En die heb ik speciaal uitgekozen voor jou, Dirk.
2: Dankjewel.
0: Want jij bent natuurlijk morgen jarig, 9 mei.
2: Ja, klopt. Morgen.
0: Bij ons in de familie is het altijd lang, zoals een leven lang. En dan is er altijd weer iemand die daarna in één keer zingt... Oude taaien, jippie, jippie, jee. Nou, en dat komt volgens mij van deze klassieker. Hier is hij dan.
2: Wij zingen altijd...
0: Eddy Christiani. Luister mee.

0: Ja, dat was Justin de Wild uit Veenendaal, ons zendgebied, met natuurlijk zijn grote hit Cheerio. Misschien wel de zomerhit, maar we gaan erachter komen, want het is pas lente.
1: De zomer is nog zo lang.
0: Ja, maar weten jullie wat er wel weer aan zit te komen over een paar dagen?
2: Nou.
0: Hemelvaart.
2: Nee joh, en wat is er gebeurd op Hemelvaart?
0: Nou, ik had even het idee, we nemen een beetje op. Ik zie dat Dirk er moeilijk mee heeft. We nemen deze uitzending van tevoren op. Ik denk, nou, wat gaan we dan doen? Een quizje over Hemelvaart. En we beginnen inderdaad heel simpel. Wat wordt er gevierd met Hemelvaart, Dirk?
1: Hey, ik heb graag het antwoord van Evan. En niet met je telefoon zoeken.
2: Gewoon. Nee, ik weet het gewoon.
0: Vertel.
2: Ja, Jezus Christus was opgestaan bij Pasen.
0: Ja.
2: Dan heeft hij nog een paar weken, dagen op deze aardbol rondgelopen. En op een gegeven moment moet hij toch naar de hemel, terug naar zijn vader. Dat is hemelvaartsdag. En op Pinksteren strooit hij de Heilige Geest uit. Ja, ik ben geen Mongool.
1: Ja, nou ja. Ik krijg in één keer de vraag.
0: Ik begin wel makkelijk bij jullie.
1: Hij stelde de vraag.
2: Er zijn mensen.
1: Is er op hemelvaart?
2: Ik heb vorige week iemand gesproken die echt niet wist wat hemelvaart was.
1: Ja, wie?
0: Het bestaat. Het bestaat.
2: Ja. Maar goed, nee, ja, ik weet dat hemelvaartsdag. Want ik heb dat natuurlijk 8 jaar gehoord op een christelijke basisschool. En daarna nog 6 jaar op de middelbare school.
1: Ik maakte me echt zorgen. Maar ga door met de quiz. 1-0 voor Evan.
0: Nou ja.
1: Hij heeft alvast een puntje. Volgende vraag.
0: Hoeveel dagen na Pasen valt hemelvaart?
1: 40.
0: Goed. Altijd. Even kijken. Zijn er nog vragen? Even kijken. Ja. Welk boek uit de Bijbel wordt de hemelvaart van Jezus het meeste beschreven?
1: Johannes.
0: Wil je keuzes?
1: Ja, graag.
0: Oké. Okay. A. Genesis. B. Psalmen. C. Handelingen. D. Openbaringen.
2: Openbaringen.
1: Ik was eerder.
0: Nou, jullie krijgen allebei geen punt. Het blijft 1-1.
1: Okay,
0: ja, het is handelingen inderdaad. Ja. Maar ik handelen, vond het
1: handelen, broeder.
0: Maar eventjes terug naar de basis. Oh. Op welke dag van de week wordt Hemelvaartsdag altijd gevierd?
1: Donderdag.
0: Ja.
2: En ook het onder 15 toernooi bij VVD.
0: Dat is ook altijd op Hemelvaartsdag.
1: Ja, ik denk dat Jezus daar ook rekening mee heeft gehouden. Ja,
0: Dit vind ik eigenlijk de leukste vraag. Ik ben benieuwd of jullie dit kennen, want het is bij ons in de regio ook wat minder. Oh. Welke Nederlandse traditie hoort vaak bij hemelvaart?
1: Douwtrappen.
0: Ja, dat klopt ja. Had jij dat geweten, Evan?
2: Nee.
0: Weet jij wat douwtrappen is?
2: Dat is toch in het bos?
0: Heb je enig idee wat het is?
2: Ja, dat...
1: Jij weet toch wat voetbal is? Dat is met een bal.
0: Nou, Dirk, kun jij even uitleggen wat douwtrappen inhoudt?
1: Nee, laat het er maar opzoeken.
2: Ik ben Blokblast aan het spelen.
0: Nou.
1: Oké, volgende vraag. Kom maar.
0: Nee, ja, dit waren de vragen. Ik wilde eigenlijk nog even wat verder ingaan op douwtrappen.
1: Dan heb ik gewonnen. Wat is mijn prijs?
0: Jouw prijs is dat jij mag gaan douwtrappen op Hemelvaartsdag.
1: Ja, dat gaat niet door.
2: Dat is toch gewoon heel vroeg wandelen? Of nee, wat is
0: douwtrappen is op de fiets heel vroeg. En jongeren doen dat vaak met een kratje bier dan al achterop.
1: Dat wist ik niet.
0: En dat gebeurt met name nog in het oosten. Vroeger was het wel in heel Nederland. Maar in het oosten zijn ze nog steeds heel trouw aan het douwtrappen.
2: The game is gone, hè? Vroeger was alles beter.
0: Kijk, dat kun je zo misschien wel brengen.
1: Maar zegt hij nonchalant kijkend op zijn telefoon.
0: Ja,
2: ik ben al bijna 3 uur in deze studio, hè? Ik word een beetje gek.
0: Ja, smoesjes.
1: Dan moet je lekker naar huis gaan. Dan is het radiovak niks voor jou.
2: En ten evens, eat your heart out.
0: Nou met dat gezegd...
1: Omdat ik gewonnen heb, mag ik dan een nummer kiezen? Want ik zou heel graag Swedish House Mafia willen horen.
0: Ja?
1: Oh. Daar zit ik echt op te wachten.
0: Dit is nog wel
1: toch niet toevallig Heaven Takes You Home, hè? Echt?
0: Ja, die is gekoppeld, hè? Die is gekoppeld.
1: Weet
0: je dat
1: die 3 minuten 43...
2: Maar dan moet je hem uitveden. Maar dan moet je hem uitveden.
0: Nou, wat een gezeik, joh. Probeer je gewoon een liedje te draaien. Dit is Swedish House Mafia in samenwerking met Connie Constance. Heaven Takes You Home.

0: Ellie Oaks, Running Around. En we knalden even door die speaker heen, of niet dan, Dirk?
1: Lekker bezig, Ellie.
0: Heerlijk. Even lekker hard gaan hier bij de weekendploeg. Eerst had je Makina Time, Dimitri Vegas en Like Mike. En nog meer mannen erbij. En daarna lekker Running Around. Die BPM's, die gaan hard omhoog. En weet je waar die BPM's ook hard omhoog gaan?
1: Ja, maar hartslag?
0: Ja, bij de Giro Italia. Die is namelijk vandaag van start gegaan. Hou jij een beetje van fietsen, Dirk?
1: Zolang ik mezelf niet hoef te fietsen, wel.
0: Ja, vind je het leuk om wel eens fietsen te kijken, ja?
1: Ja. Ik ben net 3 weken geleden nog bij de Amstel Gold geweest.
0: Oh ja, tuurlijk. Dat klopt, ja. En dan volg je ook nog meer voorjaarsklassiekers bijvoorbeeld?
1: Luik, Bastenaken, Luik heb je natuurlijk, hè. En daar haalt het wel mee op.
0: En de rest. Maar volg je ook wel zo'n grote ronde dan? Dat is wel weer echt wat anders.
1: Dat is te groot.
0: Ja, te groot voor jou? Ja, dat... Verlies je het overzicht?
1: Dan.
0: Weet je nog wel het iconische moment van Tom Dumoulin?
1: Oh man, dat hij in zijn broek moest poepen.
0: Ja, dat was in de Giro d'Italia.
1: Oké, daardoor kijk jij het fietsen. Ja. Schijtende mannen op de fiets.
0: Ja, daardoor kijk ik, ja. Maar hij heeft daarna wel gewonnen, hè?
1: Nou, kijk, dat is hartstikke gewonnen. Hij had een mooi schijt aan.
0: Heerlijk. Maar weet je wat er nog meer is aankomende week?
1: Ja, dat weet ik toevallig wel.
0: Vertel.
1: Ja. Het wereldkampioenschap ijshockey.
0: Ja, dat begint 15 mei.
1: Dat is het grote internationale ijshockeytoernooi dat op 15 mei begint, bedoel je? Ja. Jazeker, ja. Nou ja, en Rico, moest hij niet boksen?
0: Boksen?
1: Ja, Rico, die gaat boksen tegen...
0: Broertje van Evan?
2: Nee, Verhoeven.
0: Oh, Verhoeven.
1: Rico Verhoeven tegen Oezik.
0: Wanneer is dat? Dat is ook aangekomen.
2: Wanneer is dat, vraagt hij?
0: Ja, ik heb geen idee. Ja, dat Jij is... begint erover, Dirk, maar is dat ook binnenkort?
1: Ja, dat volgens mij is dat deze week.
0: Even kijken, hoor. Even gauw. Rico versus Uzk.
1: Kijk, mensen...
0: Zaterdag 23 mei, dus dat duurt nog eventjes.
1: Wat zei je?
0: Zaterdag 23 mei.
1: Oh, dan is dat volgende week.
0: Ja, dat duurt nog
2: even. En wat heeft Verstappen het goed gedaan, hè, afgelopen weekend?
1: Ach man, zag je hem gaan?
0: Ja, hebben die regels toch net iets geholpen, hè? Dat kan wat verschil maken.
1: Nou ja, kijk, eerst won hij niks en dan lag het natuurlijk, het is niet leuk meer. En nu heeft hij al 2 keer achter elkaar gewonnen, hè. Nou, in 1 keer vindt hij alles leuk.
2: En Michael van Gerwen natuurlijk uitstekend gegooid afgelopen donderdag. Hij mocht niet meer drinken van Vincent. Maar
0: hij zat denk ik weer in de focustunnel, hè.
2: Ja, hij ging niet naar een bevrijdingsfestival. Nee, hij ging focussen en die Premier League. En dan gooide toch echt met 121 gemiddeld Luc Littler van de kaarten.
0: Dat is bijzonder.
2: Record.
1: Dan ben je een grote speler.
0: Een hele grote speler ben je dan. Ja, waar we het zo meteen nog over gaan hebben, zijn moeders.
1: Nice.
0: Nice, hè?
1: Wie zijn moeder?
0: Ja, iedereen zijn moeder. Want het is namelijk binnenkort moederdag. Maar daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben.
3: Je luistert naar de Weekendploeg. Hier op Eén Vallei.
0: We knallen nog even je weekend in.
2: Ik voel dat het net alsof ik in de kelder sta.
0: Ja, handjes in de lucht, lampjes uit en gaan.

0: Jeremy Jackson.
1: What?
0: I am for real. Never meant to make your daughter cry. I apologize. De Outcast natuurlijk met Miss Jackson. Miss Jackson was een mama. En weet je wat er 10 mei is?
2: Moederdag.
0: Moederdag. En dan denk ik dat het even tijd is om weer terug naar de basis te gaan. Wat houdt zo'n dag nou in? En daarvoor hebben we natuurlijk niks anders dan... een heerlijk quizje, Dirk. En ik zie die ogen wel fonkelen. Je hebt er echt wel zin in.
1: Ja, maar ik heb geen concurrentie.
2: Wat?
0: Nou, ik heb wel om te beginnen een interessante vraag voor jullie. Ik ga hem er even bij pakken.
1: Even opletten.
0: Even kijken hoor.
2: Laptopje gaat dicht.
0: In welk land ontstond de moderne versie van Moederdag?
2: Heb je ABC of...
0: Nou, ik vind dat Dirk het wel in één keer kan raden.
1: Mother's Day. Ik zeg Amerika.
0: Ja, goed. Kaching.
2: Ja, maar dat had ik ook gegooid.
0: Nou, oké. Okay. Heb je allebei een puntje.
3: Maar ik doe het
0: dan
3: niet.
0: Is het 1-1. Maar dan
3: nee, bestroom. Jawel.
2: Jawel. Jawel. Dat had ik ook gegooid.
0: Nee, waarom niet, Dirk? Dat is toch gewoon eerlijk?
3: Dit kan niet. Hoe kan het nou? Hij gokt niks. Ik geef antwoord.
2: Nee, hij vraagt dat aan jou.
3: Ja. Nou, hoe kan jij ik dan vraag, een punt krijgen?
2: Komt de ABC? Nee, Dirk, doe een gok.
0: Maar hij vraagt Dirk niet... even de kans.
2: Ja. Dan mag ik dat toch ook gokken? Ik gok ook Amerika.
0: Ja.
2: Kijk, hij gaat hier de fout in. Want hij geeft al het antwoord voordat ik iets mag zeggen.
0: 1-1. Ja, en we gaan
3: mooi, dan kun je die quiz lekker met Evan doorgaan.
0: Volgende vraag, Evan Hazeleger.
2: Ja.
0: Wie wordt vaak gezien als de oprichter van de moderne moederdag? Is dat A, Anna Hervis? B, Marie Curie? C, Florence Nightingale? Sorry voor de uitspraak.
3: Florence Nightingale. Als jij een quiz doet, moet je in ieder geval een naam uit kunnen spreken.
0: Of D, Eleanor Roosevelt?
2: Ik doe C.
0: Fout.
3: Ik doe D.
0: Fout.
3: Dan ook A.
0: Ja, goed. Puntje voor Dirk.
3: 2-1.
0: Wat? Wat? Als jij doet het, moet je... Het is namelijk Anna Jarvis.
2: Hij gokt B en daarna zegt hij...
1: Dat is een... Het is een quizmaster van Likken.
2: Ja, het is echt slecht.
0: Oh, en nu gaan ze zich tegen mij keren, hoor. Nou.
1: Oh,
0: ik denk dat het tijd is voor de volgende vraag.
1: Ik denk dat het tijd is om naar huis te gaan.
0: Even kijken hoor. Wat heb ik hier nog meer?
1: Nou, lekker voorbereid.
0: Ja, goed hè?
1: Hier, hij zit ook gewoon ondertussen rond te tinderen.
0: De oprichter van de moderne moederdag, Anna Jarvis, keerde zich later tegen de viering. Wat was haar belangrijkste bezwaar? A. Het was te religieus geworden. B. Het werd te commercieel uitgebuit. C. Het werd alleen in steden gevierd. Of D. Het had geen officiële status. Wat
2: B.
0: denken jullie?
2: B.
0: Jij denkt dat het
2: te commercieel
0: werd.
2: Oh, nou Dirk, doe jij even een ander antwoord. Ik hoor hem.
0: Ja, goed.
2: Oh, wel
0: goed. Ja, maar hij had het serieus goed.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar de laatste.
3: Ik mag dan ook kiezen.
0: Ja, nee, hij was eerder.
3: Nee, dat ging me de eerste vraag er ook niet op.
0: Wat dan? Wilde je nog raden?
3: Ah, stop alsjeblieft met deze quiz.
0: Ik heb nog één vraag.
2: Okay? Nog één vraag, ja.
0: En dat doen we gewoon. Jullie mogen allebei ons de beurt antwoord geven, ja?
2: En daarna geven ze pas het goede antwoord.
1: Oké, okay. Zullen we anders antwoord geven en dat je daarna pas de vraag stelt? ik kies C.
2: Ik D.
1: Nou, nu ben ik echt benieuwd wie
0: ik ga je nog wel zeggen.
1: Ja, niemand heeft het goed.
0: Jullie? Wie zei C?
1: Ik.
0: Die heeft het of goed of fout. De vraag is... Welke bloem werd door Anna Jarvis gekozen als symbool van Moederdag? A. De roos. B. De tulp. C. Anje. Of D. Lelie. En het goede antwoord is... C. Anje. Dus Dirk, dan feliciteer ik jou. Jij bent de kenner van moeders. Ja. En jij hebt deze moederdag Moedersdagquiz gewonnen.
1: Ben ik dan officieel een mailpunter?
0: Ja, maar dat was je dus al. Dus ik had eigenlijk ook al verwacht dat jij zou winnen. Maar het blijkt toch maar weer waar te zijn dat jij hier het meeste weet van de moeders.
1: Nou, het is een heel emotioneel moment voor mij. Ik wil graag iedereen bedanken die werk heeft gestoken in deze kutquiz.
0: Hey, dat ben ik.
1: Oké, nou, niet meer doen. Wat een slechte quiz is dit, zeg. Dat kan toch niet?
0: Maar aan de presentatie lachen die.
2: Ja. Welke dorp in de gemeente heeft het meest met de tabaksindustrie? Oh, we bellen. Oh, IP.
0: Hey, Moppie.
1: Moppie even.
0: Is dat jouw Moppie? Dat is ook een vrouw, hè? Is het ook een moeder?
1: Ja. Nog niet.
0: Nog niet, hè?
1: Kan nooit meer lang duren.
0: We luisteren even mee. Is ze binnen? Ja, oké, hij schudt ja. Nou, goed. Dan gaan wij gewoon even naar een...
1: Ja, mensen, je kunt het niet zien, maar hij is zo romantisch. Zwaaien, handkusjes.
2: Ja, trainingsbroek. Ja.
0: Hij haalt ook geen woorden.
2: Lekker luchtje op, nee, ruikt naar zweet.
1: Haalt hem uit de broek.
0: Maar even, over luchtjes, bloemetjes gesproken. Weet jij al wat jij je moeder gaat geven? Of ga je er gewoon helemaal niks geven?
2: Ja, dat ga ik natuurlijk niet spoilen, want ze luistert natuurlijk elke uitzending, hè?
0: Ja, oké. Maar wat zijn dingen die jij in de voorgaande jaren wel eens hebt gegeven aan jouw moeder?
2: Ik heb mijn vader een PSV-shirt voor haar gegeven. Mijn moeder heel veel liefde, denk ik.
0: Je moeder ik weet het niks gegeven?
2: Jawel, ik heb mijn moeder iets gegeven, maar ik weet echt
1: was
2: niet.
1: Was het niet andersom?
2: En mijn moeder een PSV-shirt.
1: En Erik heel veel liefde.
2: Allebei natuurlijk.
0: Ja, maar wel...
1: Ja, maar vorige week had je natuurlijk nog ruzie met de grote haas.
0: Oh! Had je ruzie? Ja. Oh nee, ik weet alweer waarom.
2: Ik had gekotst in mijn bed.
0: En ja. Dat vond hij niet leuk.
1: Ja, ja, dan vind je het gek als hij zo ladders uit thuis komt.
0: Ja, en dan wordt er wel eens gezegd, does your mother know? Maar in dit geval was het misschien wel.
1: Does your mother know?
0: God. Does your father know?
1: Geniaal bruggetje van een ezel. Ik bedoel ezelbruggetje.
0: Nou, wel een lekker nummer. Abba.

0: ietsje spannend zo op deze manier, jongens.
1: Goed gedaan. Nee, ik hoor dat je ruzie had met je moeder vanochtend.
0: Kijk, ja, klopt. Spijker op de kop. Vertel.
1: Maar goed, die luistert ook niet. Zaterdag 9 mei, Cultura Ede. Kameretten finale tournee.
0: Ho, Evan. Hebben we het vorige week nog over gehad? Even rustig, oké? Okay? Ja? Wat ga je vertellen?
1: Wat voor activiteiten in het uitzenden?
0: Wil je een achtergrondmuziekje daarbij?
1: Ah, lijkt me leuk. Nee, dan wordt het een reclame, hè? Dat mag natuurlijk niet.
0: Oh, dat is het niet.
2: Nou, dan doe ik wel.
1: Dit is geen reclame. Zaterdag 9 mei Cultura, Kameretten finale tournee. Kabaret van nieuw talent dat door heel Nederland doorbreekt.
2: Iets zaterdag. Iets.
1: Zaterdag 9 mei in Astrand Ede. Lentekriebels, Female Empowered Festival. Muziek, cultuur en een sterk programma met vrouwelijke makers.
2: Kijk, nu
1: zaterdag
2: krijg ik
1: 9 mei in Arcona. Nee, dat mag dus niet.
0: Zaterdag dat mag 9 mei. Dan is het reclame.
1: Zaterdag 9 mei in Acousticum Ede. ABBA meespeeldag. Speel zelf mee met de grootste ABBA-hits. Zondag 10 mei in Cultura Ede. Gerson Main en Band Live. Een soulvolle middag met sterke Nederlandse muziek. En wat ga jij doen op jouw verjaardag, Dirk, 9 mei?
2: Goeie vraag. Weet niet. Wij vieren het nooit echt eigenlijk.
1: Je gaat geen taart halen.
0: Vier jij je verjaardag nooit?
2: Nooit. Alleen op de hele getallen.
0: Oh.
2: Dus 20, 25, 30, 35... 35 heb ik niet gevierd, corona.
0: Nou, 35... dat vind ik een beetje matig. Want er was 25 ben je 35 geworden.
2: 30 heb ik niet gevierd, want corona.
1: 35?
2: 35 heb ik wel gevierd.
1: Oh, waar waren wij?
2: Hier, denk ik. Dat was op een vrijdag.
1: Oh ja, toen hebben we hier nog Rob de Meijster en een mooie Rocky shirt gegeven op de kampioensdag.
2: Nou, dat was het, ja. Ja, dan heb ik het toch wel redelijk gevierd, dacht ik zo.
1: Zeker.
0: Heerlijk. En hebben jullie, weten jullie nu al dat jullie plannen hebben in de 8 mei? Ja, we nemen dit dus
1: ASM.
0: Op. Wij gaan naar een festival in Arnhem. En waar ben jij eigenlijk op dit moment?
2: Wat is ASM? Dat is toch een bank?
1: Amsterdam Student.
0: Nee, het heeft iets te maken met de Blokstad.
1: En Arnhem Student. ASM Student Festival. Je hebt ook nog normaal ASM Festival.
0: Ja, even kijken. ASM.
2: Oké. Okay. Dat is een Amsterdam Student
1: nee,
2: in Arnhem.
1: Okay.
2: Arnhem Student in
1: met Roxy Dakdekker en Lisara en
2: Van der Zara?
1: Ja, Van der Zara.
2: En wie nog meer? Want ik ken ze tot nu toe alleen maar Roxy.
0: Oh, ik heb het gevonden, jongens. Zal ik hem nog even noemen? Arnhem Stadsblokken Muziek Festival. Daar staat ASM voor.
2: Leuk. En maar wat zijn de artiesten?
1: Ja, Roxy Dakdekker.
2: Oké. Okay.
0: Wie hebben we nog meer? ASM.
1: Langa.
2: Met Samuel, mooie planga.
1: Samuel Welten, Nachtdienst.
2: Oh, Nachtdienst. Dat is natuurlijk...
1: Poke. Russo.
0: DJ Liam Bjorn. En DJ Fato.
2: Oh, zijn er nog kaartjes? Fato? Ja, Fato González.
0: DJ Fato komt.
1: Maar jij zit er
0: en
1: helemaal niet
0: Russo.
1: Zou jij binnenkomen op je 36?
0: Lisara en de Outsiders.
2: Heb jij nog vragen, Brand? Want ik word hier...
0: Maar waarom kan jij 8 mei eigenlijk niet?
2: Omdat ik een leven heb. 8 mei, wat is er 8 mei?
1: Wij konden toch gewoon niet met Nick aan gitten.
2: 8 mei, ik ben nu aan het barbecuen.
1: Oh, lekker. Waar?
2: Van het werk, op het werk.
1: Oh, alweer?
2: Bij collega's, ja.
1: Jij doet ook veel met je werk,
2: ja,
1: je laat ons een beetje in de steek.
2: Ik doe eigenlijk heel veel op mijn werk, behalve werken. Maar het is... Ja, deze grap viel compleet verkeerd. Maar wij doen...
1: Hoe gaat het eigenlijk financieel met
2: jij vraagt wat aan mij.
1: Ja.
2: En ik vind het hartstikke goed gaan hier.
1: Dankjewel. Dirk, wij houden ook van jou. Hou ons iets meer vast.
0: Of je zou kunnen zeggen, geef me alles. Vannacht.
2: Zo, lekker hoor. En als je een hond hebt, en dat is toevallig een pitbull... Of je hebt een Afrikaanse oom die Jack heet. Afro Jack. En dan hebben we natuurlijk ook nog...
1: Nee joh!
2: Nee joh! Hè? Dat is heel veel toeval. Dan zeg je nee joh! Nee joh! Pitbull van oma Afro Jack. En dan heb je ook nog... Hoe heet ze? Je hebt er nog één. Nee. Oké. Nou mensen, goed weekend allemaal en geniet van deze prachtige muziek, hè? Net als ons.
0: Wat een einde, we gaan eruit.
2: Goed weekend.
0: Hey, yo, hè? Even kijken, nog even een mooie Let's Go erin gooien.
2: Nee, doe maar niet. Stop maar.
0: Ik ga het toch doen. De Weekend Ploeg.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Dorald Negens met het NOS-journaal. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar Eindhoven Airport. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. Nederlandse opvarenden zonder klachten gaan op advies van het RIVM 6 weken in thuisquarantaine. De organisatie van het Eurovisie Songfestival heeft de Israëlische omroep een officiële waarschuwing gegeven vanwege het overtreden van de regels. Deelnemer Noam Betan had via sociale media in verschillende talen een oproep gedaan om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het Songfestival zegt dat zulke oproepen niet in lijn zijn met de regels of geest van de wedstrijd. De Israëlische delegatie is gevraagd de video's te verwijderen en daar is gehoor aan gegeven. De organisator van het afgelaste festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het festival dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden was uitverkocht, maar werd op het nippertje afgelast. Kort voordat het vanmiddag zou beginnen trok de gemeente een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was opgezet dan waarvoor toestemming was gegeven. In een kort geding aangespannen door de festivalorganisatie gaf de rechter de gemeente vanmiddag gelijk. Willem II heeft zich geplaatst voor de halve finale van de play-offs om promotie en degradatie. In Tilburg werd het 1-1 tegen RKC Waalwijk. Dat was genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond droog. Vannacht zijn er opklaringen en dan koelt het af naar 8 tot 10 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het zuiden kan er een bui vallen. Dan wordt het 13 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek.

0: oh, oh. Wij hebben nog zoveel te doen vanavond, Mike. Goedenavond.
1: Een hele goedenavond.
0: Ja, het is weer donderdagavond. Dat betekent dat het weer tijd is voor Dance Experience hier op Eén Vallei. En vanavond hebben wij leuke gasten in de studio. Daarover straks meer. De muziek van vanavond denk je, hey, dat is anders dan normaal. Nou, dat klopt. Want we hebben deze week een soort Hollandse week op Eén Vallei. Want... het programma Helemaal Hollands met Adrie Speckley. Die hebben al een special gemaakt samen met Harry van Appassionata. En gisteravond was het andersom. Draaide Appassionata samen met Adrie. En aangezien wij vanavond hele leuke gasten hebben... die ook nog eens een keer in het Nederlands performen... hadden wij zoiets van, nou, wij sluiten mooi deze week aan... bij de andere twee programma's. Waardoor we vanavond in een soort nederpopavond zitten... en met lekkere muziek van onze gasten ertussendoor. Dus daarover nog veel en veel meer. Maar dat verklaart waarom we dus in de Nederlandstalige hoek zitten vanavond.
1: Ja, dat is wel even wennen voor vanavond.
0: Ja, dat is even weer een keer wat anders. Maar dat is gewoon leuk, joh. Hè? Gezellig. Verstaan we tenminste ook eens een keer wat er gezongen wordt. Dat is dan weer het voordeel. En dit is ook zo'n lekker muziekje van weleer. Alles draait om de eenvoud. Het goede doel. In de live uitvoering. Dat ook nog eens een keer. We staan niet live in de studio trouwens. Maar wie weet ooit nog eens een keer, hè?
1: Ik denk dat we met de gasten van vanavond ook heel blij moeten zijn.
0: Ja, dan knallen we lekker eroverheen.
1: Precies.
0: Dat bedoel ik. Henk Temmink en Henk weer op zoek.

0: Nou, lekker als het eenvoudig is, hè?
1: Dames en heren, maar ik kan Mike verder beter zwijgen.
0: Hallo.
2: Ja, ik wacht netjes.
0: Oh, je was er al. Oh.
2: Ik wacht netjes tot de applaus klaar was. Maar,
0: Ik denk, praat er gewoon overheen. Dat hoort zo, hè, zeggen ze dus.
2: Ja, hij doet gewoon alles zo. Gewoon tussendoor.
0: Ja, joh, gewoon doorknallen.
2: Precies.
0: Nou, bedoel ik. Nou, we gaan nog één plaatje doen. Dan gaan we eens even kijken wie we in de studio hebben vanavond.
2: Ja, ik voel de spanning al opkomen.
0: Ja, klinkt wel als een goed plan, hè?
2: Ja, zeker. En,
0: dan vraag jij je eigen natuurlijk af van, wat heeft hij nou weer bedacht?
2: Ja, eigenlijk wel. Ja, dat is wel echt wennen.
0: Ja, dat is even anders dan normaal. Maar dat geeft niet. Wel lekker, hè? Want het zijn wel allemaal liedjes die we eigenlijk allemaal stiekem wel een beetje kennen. En de volgende kennen we natuurlijk ook wel. Een heerlijk nummer van Doe Maar. Liever dan lief. En al een klein beetje de ommaak voor welke kant we vanavond op gaan. Dus lekker hoor.

0: Liever dan lief, doe maar hier bij Dance Experience.
1: En, doe maar hoor.
0: Ja, doe maar zeker hè. Maar wat we ook doen vanavond is weer een volle studio hebben.
1: Ja,
0: want
1: ja.
0: Vorige week hadden we hem al. En toen hadden we natuurlijk Bram hier in de studio.
1: En Leonie. Frans, en Leonique, en Jennifer.
0: Ja, en dat was eigenlijk best wel een hele leuke avond. En we kregen later nog een berichtje van Leonique. Dat ze een geweldige avond gehad hebben. En dat Bram echt de avond van zijn leven gehad heeft.
1: Ja, missie geslaagd.
0: Zeer volbracht. Dus ja. We gaan hem volgen. Wie weet ooit, als hij later groot en beroemd wordt...
1: Ja, we hebben een belofte gekregen. Volgende keer weer een optreden met een artiestennaam. Want die hadden ze nog niet.
0: Ja, dus, nee, die houden we erin.
1: Ja. Dus, wie weet waar het naartoe gaat. Hè?
0: Dat, ja, maar vanavond hebben we alweer een volle studio.
1: En dit keer met mensen die al wel een artiestennaam hebben. Die zijn al iets verder.
0: Oh, toch wel?
1: Ja, volgens mij hebben ze alle drie een artiestennaam. Dus,
0: nou, ik ben heel benieuwd. Ik zou zeggen, introduceer ze maar eens even. We gaan eens vragen wie er zijn.
1: Nou, ik zou zeggen, één voor één, introduceer jezelf. Mag met je eigen naam, mag met je artiestennaam wat je zelf leuk vindt. Desnoods doe je het allebei, maar ik begin gewoon bij jou. Goedenavond.
2: Goedenavond, Joshua.
1: Goedenavond. Mag ik je Jason noemen?
2: Jason.
1: Is het Joey Fico voor mij? Ik weet niet wat onze verstand
2: is. Draaien de nummers die gaan. Ik ben naam Joey Fico. Hè?
1: Gewoon meneer. Ja,
2: zeker.
1: Oké, meneer.
2: Zeker.
1: Goedenavond,
2: dan hebben we hier naast me.
3: Peper, man. Ja, man. Ja, je kan gewoon Peper zeggen, want mensen kennen mij als Peper, denk ik. Mijn familie kent mij als Luigi. Maar rapper, host, MC van Heupzaken. En naast mij hebben wij de Big Man.
4: De DJ.
1: Kijk, de
4: nieuweling in de studio.
0: Ja, dat is de eerste keer voor hem.
5: Joey, oftewel DJ Calvity.
1: Welkom.
5: Dankjewel.
1: Ja, de heren naast jullie zitten hier iets bekender natuurlijk. Het is niet hun eerste keer. Vooral Jason, die kent de berg inmiddels aardig goed hier, denk ik.
0: Ja, behalve parkeerplekken zoeken we nog niet.
1: Ja, nee, die nog niet inderdaad.
2: Parkeerplekken, ongelooflijk.
1: Ja, dat blijft lastig hier. Dat, mocht jij dus nu luisteren en denken van... joh, ik zou ook wel eens de gast willen zijn hier in de studio. Dat kan, maar bereid je voor. Parkeren kan wel eens lastig zijn.
3: Kom met de trein.
1: Ja, of kom gewoon met de trein inderdaad. Dat,
3: of
1: net
3: fiets.
1: Zo makkelijk.
0: Ja, dat is wel makkelijk, ja.
1: Ja, of even een inkoppertje, huur gewoon je eigen buschauffeur.
0: Oh. Ja, dat kan.
1: Ja, ik heb hem vanmiddag nog even geluisterd.
2: Oh, kleine throwback.
1: Hij is zo leuk, joh. Hij blijft leuk.
2: Tijdloos.
0: Ja, jij denkt ik maak een leuk bruggetje.
1: Ja, moet je soms gewoon doen, hè.
0: Dat, ja, goed bezig.
1: Ja, tuurlijk. Maar heren, welkom in de studio vanavond.
3: Dankjewel.
0: Ja, en voor ons zijn twee van de drie al bekenden natuurlijk. En de vorige keer hebben jullie ook in de studio gehad. En yes. Als we dan toch over de buschauffeur hebben. Ik heb de live uitvoering nog van de vorige keer in de studio.
1: Oh, ja, die heb je inderdaad.
0: Ja, die heb ik. Dus ik denk,
1: durven we daar nu nog naar te luisteren? Of is dat inmiddels gênant geworden?
0: Nee, hij is nog steeds leuk.
2: Laten we ons gewoon verrassen.
3: Hoe lang is dat geleden?
0: Twee jaar denk ik nu.
1: Nee, zeker niet.
0: Langer?
1: Nee, minder. Ik denk max anderhalf. Ik denk minder.
0: Nou, weet ik niet. Maar hij is al twee keer bij de mixmarathon geweest.
2: Anderhalf,
0: dus,
2: twee jaar geleden.
0: Jason.
2: Dat geloof ik.
1: Dus, ben je al twee keer bij de mixmarathon geweest?
2: Nee,
1: je wordt oud, man.
2: En, is het een kleine bruggetje? 30 mei natuurlijk.
1: Ja.
2: Eerst volgende mixmarathon. Wees erbij.
0: Oh, ik dacht dat we dat nog moesten uit onderhandelen. Maar goed, dat is al besloten.
1: Kijk, goed begin is het halve werk. Hè? En daarom sta jij vooraan.
0: Ja, zeker. Nou, niet helemaal.
2: Een soort van, bijna.
0: Maar hij was niet tweede. Nee, hij staat als tweede.
1: Wie was de opening act ook weer?
0: John. De buurman.
1: Oh, tuurlijk. Ja, John was de opening act. Ja, dat is ook een goed begin, weet je. Met John kan je ook goed starten.
0: Daar gaan we straks over hebben. Want we hebben de line-up compleet. Dus we gaan straks eens even alle namen bespreken.
1: Lijkt me een goed idee.
0: En dat belooft weer een mooie, memorabele avond te worden. Dat is een ding wat zeker is. En, maar wat ik al zei, we hebben de live uitvoering van Buschauffeur hebben hier voor ons staan. Dus ik denk dat we daar gewoon eens even naar gaan luisteren. En, dan horen we straks in de tweede uur wel of het verbeterd is. Of,
1: gaan we dat nu gewoon doen? Hebben we jullie toestemming daarvoor?
0: Ja hoor.
2: Zo zeggen wat ik met praten.
3: Zou dat een astronautje?
1: Nou, we gaan het gewoon doen. Hoppa.
0: Dat bedoel ik. Let's go. Dat is ons motto hier bij Dance Experience. Astronautje, Pepper, Paper en Joey Vico. Buschauffeur.

0: Hij is inmiddels wat ouder geworden, maar nog steeds net zo lekker als de dag dat hij uitkwam.
1: Hij blijft leuk. We hangen nog steeds in de bus.
0: Ja, ik weet nog wel dat dit nummer, die... Toen wij hem hier de eerste keer lieten horen, was hij toen überhaupt al uit?
1: Volgens mij, wel. Hij was al uit.
0: Want... Maar echt net pas dan?
1: Nou nee, want volgens mij was het al een hit op de Antillen, toch?
0: Echt wel?
2: Oh ja, ja klopt. Hij was toen nummer 1 op de Antillen. Ja. Volgens mij was het Aruba of zo.
3: Bonaire of zo. Bonaire of Aruba, klopt. Ja, toen in oktober.
2: Ja,
3: het was hier ook een van de eerste primeurtjes inderdaad.
0: En dat is eigenlijk ook wel gewoon lijp om een nummer 1 hit gescoord te hebben.
3: Dat was wel lachen.
0: Ja, dat is wel cool. Ik bedoel...
1: Ja, en je kunt beter daar een nummer 1 hit scoren dan als je uitnodigen dat je het hier moet doen met de pokken weer af en toe. Dus,
0: zeker waar. Nou, aan de andere kant, als je één keer een nummer 1 hit scoort en dan al helemaal een beetje aan het begin van je carrière, dan is het daarna in één keer ook wel heel lastig om dat dan weer te gaan evenaren. Dat is ook wel zo.
1: Dat is zo.
0: Nou, dat komt wel goed. Daar twijfel ik niet aan. Dat, kijk, nu was het nummer 1 hit Bonaire of zo. Straks gewoon global nummer 1. Prima joh, geen probleem. Moet gewoon kunnen, toch?
1: Ja, gewoon een ultieme doel, Billboard. Hè?
3: Ja, maar ook sowieso over de Antillen gesproken. Ik bedoel, ik heb hier twee mannen naast me zitten die volgens mij wat een en ander over de Antillen te vertellen.
2: Ja, sowieso. Die feesten die wij organiseren is sowieso Caribisch. Dus Antilliaans is het sowieso. Ja, weet je wel? Dus feesten houden we wel van.
1: Dat is lekker, ja, want dat zijn meestal wel de lekkere feestjes.
2: Ja, toch? Dat dacht ik.
0: Ja, dus, misschien ook wel gewoon grappig om nu al te noemen, als we hem toch al een beetje aanhaken. Want ja, het gaat dus over die feestjes, maar jullie gaan dus vanavond daar wat meer van laten zien hier in de studio.
1: Laten horen op de radio, hè? De mensen thuis zien nog niks. Dus...
0: Ja, nou, wij mogen het zien en jullie mogen er naar luisteren. Maar ik zou zeggen, vertel eens.
4: Nou ja, wij organiseren een feest genaamd Heupzaken. Is eigenlijk... ontstaan op Curaçao. Ik heb daar 2 maanden heb ik daar verbleven. Ik was daar eigenlijk 3 weken op vakantie. Maar ja, ik vond het zo fantastisch daar dat ik gewoon mijn ticket heb verlengd.
0: Oh, nou.
4: Gewoon gezegd, ja fuck it, ik blijf hier gewoon. En uiteindelijk heb ik daar ook een tijdje mogen draaien in een club, genaamd Club Liv. En ja, het was daar gewoon een en al feest te pakken.
0: En daar kon je wel in thuis vinden.
4: Dat, ja, zeker wel. Zeker wel.
2: Hij wou niet meer terug.
4: Ik woon niet meer terug. Ik heb nu alweer heimwee, zeg maar, als ik erover begin.
2: Want in die tijd kwam ik dus ook daarheen.
4: Ja.
2: En toen leerden we elkaar beter kennen op Curaçao eigenlijk. En ik zag hem helemaal losgaan. En ik voelde mij ook helemaal in mijn element. En toen zijn we eigenlijk begonnen met die hele Heupzaken tracks eigenlijk, wat ik nu maak. Mm. Wat, ja, het is... Buschauffeur ook, is ook een clubtrack. Maar dat Caribische wat we nu maken is gewoon... Ja, is gewoon echt club. Echt club. Gewoon dansen met je heupen. En
0: dat waren me toch wel heel nieuwsgierig. Want ik heb het nog niet gehoord. Dus ik ben wel heel erg benieuwd eigenlijk. Want dat is natuurlijk ook Buschauffeur. Dat heb jij natuurlijk geproduceerd, Jason. Maar deze nummers, daar zit jij dan weer achter.
4: Ja, ja, het eerste liedje wat we hadden gemaakt was Helikopter, heet die. En wij zaten toen... Wat was het? We zaten in een huisje en er was pokken heet daar zo binnen. En dan moest hij opnemen en dan moesten we die ventilator uitdoen, weet je wel. Dan zweten ze allemaal helemaal kapot.
0: Want je had wel spullen bij je dan om op te nemen?
2: Ja, we hadden een mic.
0: Jij gaat op reis en je neemt mee gewoon je hele studio.
4: We hadden een mic met een Bluetooth speaker.
2: Ja, gewoon een JBL speaker.
4: Dus we gingen daar een beetje... En ik wist dat ik met hem ging zitten die avond, dus ik... Hij had een playlist, weet je wel, kreeg doorgestuurd. Dus ik checkte die playlist een beetje wat voor zo'n muziek het was. Dacht ik, oh dope, weet je wel. Dus ik had gewoon diezelfde dag, had ik in de middag, zat ik zo in een tuinstoel buiten. Was echt warm. Dus toen heb ik gewoon op mijn toetsenbord, heb ik gewoon een beat zitten tikken. En die liet ik die avond aan hem horen en hij zei tegen mij, yo, dit is keihard. Laat me, je toch? Hij ging meteen schrijven.
1: En dat was Helikopter.
4: Helikopter,
1: dat
4: was Helikopter.
1: Zullen we daar even naar luisteren dan?
4: Yes.
1: Leuk. Ik ben wel benieuwd wat het dan is geworden met de ventilator.
0: Want is dat nou jullie eerste track samen dan ook?
4: Ja, dat denk ik wel.
2: Ja,
4: man.
2: Volgens mij wel, man.
4: Ik
2: liet
4: toen ook een andere... Ja, dat was Propaganda. Die beat had ik al.
2: Juist.
4: En die beat die had ik echt wel toen een tijdje terug gemaakt. En ook heel snel, binnen 5 minuten of zo, ik dacht ik ga eens even een clubbeat-achtig iets tikken.
2: Ik ben heel snel tevreden. En,
4: blijkbaar wel, want hij vond het ook keihard. Dus, maar de eerste track is Helikopter.
2: Ja.
1: Nou, dan gaan we daar maar eens even naar luisteren.
0: Dan is dit waar het allemaal begonnen is. Ik zou zeggen, ik geef de eer aan jullie, kondig hem aan.
2: Yes, nou ik ben Peper. Dit is Calvity, produced by Calvity, Helikopter. Let's go.

0: Nou ja, ik hoor net dat het niet de track is die we voor ogen hadden.
1: Ik wou wel dat ik zo kon zingen.
2: Dus het is niet een bepaalde club-vibe. Ja, dat
1: kan je ook.
0: Nou, we gaan gewoon een nieuwe poging doen.
2: Ik was wel aan het wachten van wanneer ga je dan zingen. Maar dat kon maar niet. Nee. Ja,
0: ik ga wel even die van Gebroeders Co zoeken dan. Want ik heb een hele helikopter.
2: Ja, zoiets. Ja, dat,
0: maar ik hoorde net een naam propaganda voorbij komen. En die hebben we ook. Zullen we daar gewoon eens een poging mee doen
1: dat
0: dan?
1: Dat is denk ik de tweede wat we hebben gemaakt.
2: Gaan we nu weer een rocktrack krijgen?
0: Ik heb geen idee. Moet je even naar die jongen naast je kijken. Die hebben het aangeleverd.
2: Nou,
0: dus,
2: wij, wat het ook is dat we nu gaan horen. We gaan het wel gewoon spelen. En dan in de tussentijd vogelen wij even uit wat hier fout is gegaan, denk ik.
0: Komt helemaal goed.
2: Dit is wel het. Ja, kijk, oké. Nou, dan gaan we gewoon deze.
0: Langzaam worden we blij.
1: DJ Kelvin, Smooth Boy.

0: Nou, voordat we allemaal Ab de schuld geven van wat er juist misging. Het was gek genoeg niet eens zijn schuld.
1: Nee, het was echt
0: hoe wij het nummer aangeleverd kregen. Ik zie drie heel verwarde jongens in de studio staan. Want geen een van die drie weet hoe zij überhaupt zelf van dat nummer zijn gekomen.
2: Nog nooit van die track gehoord.
3: We hebben alle drie het nummer nog nooit eerder gehoord.
0: Ja, het was toch echt wat wij aangeleverd hebben gekregen. Maar we hebben het goed gemaakt. Als het goed is, staat het juiste nummer op een USB-stickje.
4: Ja, kosten die nog moeite worden gewoon gespaard om het alsnog voor elkaar te krijgen. Natuurlijk.
0: Ja, nou, dat inderdaad. Het goede nummer in kwestie die staat, als het goed is, gewoon op een USB-stickje. En die is op dit moment mooi in de DJ-tafel ingeplucht. Dus ik zou zeggen dan bij deze wel helikopter.

0: Ja, dat was hem wel. Yes.
1: Ja, ik moet zeggen, een rocknummer van tijd tot tijd is ook wel oké. Okay, maar ja, dit doet hem toch wel iets beter, hoor. Dat zo.
0: Ja, maar we hebben net het nieuwe repertoire van ze gehoord, denk ik. Moeten dat alleen nog even maken.
1: Ja, precies, inderdaad. Maar nou, ik zou zeggen, blijf voor nu maar gewoon lekker hierbij, hoor. Want ik vind het een lekker nummer, jongens.
0: Dit is wel lekker. Dank je wel. Heerlijk. Brengt ons in zomerse sferen, zoals dat heet.
2: Dat is de bedoeling.
0: Nou, daarom. Ja, en het weer zit mee, want aankomend weekend wordt het weer boven de 20 graden. Dus dan is dit wel lekkere muziek om te draaien, denk ik.
1: Yes. Zeker.
0: Dus yes. Dat doen we dan ook.
1: Nou, dan moet ik wel zeggen, het beste weer wat je hier vindt, dat tipt waarschijnlijk nog niet eens de slechtste dag in Curaçao. Maar los daarvan, hè, dat... tenminste, ik denk de slechtste dag die je daar gehad hebt...
3: Zelfs als het regent is het warm.
1: Ja, ik wou het zeggen.
0: De regen verdampt voordat het raakt, zeg maar.
3: Ja. We dansen gewoon in de regen.
0: Dat bedoel ik.
1: Nee, maar echt lekkere track, jongens.
2: Dank je wel.
1: Want hoe lang geleden was dit een beetje, dat dit geschreven is?
2: Dit was, denk ik, was het 2 jaar terug?
3: Ik denk het wel, man.
2: 2 jaar terug, ja, zo denk ik.
3: September of zo?
2: Ja, zoiets. 2 jaar terug. En is eigenlijk random in één keer. Ik weet ook niet hoe het kwam. Ik was daar met Astronautje, dus. En ik kwam jouw broer tegen. Op een strandfeestje daar.
3: Ja.
2: En via zijn broer ken ik eigenlijk... Heb ik hem beter leren kennen. Want ik wist al wie hij was.
1: Yeah.
2: Maar zijn broer heeft mij hem eigenlijk beter... Hey, dit is mijn broertje. Kom, we gaan chillen. We gaan eten, drankje, dit, dat. En zo is het begonnen eigenlijk.
1: Dus eigenlijk gewoon de hele gang was gewoon in Curaçao in één keer.
2: Ja, eigenlijk wel. Ja. Eigenlijk wel. We stonden
1: ineens
2: allemaal
1: en die was er. En hij ook. En zijn broer was er. En zijn oom die kwam ook nog even, weet je wel.
2: En
3: jouw neef was er ook.
2: Mijn neef was er.
1: Daar ga je al. Sint-Jepiet.
2: Sint-Jepiet, ja.
1: Lekker, man.
4: Ja, dat zijn de momenten waar de beste dingen ontstaan natuurlijk.
1: Oké, maar waar was jij, Jason?
4: Ik was in Nederland. Ja, ik was druk aan het werk hier. Is dit, verschil moeten wezen.
1: Jij had echt zieke FOMO natuurlijk. Hè? Jij denkt van half Nederland zit in één keer in Curaçao te feesten.
4: Met Curaçao heb ik altijd FOMO. Het is daar zo heerlijk.
0: Ja, hij was stiekem met een nieuwe rockartiest bezig. Het foutje te maken.
1: Hij dacht, dit is het moment om een uitstapje te maken. Ja, ik hoorde jou net zeggen, ik zou niet eens zulke beats kunnen produceren. Maar ja, Jason blijkbaar wel dus. Ja,
2: echt zo.
3: Laten we het gewoon leren, man.
2: Maar ze kunnen het allebei.
4: Alles is mogelijk, toch? Ja,
2: dit zijn hele bescheiden producers, maar het zijn echt top producers in allebei.
3: I love, man.
1: Ja, want nu vraag ik me af. Jij hebt natuurlijk nu dus dingen met Peper gedaan. Ja, jij hebt ook al een historie met Peper, Jason. Maar hebben jullie met elkaar al wat gedaan? Of eigenlijk helemaal niet nog?
4: Kaya, volgens mij? Of Kaya? Nee, dat is een andere.
3: Costa Cana?
4: Costa Cana.
3: Ja.
4: Costa Cana, ja. Dat is wel een productie die we samen hebben gedaan. Ja.
1: En die is ook samen uitgebracht of onder één van jullie?
4: Die is op een EP terechtgekomen, ja. Uiteindelijk. Ja. Ja.
2: Wij zijn Atelier EP, toch? Was het?
4: Mixtape, volgens mij. Mixtape. Klopt. Mm-hmm.
2: Klopt.
1: Ja, want
4: dat is wel een tijdje terug. Ja. Zo.
3: Ja.
1: Ja, want dat atelier, daar was je met je maatje mee bezig, hè? Ty Arrow, toch?
4: Nee. Ty Arrow, dat is Groove Code waar we mee bezig zijn.
1: Oh.
4: Groove Code en Clarity.
1: Oh, dus het
4: platform,
1: nee.
4: Die we aan het creëren zijn voor opkomend EDM-talent.
1: Ja, ik dacht dat atelier was, maar dat is weer wat anders.
4: Dat is weer van Astronautje.
1: Ja, oké, okay, check, ja.
0: En dat is dan wel weer leuk, want dat klinkt dan zo ongeveer. De mud is mixed up over there.
4: Dat is atelier, ja. Dat is de mixtape. Ja, gemixt en gemasterd door Kelfty en door Joey Fico hemzelf.
2: Ja, dat zijn wij gewoon.
0: Zullen we er gewoon maar naar luisteren dan?
1: Helemaal goed.
4: Let's go.
0: Goed plan, hè?

0: Akaya. Van Atelier.
1: Ja, toch.
0: Leuk, lekker.
1: Shout-out naar Astronautje, shout-out naar LG. Ja, man.
2: Dirty Frequent.
1: Ja, echt zo. Veel, veel audio.
2: Ja, ja, de hele groep.
3: Nice. Want waar is Astronautje eigenlijk? Die kon er niet bij zijn, of?
2: Stil. Die kon er denk ik wel bij zijn. Maar die is denk ik even druk op dit moment met andere dingen.
3: Ja.
2: Ja. Niet heel veel nieuwe muziek in de aankomst. Vandaar dat we deze twee boys even mee hebben genomen. En natuurlijk ook een event die eraan gekoppeld zit.
3: Zeker.
1: Ja, 100.
3: Nee, dan komen we gewoon sowieso de volgende keer met vieren ook.
1: Ja, nee, sowieso. Sowieso. Ja. Nee, iedereen heeft af en toe gewoon zijn dingen en zijn eigen privé dingen en weet ik veel allemaal te doen. Dus Astro kon er vandaag niet bij zijn. Dus next time gaan we het gewoon rocken.
3: Nou, voor sure.
1: Ja, toch?
0: Ja, goed. Het, ja. Gezellig, leuk.
3: Ja,
0: zeker. Mooi alleen de studio zeker uitbouwen de volgende keer.
3: Ja, joh, we kunnen altijd wel een microfoontje extra ergens neerzetten. Ja, joh.
1: Ik wou net zeggen, we komen mic tekort volgens mij.
0: Joh. Joh, het lukt ons zelfs om muziek die we niet hebben nog te draaien. Dus wat dat betreft.
3: Joh, we kunnen zelfs muziek draaien waar niemand het bestaan vanaf wist. Dus zo flexibel zijn we hier.
4: Het is allemaal mogelijk. Ja,
0: misschien op de een of andere vare manier hebben we net de eerste grote wereldhit ontdekt. Of
3: ja,
0: zo.
3: Jongen, echt dromend en wij kunnen het maken in deze uitzending.
0: Als we nou nog weten wie het gemaakt heeft, dan hebben we straks de Songfestival weer naar misschien.
3: Ja, want we hebben dus eigenlijk geen idee welk nummer dat net nou dus
4: nee,
3: was dan.
4: Nee.
3: Oké, okay, niemand nee, weet het. Nou. Okay, nee.
0: We zullen hem zo meteen wel even op de Shazam gooien. Misschien komt
3: ja, nou, mocht jij nou die artiest zijn en je luistert op dit moment en je denkt, hé, dat is mijn track. Nou, laat het dan even weten, want wij weten het duidelijk niet. Dus,
0: en bij deze ben je uitgenodigd voor de volgende keer.
3: Ja, dan inderdaad. Jij bent dan de volgende act hier in de studio. Dat, ja.
0: Dat dus.
3: Mag jij eens vertellen hoe jij die beats maakt, zeg maar? Dat, ja.
2: Ik kom graag met je in contact.
3: Ja, precies.
0: Ja.
3: Maar ja, voor nu dus iets minder rock, iets meer lekker housen. En ja, het is dus ongeveer een beetje 2 jaar geleden begonnen op een heerlijke warme dag in Curaçao. En zijn jullie nu echt al 2 jaar actief met elkaar bezig? Of is dat gewoon een beetje op en af? Of?
1: Nee, het is eigenlijk wel actief, man. We zijn gewoon flink bezig geweest. Dagen, nachten. Ja, we zijn echt veel bezig geweest. We hebben heel veel tracks.
3: Ja.
1: We hebben een klein EP'tje uitgebracht samen. Ja, het is. We hebben heel veel tracks nog liggen. Eigenlijk. En het ligt nog, het komt nog.
3: Genoeg in de pipeline.
1: We hebben nog wel een paar dingen om te laten horen zometeen, dus sowieso.
3: Cool.
0: Als het goed gaat.
1: Als het echt onze track is, dan ja.
3: Hij drukt straks op die play-knop en het weet niet wat hem overkomt. Dan denk ik van, heb ik dat geproduced? Volgens mij niet.
1: Als je autotune hebt, dan kan ik zingen, maar anders niet.
0: Ja, nou, dat maakt niet uit. We gooien gewoon 2 microfoons tegelijk over. Dan heb je ook 2 stemmen, toch?
1: Oké, okay,
0: komt goed hoor.
3: Dat is altijd wel een weg, joh. Dat,
0: ja, joh. Maar, we zijn niet nergens voor te vangen, dus komt goed.
3: Maar ja, nu is natuurlijk de grote vraag. Ja. Wanneer een optreden op Curaçao?
1: Wanneer weer, hè?
3: Ja.
1: Goeie. Is nog niet gepland eigenlijk.
4: Nee.
1: We hebben wel iets in de planning. En dat is in Hengelo. 22 mei. En daar staan we dan met z'n tweeën. Heupzaken, Caribbean Night in Bamboleo. Dus daar kunnen mensen al een voorproefje krijgen van wat we allemaal hebben.
0: Cool. En dan hebben we het over Hengelo, Overijssel, denk ik, of niet?
4: Yes.
1: Ja.
3: Zijn er meerdere?
1: Ken je nog een Hengelo?
0: Ja, we hebben er nog één.
4: Oh.
3: Oh, dat wist ik niet eens.
0: In Gelderland.
2: Gelderland.
1: Ja. Oké, okay, dat wist ik niet.
3: Oh.
0: Bij Doetinchem daar.
3: Ja, tuurlijk. Ja. Nou,
0: hij woont er het dichtst bij van allemaal, hij weet het.
3: Ja, nou, ik was even vergeten. Ik dacht dus aan die, maar het is niet die.
0: Nee, het is in Overijssel.
1: Het is in Overijssel.
3: Ja, ik was zo naar de verkeer gereden, hoor.
1: Mijn excuses. Hengelo,
3: wat zit er voor kutfeest? Er is helemaal geen muziek en dan ben ik gewoon in verkeerde Hengelo, weet je wel. Ja,
0: Staat hij bij Hengelo, sta je bij...

0: Jij gaat dan live achter de deck staan.
1: Yes.
0: Pepe gaat er gewoon overheen rappen. En ja, dat belooft wat te worden, denk ik.
2: Ja, dat...
1: Zeker.
2: Dat maakt zo'n avond weer een stuk spannender, zeg maar.
0: Zeker waar. Ja, voor hun, hè. Wij hoeven niks te doen. We zetten gewoon de schuif open en succes ermee.
2: Ja, dan moet je ook maar uitkijken wat eruit komt. Dus,
0: zeker waar.
2: Maar nee, ja, heel leuk. Hey, maar ja, wat ik al zei, we hebben nog de opnames van de vorige keer. En ik denk dat we er gewoon nog eens eentje luisteren van de vorige keer. En dat was als het licht gedimd wordt, dan gaat de temperatuur omhoog, zoals dat heet.
1: Oké.
2: Meestal, althans. En we gaan gewoon even lekker luisteren.

0: Ja, even voor alle duidelijkheid. Dit is live gezongen de vorige keer toen ze hier in de studio waren. Dus klinkt gewoon echt ontzettend goed. Maar goed.
1: En over gesproken de vorige keer in de studio. De studio was al net helemaal vol en we zijn weer met z'n tweeën.
0: Ja,
1: zo snel kan het gaan bij Dance Experience.
0: Zo zijn ze eigenlijk even
1: aan het opwarmen.
0: Aan het opwarmen en voorbereiden voor het tweede uur van Dance Experience. En dan gaan ze live optreden hier in de studio, Mike.
1: Ja, ik ben benieuwd hoe het dan gaan klinken.
0: Ja, ik ben ook wel weer heel benieuwd. Dus ja, beloof weer een leuke avond te worden. Dat is nu al, want de tijd vliegt weer. En dat is meestal een teken dat het een leuke avond is. Dus, maar goed, wij gaan even dan verder in het kader van de Nederlandse week hier bij Eenverlei. En ja, een van de nummers, wat dan wel leuk is, een Nederlandse productie. Ook in het Nederlands gezongen dat dan wel. Maar dat was een hit in de jaren 80 en echt een ongelooflijk grote hit. En nu zou je denken dat hij af en toe niet helemaal door de beugel kan. Maar we draaien hem gewoon hier bij Dance Experience. Want wij kunnen en mogen dat, toch?
1: Ja, dat is het voordeel van Dance Experience zijn. Dat kan gewoon.
0: Ja, nou daarom. We doen het gewoon. Maken ons het uit. Maar even kijken hoor. Ja, hij staat klaar. Dus dat is mooi. Nou, dan
1: kom gaan we aan, zou ik zeggen.
0: Ja, oké. Okay, we gaan luisteren naar een heerlijke track van Noodweer in de disco. En ken je Mike?
1: Dat gaan we achterkomen.
0: Oké, nou, we gaan even lekker luisteren.
2: Okay. Vanavond van 7 tot...

0: De Dada Dada Disco.
1: Vanaf deze plek wens ik jullie een fantastische nachtrust.
2: Ja, kun je je bijna niet voorstellen dat dit echt een mega grote hit is geweest, Mike. Dat is echt bizar, zeg maar. Maar jij kent hem niet, of wel?
3: Ik zit in de verkeerde microfoon te praten.
2: Ja, maakt niet uit.
3: Ik ken hem in ieder geval niet, maar hij is inderdaad heel heerlijk.
2: Ja, is wel grappig, hè?
3: Ja.
2: Ja, dat is een beetje persiflage op hoe het toen die tijd in de disco erop los ging, zeg maar. Dus er komt het nodige aan voorbij, zoals dat heet. Hé, maar kijken tot de klok is dat we nog een hele korte tijd te gaan hebben tot het nieuws van 8 uur. Daarna zijn we terug met nog veel meer van onze gasten in de studio. En ik kreeg nog een tipje door van onze vaste luisteraar. Ik moest even naar deze uitvoering van Samson en Gert luisteren. Ben benieuwd waar die mee gekomen is, maar we gaan gewoon blind luisteren voor die ene minuut nog. Speciaal voor jou, John.

0: Maar goed, de volgende keer dat John in de studio is bij ons, dan zullen we deze helemaal voor hem draaien. Dus daar gaan we hem heel blij mee maken, denk ik. In de disco, Samson en Gert. Tot straks.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
2: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn Reformpartij de grootste met 1453 zetels. Voor de verkiezingen waren dat maar 2 zetels. Ook de Green Party won flink. De Groenen krijgen er 437 zetels bij en komen op 583. Zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius vliegen morgen vanaf het Spaanse eiland Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. Een door Nederland gecharterd burgervliegtuig brengt de groep naar Eindhoven. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. En er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. In het zuiden van Libanon en bij Beirut zijn bij Israëlische luchtaanvallen zeker 17 doden gevallen. In Noord-Israël raakten door een drone van Hezbollah 3 Israëlische militairen gewond. Sinds 17 april geldt een staakt het vuren, maar aan beide kanten gaan de aanvallen door. Op de luchthaven van Denver in de Verenigde Staten is een man omgekomen toen hij op de startbaan werd overreden door een vliegtuig dat wilde vertrekken naar Los Angeles. De man was over de omheining geklommen. In het toestel zaten 231 mensen. Mogelijk door de uitwijkmanoeuvre van de piloten raakten 12 van hen gewond, van wie er 5 naar een ziekenhuis moesten. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Blijft droog, minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen. Dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert

0: Ja, ja. Welkom terug bij het tweede uur van Dance Experience.
1: Juist.
0: En nog steeds met ons in de studio drie enthousiaste heren. En wij gaan straks iets heel leuks doen.
1: Ja.
0: Ik ga dat alleen niet zelf vertellen, want ik vind dat ze dat prima zelf mogen doen. Maar welkom terug dus. En ik heb het net al een beetje met jullie erover gehad. Jullie hebben natuurlijk samen heupzaken.
2: Yes.
0: En jullie komen natuurlijk hier vanavond om dat een beetje te gaan promoten. En we stonden net in de pauze even. Of ja, voor jullie was dat de reclame, voor ons is dat een beetje de pauze, zeg maar. Een beetje te discussiëren van hoe gaan we dat doen? Wat is een leuk format? En toen kwam de vraag bij mij.
2: Mogen wij een uur lang draaien?
0: En mijn antwoord was, best. Minder werk voor ons. Als jij jezelf lekker wilt uitsloven, dan kunnen wij dat organiseren.
1: Voeten op de tafel en dan gaan, hè?
0: Zoiets, ja. Dus ik heb dat gewoon lekker goedgekeurd. Dus ja. Ik heb met de heren afgesproken dat wij, als wij straks even de microfoons uitzetten, nog één nummertje draaien om in de mood te komen. En ik heb een verzoekje daarvoor.
1: Wat dan?
0: Dus dan mag jij die even gaan opzoeken. Ik ga hard van de Party Squad. Ik heb daar in één keer zin in of zo. Ik hoorde net dat helikopternummer. Ik denk, ik moet in één keer daaraan denken of zo.
1: Welke versie?
0: Er is er maar één.
1: Nee, er waren twee versies.
0: De goede. Oh nee, de goede helikopter. Ja, nee, check. Nee, dus als jij dat even regelt. En jullie gaan dus met z'n tweeën gewoon live hier in de studio even een goede drie kwartier of zo volpompen, zeg maar.
2: Yes, heupzaken.
0: Heupzaken.
2: Yes, Caribbean Nights 22 mei, Hengelo, Overijssel.
0: En Curaçao's weer te vinden daar of nog niet naar gekeken?
2: Ja, het gaat sowieso warm worden met ons daar.
0: Kijk, 100%. Is het binnen of buiten?
2: Het is binnen.
0: Yes. Binnen. Oh, komt sowieso goed dan.
1: Komt heel goed dan.
0: Al is het kut weer in de club, is het lekker. Dus
1: daarom.
0: Geen excuus zou ik zeggen.
2: Maar het is wel de bedoeling om in de toekomst om dit buiten te gaan doen.
0: Cool.
2: Met lekkere cocktails en dat soort dingen. Dus,
0: dat klinkt zeker niet verkeerd.
2: Snap je.
0: Ik kan mij vaag herinneren. Jullie hebben toch al een jaar geleden of zo een keer ook op zo'n soort van buitenfestival opgetreden. En dat was toen nog met buschauffeur ook volgens mij.
2: Klopt. Zelfs nog een paar festivals. Dus ik weet niet precies welke festival.
0: Ik heb er toen wat beelden van voorbij zien komen. En dat zag er echt heel leuk uit.
2: We hebben een paar goede festivals gepakt, toch?
3: Zeker niet de minste ook. Ik denk dat we festival zeker wel mogen noemen. Douwpop.
0: Dat was hem volgens mij.
1: Dat was wel een hele bekende. Ja.
0: Ik had er toen beelden van gezien. Dat zag er echt super leuk uit.
3: Een hele vette setting.
2: Ja. Vertel maar, man.
3: Het valt wel heel. Houdt het in de gaten op de socials, zeker. Weet je, volg Peper. Peper HP op Insta.
2: Ja, lobby.
3: En DJ Calvity.
2: Ja, yes. Heupzaken.
3: Dat is waar je het van vinden. En heupzaken, absoluut.
2: Heupzaken, 100. Zeker.
1: Ja, leuk. Ik denk dat wij gewoon nog even de track als gevraagd gaan draaien. Maar voordat we dat doen, nog even gauw de mixen dan. Want dan hebben we dat in ieder geval vast gehad. Dan kunnen we dat niet meer vergeten.
0: Ja, dat is ook wel een goed idee.
1: De mixen van vanavond zijn weer netjes aangeleverd. En we trappen hem af vanavond bij een heerlijke mix van Donovan Dames. En die hebben we pas geleden ontmoet.
0: Ja.
1: Dus alleen maar leuk.
0: En in de club.
1: In de club, ja. Ook dat nog. In de Disco 250, zoals dat zo mooi heet. En daarna volgt een heerlijke mix van André van den Dikkenberg. En we sluiten de avond af. Hij levert ook weer heerlijke nieuwe mixen aan Bojan Nedescu uit Roemenië. Dus kost hem nog moeite worden gewoon gespaard hier, Jason. Hè? Dus dat bedoel ik maar. Internationale mixers ook nog.
0: Maar over mixen gesproken.
1: Ja.
0: We moesten ook nog even de line-up die nu inmiddels compleet is voor de mixmarathon aankondigen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ik vind dat de tweede in die line-up die mag zichzelf zo even aankondigen. Maar ik zou zeggen, laten we rustig bij de eerste beginnen.
1: Nou ja, kijk, officieel staan de tijden nog niet helemaal vast. Maar,
0: niet.
1: Maar de eerste twee wel. Dus
0: die
1: kunnen we gewoon doen. De rest ben ik nog even aan het puzzelen en aan het kijken. En ik moet nog even officieel goedkeuring of de tijden die ik voor ze bedacht had ook daadwerkelijk uitkomen. Maar dat gaan we binnenkort deze week gaan de berichten eruit. En dan hoop ik volgende week definitief aan te kunnen geven dat het allemaal goed is.
0: Nou, we beginnen dus. Het was eigenlijk net toch al verklapt. Met John Vergeer. Die gaat de openingsset doen. En ja, dat belooft wel te worden. Want hij komt met eigen materiaal aanzetten. Dus ja, dat gaat wat worden.
1: Hij is al druk aan het voorbereiden. Dus dat komt helemaal goed. En we horen zijn mixen natuurlijk regelmatig hier bij Dance Experience voorbij komen. En dat zijn lekkere mixen. Dus ja, ik ben benieuwd in welke stijl die gaat draaien. Maar dat houden we gewoon lekker geheim tot de 30ste. Dus dat dus.
0: De tweede act.
1: Ja, die gaan we even introduceren.
0: Ja, daar heb je een jingle voor, toch? Kom op, moet je het even goed doen, hè?
1: Ja, oké.
0: Kom op, even jingletje.
1: Jij blijft verzoekjes inhouden.
0: Ja, die heb je toch standaard klaarstaan?
1: Nou, nu even niet, maar...
0: Oh, oei. Ja, nee, normaal gesproken wel. Maar als het er toe doet, dan in één keer heb je hem niet.
1: Ja, sorry. Ik kan niet alles hebben.
0: Kijk.
3: De spanning op. Ja, nummer 2. Joey Fico in de line-up.
0: Hoppa! Ja, hoe lekker is het als je dat gewoon zelf even kunt aankondigen?
1: En kosten nog moeite gespaard. We hebben hem gewoon naar de studio gehaald.
3: Blijft leuk.
0: Ja, de enige reden dat hij hier vanavond is, was gewoon voor deze one-liner. En nu gaat hij weer. Ja. Dat was gewoon puur om even, ja, dat ben ik, jongens. Tot dan, joh.
3: Tot de 30ste.
1: Hij moet even bij het station zijn auto ophalen. Dus.
3: De set wordt wat minder geheimzinnig. Het wordt gewoon een lekkere house set.
1: Nou,
3: beetje
1: lekker.
3: UKG. We gaan wat bass heavy tunes meenemen.
1: Nou, leuk.
3: Eigen nummers, eigen edits, remixes.
1: Spannend.
0: Ja, ik heb jou inmiddels al 2 keer live gezien en dat is nog geen 1 keer teleurstellend geweest. Dus ik vertrouw erop dat het weer echt een steengoede set gaat worden.
1: Ja, alleen het probleem is nu, meestal was het al aan het eind van de avond en dan konden we daarna het dak repareren. Nu zitten we de hele avond met een kapot dak hier.
0: Ja, dat is ook wel jammer inderdaad.
1: Dat is dan weer het nadeel, hè? Maar goed.
0: Ja, het wordt gewoon een cabrio-uitzending, moet kunnen.
1: Ja, daarom.
0: Maar goed, we hebben dus John Vergeer en Joey Fico op plek 2. En dan?
1: Ja, en dat is even nog in willekeurige volgorde. Maar dat is dus Mark van Veenendaal. En we hebben dan ook Sarah. Of Saras. Dat is haar DJ-naam waar ze onder optreedt, zeg maar. En dan hebben we Tommy Virgo. En dat belooft weer een heerlijke sets te gaan worden. Dan hebben we, en dat is wel leuk, normaal gesproken draaien ze apart van elkaar. Maar speciaal voor ons hadden ze het idee bedacht, we gaan back-to-back. En dat zijn DJ Floeid en Subsequence.
0: Cool.
1: Dus dat is ook wel weer gaaf. En dan hebben we DJ Peony.
0: Ze is er weer bij.
1: En ze komt weer terug in de studio. En
0: verloren kind van Dance Experience.
1: Ja, ik kwam haar toevallig tegen. Nou ja, verloren moeder dan bijna. Zeg maar.
0: Ja, ik zou eerder het kind zijn inderdaad. Ja, maar dat maakt niet uit.
1: Nee, maar ik kwam er tegen op 5 mei op het bevrijdingsfestival in Wageningen. En we stonden zo te praten. En ze vertelde dat ze weer een beetje bezig was. En dat ze het ook wel weer leuk vond. Ik zei, ik heb nog een plekje eigenlijk beschikbaar. Dus als je zin hebt, nou, dat had ze wel. Dus zij had een lekker, een beetje Turkse house, zeg maar. Dat idee, dus daar is ze heel erg mee bezig.
0: Cool.
1: Dus dat belooft ook weer een lekkere set te worden. En dan sluiten we de avond af met the one and the only DJ Lowijs.
0: Ja, ja.
1: Dus ik ben benieuwd waarmee die komt. Want die zit tegenwoordig ook in meerdere stijlen waarin hij zijn mixen maakt. Dus,
0: klopt, ja.
1: Dus ik ben een beetje benieuwd waar hij nou mee gaat komen. Dat gaan we ongetwijfeld nog horen. Dus dat belooft weer een memorabele avond te worden. Want zo hebben we dus weer 8 DJ's op de line-up staan. En 30 mei beginnen we om 6 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts gaan we non-stop door. Want de nieuwsblokken gaan er weer tussenuit. Dus dat betekent dat we gewoon 8 uur live aan één stuk doorgaan.
0: Het gaat gewoon helemaal top worden, joh.
1: Ja, en heb jij nou zo'n idee van ik wil de volgende keer ook wel onderdeel van die line-up worden? Nou, stuur even een demootje van jezelf en stuur die even naar info@danzix.nl. info@danzix.nl. En wie weet bij een volgende editie van de Danzix Mix Marathon ben je er ook weer bij. Misschien wel.
0: Het kan maar zo.
1: Dat bedoel ik.
0: Of je bent Jason en je bent er voor de 100ste keer bij of zo. Ja, dat kan ook, weet je. Het kan allemaal.
1: Ja, je hebt variabelen en je hebt vaste waarden. Ja,
0: als je goed bent, mag je blijven, zeg ik dan. Ja,
1: dat bedoel ik.
3: En niet vergeten, je kan er online altijd bij zijn.
0: Jazeker, want we gaan het inderdaad weer via Twitch uitzenden. Net zoals de vorige keer. Mike en ik die zijn druk achter de schermen bezig om dat nog beter te maken dan de vorige keer. Ik moet zeggen, ik was de vorige keer eigenlijk al best wel tevreden over hoe we het gedaan hebben. En Mike zei niks daarvan, dat kan nog veel beter. Dus dan gaan we het ook gewoon nog veel beter doen.
1: Ja.
0: Niet om de lat weer te hoog te leggen, maar het belooft wat moois te worden. Dat,
1: ik ben heel benieuwd.
0: Weet ik wel zeker.
1: Beloof weer een leuke avond te worden. Dat is een ding wat zeker is.
0: 100%. Zaterdag 30 mei van 6 uur 's avonds tot 2 uur 's nachts. Gewoon hier bij Dance Experience op Eemvallei. En ja, het gaat helemaal top worden, denk ik.
1: En wil jij de volgende editie erbij zijn? info@dancex.nl. En wil je eens even komen kijken hoe het eraan toe gaat? Stuur even een mailtje en meld je even aan. En dan,
0: kun je
1: vast een beetje de sfeer proeven. En wie weet is dit wel wat voor jou.
0: Mocht je nou een handtekening willen van Joe Evico, ja, dan moet je er dus om in ieder geval 7 uur even zijn. En dan kan het gewoon.
1: Gewoon voor de deur.
0: Tenminste, ze komen, mogen ze dan een handtekening?
3: Absoluut. Be there or be square.
0: En zo is dat.
1: Kijk, dat bedoel ik. En misschien nog wel zelfs op de foto. Wie zal zeggen?
0: Daarom. Maar mooi. Ik zou zeggen, wij gaan gewoon even lekker knallen met de party squad. Zoals we dat in, 2013 of zo een keer deden. Dat was toen echt een knallen van een hit. En ik vind hem eigenlijk stiekem nog steeds best wel leuk. Het is een beetje een soort van guilty pleasure van mij.
1: Ja, hij komt uit 2010 trouwens.
0: Oh, ik begin oud te worden. Maar goed, we gaan hem gewoon lekker doen. En dan straks hier live in de studio. Oh, yes, joy.

0: De Party Squad, ik ga hard. Dat dus.
1: Jij dacht, ik doe hem gewoon nog een keer of
0: ja,
1: wat?
0: Ja, ik denk, laten we hem even doorlopen. En dan kunnen wij ondertussen gaan aankondigen. Dat is dan weer het leuke, zeg maar.
1: Heb je hier gewoon een soort van instrumental gaande of zo? Of,
0: Die kan wel. Want, ja.
1: Nou, die draait nu al volgens mij.
0: Nee, die draaide niet, maar nu wel. Maar maakt niet uit. Ja, maakt niet uit. Ga maar aankondigen. Ja,
1: okay,
0: we gaan gewoon door.
1: Nou, ik vind dat ze het eigenlijk wel zelf mogen doen.
0: Ja, dat vind ik ook. Maar dat is aan jou. Jij bent altijd voor de gasten dus.
1: Take it away, zou ik zeggen.
2: Oké dan. Wel, ik ben Peper. Ik heb mijn boy Calvert hier. Shout-out naar Joey Fico. Dit is Heupzaken. Let's go. 22 mei. Hengelo. Overijssel natuurlijk, hè. Hey. Smooth boy Calvert. Tja, let's go.

zien we dat we alweer richting het einde van deze uitzending gaan, helaas. Maar DJ Kelvert gaat gewoon lekker door hier in de studio. En we gaan hem niet vertellen dat we zo meteen uit de lucht zijn, want dan kunnen we nog een paar

0: Dan zou ik zeggen, waar zijn deze heren straks nog meer te vinden?
1: Heupzaken kan je vinden sowieso in Bamboleo Hengelo. Dat is onze eerstvolgende show. Dus daar kan je zijn, man. 22 mei. Wees daar.
0: Ja, place to be, zou ik zeggen.
2: Ja, en het goede nieuws is dat je het ook nog lekker terug kan luisteren de aankomende 10 weken. Dus komt helemaal goed. Ja,
0: of zoals Jason zijn, be there or be square.
1: Ja, maar natuurlijk hebben we ook een Instagram-site natuurlijk. Heupzaken, playlist op Spotify, Heupzaken. Je kan het overal vinden.
2: Nou, dat komt
3: blijf in de sfeer.
2: Komt goed.
0: Blijf in de Heupzaken.
2: Dat gaan we zeker doen, ja. Dus,
0: Nou, ik zou zeggen, wij gaan nog even lekker Heupzaken richting 9 uur. We hebben nog zo'n lekkere 2 minuten met DJ Kelvity.
2: En Peper
0: inderdaad. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren allemaal. En tot volgende week.

0: met het nieuws van 11 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Een Nederlands vliegtuig brengt morgen zo'n 29 opvarenden van cruiseschip Hondius van Tenerife naar vliegbasis Eindhoven. De groep bestaat uit Nederlanders en mensen met een andere nationaliteit. De Hondius komt morgenochtend aan bij Tenerife. Drie passagiers overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. Er zijn nog zo'n 150 mensen aan boord. De organisator van Festival Music On wil alle 20.000 bezoekers gaan compenseren. Het House Festival, dat dit weekend in Amsterdam zou worden gehouden, werd op het laatste moment afgelast. De gemeente trok vanochtend een vergunning in, omdat op het terrein een andere tent was neergezet dan waarvoor toestemming was gegeven. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. De Israëlische delegatie van het Songfestival heeft video's verwijderd van sociale media, waarin hun deelnemer Noam Betham oproept om 10 keer op Israël te stemmen. De directie van het festival had Israël een officiële waarschuwing gegeven vanwege die oproepen. Die zijn niet in lijn met de regels of geest van de wedstrijd, vindt de directie. Almere City en Willem II treffen elkaar komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en vanavond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde vandaag in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1. Dat was voor Willem II genoeg na de 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Het weer vanavond en vannacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Het blijft droog. Minima liggen tussen de 6 en 10 graden. Morgen eerst veel zon, later raakt het vanuit het zuiden bewolkt. Gaat het in het zuidoosten misschien wat regenen, wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 12 uur.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Drie passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, dat meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De partij verloor een kleine 1500 zetels en houdt er ruim 1000 over. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. Vanuit het niets wordt zijn reformpartij de grootste met 1453 zetels. Almere City en Willem II treffen elkaar de komende week in de halve finale van de play-offs om promotie naar de Eredivisie. Woensdag won Almere met 3-1 van de Graafschap en de afgelopen avond eindigde de return in 2-2. Ook Willem II RKC eindigde in gelijkspel. In Waalwijk werd het 1-1 en dat was voor Willem II genoeg na een 1-0 overwinning van de Tilburgers in Waalwijk afgelopen dinsdag. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hanta-virus. In het centrum van Apeldoorn is de afgelopen avond opnieuw een protest tegen een asielzoekerscentrum uit de hand gelopen, meldt Omroep Gelderland. De ME werd ingezet om demonstranten van een rotonde te verwijderen. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. De politie had van tevoren gezegd dat het protest tot 8 uur mocht duren. Vrijdagavond waren er ook rellen in Apeldoorn en toen werden 6 mensen aangehouden. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar en ook de Green Party won flink. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta supporters. Ook de doelman van die club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het wel gaan regenen. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek